0: kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Ik ben Lissy uit Assendelft.
1: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
2: Ik ben Isabel uit Haarlem.
3: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
4: Ik ben Hoek uit Schermoren.
5: Ik ben Milou uit Amsterdam.
6: Ik ben Carolien uit Wisp. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers.

0: Ik ben Chiara en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
2: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
4: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
5: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 4:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Edwin en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
2: Ik ben Chris uit Amsterdam.
3: Ik ben Monique uit Opdam.
4: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
5: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout. Thuis in heel
6: Het is 5:00.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen, 's middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
1: Ik ben Toon uit Spaarndam.
2: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
3: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
4: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
5: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch. Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge ambtenaar van Iran zei dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen, bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. Ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik ben er weer.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: De ontbijttafel.
10: Met Pieter Kok.

0: Young met The Love of the Common People. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 5 minuutjes over 6. Op die vroege dinsdagochtend, die ook nog eens een keertje, nou maar wel zeggen, behoorlijk nat begint. Het is 18 augustus en we hebben Anne nog een tijdje voor de garage laten staan. En Koen is erbij deze ochtend. Koen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Voor redactie en productie. En dan hebben we Frankje erbij voor het nieuws. Die ook beter even kan gaan zitten, want zijn camera staat nog niet goed, denk ik. Gaan we zo achterkomen. Hi, Frank.
2: Dan ga ik wat zeggen. Hallo.
0: Ja, inderdaad. Die kan beter nog even.
2: Oh ja, wacht.
0: Kan er best overkomen.
2: Ja,
0: potverdorie, jongens. Ik ben een beetje teleurgesteld. Kan niet anders zeggen.
1: Waarin?
0: Nou, in de A1.
1: Oh.
0: Die is 6 weken lang dicht geweest. 6 weken lang hebben ze daar gewerkt.
2: Oh, dat, moet een, dat moet een plaatje geworden
0: zijn. Oh, biljartlaken.
2: Ja.
0: Dus ik gisteren na mijn werk, minding my own business, naar huis over die A1. Mm-hmm. Eindelijk weer. Dan ben ik ook blij dat ik mijn oude route weer kan rijden. Weet je wel, dat gaat,
2: dat is belangrijk, hè?
0: Ja, daar hou ik van.
2: Ja, ik vind het ook belangrijk.
0: Vastigheid op dat vlak, daar kun je me van wakker maken. Maar dat moet je niet doen, want dan is de vastigheid weg. Maar goed, maakt niet uit. Ik naar huis, richting de A1. En ik draai de A1 op en ik denk, oh, dit is nog niet het stuk wat ze gedaan hebben natuurlijk. Ze komt straks wel en... Nou, misschien komt dan straks van, oh, dit is niet zo, dit rijdt niet heel lekker. Oh, nee. Het was gewoon niet zo strak.
1: Oh, het was geen biljartlaken.
0: Het was geen biljartlaken.
2: Ja, waarom niet dan?
0: Ik weet het niet. Ik hobbelde heb, het? Nou, het hobbelde een beetje en het zag er ook vlekkerig uit. Hey. Ik had echt zo'n diep donker, streeploos, zeg maar, strak schoon gemaakt een stuk asfalt verwacht.
1: Ja.
0: Ik was niet onder de indruk.
1: Je had het gevoel alsof je in België aan het rijden was.
0: Zo erg was het ook weer niet.
1: Okay.
0: Maar nee, laten we wel wezen. Maar nee, ik dacht, dit heeft lang geduurd.
2: Ja.
0: En heeft denk ik ook een hoop geld gekost.
2: Ja.
1: Ja.
0: Maar ik vond het niet... nee, ik was niet helemaal onder de indruk ervan.
2: Ik ga eens kijken wat ze dan gedaan hebben.
0: Nou, volgens mij hebben ze wel... Want ik heb gezien dat ze een hele lading asfalt eraf gehaald hebben.
2: Oh ja.
0: En volgens mij moest die onderlaag ook weer gedaan worden.
2: Ja. Ja. Dus hebben ze dat oude asfalt teruggelegd?
0: Nou, dat is allemaal hergebruikt.
2: Ja,
0: waarschijnlijk is dat beter voor het milieu. Maar ik baal ervan.
2: Ja, het is een prachtig mozaïek.
0: Ja, nee, ik weet ook niet wat ik eraan kan doen verder. Alleen maar met de komende 10 jaar daar weer kapot aan ergen. Dat ik vergeten ben.
1: Wat voor cijfer zou je het geven?
0: Nou, dit is gewoon een 6.
1: Een 6?
0: Kijk, het is veilig. Dat is belangrijk. Het is, de basislaag is natuurlijk gedaan. Maar Frank steekt de vinger even op.
2: Ja, de laatste 6 weken, zegt Rijkswaterstaat, zijn het asfalt en de voegen vervangen.
0: Ja, nou die voegen zijn goed vervangen. Dat kun je ook zien. Er zijn op brede schaal zijn die vervangen van die ene brug daar bij Naarden.
2: Ja, er zit dus helemaal zo'n lekker metalen randje
0: in. Nee, dat zit er dus niet in. Dat hebben ze helemaal dicht geasfalteerd. Dat doen ze daar al jaren en... Nou ja, ik zou zeggen, ga zelf even kijken. Misschien kun je via de A1 terug even vandaag, Frank.
2: Ik rijd er voorom.
0: Ja hoor. Nou, dat begrijp ik wel.
2: Ja.
0: Ken je lang dan vandaag?
2: Ja, inderdaad. En nog laat eigenlijk.
0: Ja. Ja, waarom ben je gisteren niet geweest?
2: Ja, gek eigenlijk.
0: Dat kan gebeuren.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Oh, het gaat.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, het is nog steeds 15 graden, kom op.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkoopkwisser. Maar eerst even wakker worden met Pauza en Magnetic. Stop de muziek. Wat zeg je nou, Frank?
2: Ja, ik zit dat persbericht nog even door te lezen.
0: Ja.
2: Het is inderdaad het oude asfalt.
0: Dat meen je niet.
2: Ja, joh.
0: Er is gewoon een oude troep erop gesmeerd.
2: 63.000 ton.

0: Onder asfalt is verwerkt. Een groot deel van het materiaal dat verwijderd is, is verwerkt tot nieuw asfalt. En weer opnieuw aangebracht op de A1.
1: Gadverdarrie, daar is het dus misgegaan. Hergebruik.
0: Ja.
1: Gerecycled asfalt. Nou ja, daar betaal ik dan belasting voor.

0: Sniffing the Tears met Driver's Seat.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor.
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij drie krantenkoppen, maar let op. Eén daarvan is helemaal niet waar. Aan jou de vragen welke. Je mag het doorgeven via 088-850-51-52... voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om je dinsdagochtend mee te beginnen. Dacht ik zo. Drie stuks dus. Heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Olympisch zwemkampioen zwemt 270 kilometer voor het goede doel.
1: Kop 2.
0: Frans gezin dobbert in Thailand 16 uur op zee met half gezonken jetski.
1: Kop 3.
0: Rio de Janeiro heeft Jezusbeeld. Pools dorpje gigantisch Pikachu-beeld. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag is welke? 088-850-51-52. Daar kun je het doorgeven in WhatsApp.
1: De krantenkopquiz.
0: Is het vandaag kop 1 Olympisch zwemkampioen? Zwemt 270 kilometer voor het goede doel. Is het kop 2 Frans gezin dobbert in Thailand 16 uur op zee met half gezonken jetski? Of is het kop 3 Rio de Janeiro heeft Jezusbeeld. Pools dorpje gigantisch Pikachu-beeld. Dat is wel makkelijk, is het spel, hè? Gewoon even laten weten welke er niet waar is voor die eer van de ontbijttafel. Is dat vandaag koppie 1, koppie 2 of is het koppie 3?

0: Supertramp met The Logical Song.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarnet drie krantenkop gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Zo ben ik dan ook alweer. Het is voor mij ook dinsdagochtend even rustig inkomen natuurlijk.
1: Kop 1.
0: Olympisch zwemkampioen zwemt 270 kilometer voor het goede doel.
1: Kop 2.
0: Frans gezin dobbert in Thailand 16 uur op zee met half gezonken jetski.
1: Kop 3.
0: Rio de Janeiro heeft Jezusbeeld. Pools dorpje gigantisch Pikachu-beeld. Nou, één van deze drie is dus niet waar. En voor die eer van de ontbijttafel gaan we kijken wat er allemaal binnengekomen is. Ik begin vandaag bij Richard, Benjamin, Jeroen, Martijn, Christian en Koos. Ja, helaas voor jullie, kop 1 is gewoon waar. De Olympisch zwemkampioen die zwemt inderdaad 270 kilometer voor het goede doel. Maarten van der Weijden is dan natuurlijk, hè, Koen, dat kan niet missen.
2: Dat is onze held, ja.
0: Ja, onze held. Hij gaat langs 22 steden zwemmen om geld in te zamelen. Fantastisch natuurlijk. Gaat hij doen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En dat is dan ook waar hij naartoe gaat zwemmen vanuit Den Bosch. Potverdorie.
2: Ja, en hij heeft het al een paar keer eerder gedaan. Hè? Dat van die gigantische zwemtochten.
0: Ja.
2: En dan op een gegeven moment dan gaat ook zijn huid helemaal verschilveren en zo.
0: Het is intens.
2: Het is zeer intens. Het is echt petje af weer voor Maarten.
0: Maar hij gaat het wel, heeft gezegd, de laatste keer.
2: Nou, het werd ook wel tijd.
0: Ja, het is ook mooi geweest. Ja. Ik snap het ook wel. Gaan we door in dit geval naar Theo, Frank, Mo, Boesra, Ans en Jessica. Die dachten dat kop 2 niet waar was. Frans gezin dobbert in Thailand 16 uur op zee met half gezonken jetski. Ja, dat is een verschrikkelijk verhaal, maar het is wel waar. Franse vader heeft met zijn jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. Voor de kust van Thailand was hun gehuurde jetski deels gezonken. Zoektocht naar de drie Fransen werd gestaakt toen het donker werd. Moet je je voorstellen dat je daar dus zit met je pa op je half gezonken jetski.
2: Verschrikkelijk.
0: Vreselijk. Ze hebben de nacht dus dobberend op zee moeten doorbrengen. De zoekactie werd 's nachts gestaakt en de volgende ochtend wel weer hervat. Gelukkig. Toen pas werd het gezin drijvend op zee aangetroffen.
2: Nou, je hebt wel een goed verhaal als je weer terugkomt op school.
0: Ja, wat hebben jullie allemaal gedaan? Nou, dat jetski huren, dat doen we niet zo snel meer. Goed, welke is er dan niet waar? Dat is kop 3 natuurlijk vandaag. Rio de Janeiro heeft Jezusbeeld. Pools dorpje, gigantisch Pikachu-beeld. Ze willen zich eigenlijk meten met die Braziliaanse miljoenenstad Rio de Janeiro, maar hebben daardoor een enorm Maria-beeld neergezet.
2: Ja.
0: En dat is charmant.
2: Nou.
0: Toch is heel leuk.
2: Van 55 meter hoog.
0: Het dorpje heeft wel minder dan 150 inwoners. Dus er zijn maar weinig mensen die daar dagelijks van kunnen genieten. Maar misschien komen daardoor heel veel mensen naar het dorpje toe. Hè?
2: Ja, en Arnold, Tim, Manfred, wie had het nog meer goed?
0: Eens even kijken. Rodi, Els, Frederik, Rennie en Marcel ook nog. En die hebben dan ook allemaal de eer van de ontbijttafel verdiend. En vandaar het volle applaus.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Anna uit Purmerend.
1: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
2: Ik ben Bas uit Hilversum.
3: Ik ben Sebastiaan uit Amsterdam.
4: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:30. In Muiden is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Door de aanhoudende droogte deze zomer is de voorraad zoet water in het IJsselmeer en Markermeer nog altijd te laag. Daarvoor waarschuwen de waterschappen. De regen van de afgelopen dagen was niet genoeg om dat waterpeil te herstellen, vertelt deze hydroloog.
7: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden, dus al sinds het begin van de lente, zitten veel dieper in het systeem. In de diepe bodem, extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En ook die hele lage rivierafvoeren. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
6: Ja, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt daarom een verbod voor op het gebruik van oppervlaktewater om gewassen te beregenen. Dat geldt dus vooral voor de boeren onder ons. Ook het sproeien van tuinen, sportvelden en plantsoenen kan dan verboden worden. Afhankelijk van het weer kan het verboden deze week al ingaan, maar het is allemaal nog niet duidelijk, hè. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij Pro hebben weinig opgeleverd. Praten we over landelijke politiek. Partijleider Klaver, Jesse Klaver is dat, zegt dat de verschillen gewoonweg te groot zijn. Voordat hij de steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan.
8: Ja, daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
6: Ja, partij Ja 21 was juist optimistischer over de gesprekken met het kabinet. Die noemen ze goed en constructief. Het minderheidskabinet is voor steun bij begroting namelijk afhankelijk van de oppositie. En het is een belangrijke tijd, want Prinsjesdag staat zo zoetjes aan weer voor de deur natuurlijk. Twee mannen uit Volendam staan vandaag voor de rechter in Den Haag. Ze worden verdacht van het produceren van synthetische drugs in drugslaboratoria en bedrijvenpanden in Midden-Beemster. Tussen maart en juli vorig jaar zou daar MDMA zijn gemaakt. Het lab werd ontdekt nadat in het gebouw een grote brand uitbrak. In totaal zijn 7 mensen opgepakt. Naast Volendammers gaat het dan om 2 mannen uit Den Haag en mannen uit Utrecht, De Meren en Woerden. De rechtszaak is in Den Haag, omdat de verdachten zijn gearresteerd in een onderzoek van de Haagse politie vandaag. En Nederlandse wijnboeren, ja, die hebben een lekker jaar achter de rug. Ze zijn wel misschien wel op jacht naar de beste oogst ooit. Daar houdt de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten rekening mee. Aan het begin van het seizoen was er nog genoeg neerslag voor de druiven om goed te groeien. Daarna werd het lekker droog, genoeg zonuren voor een goed rijpingsproces. Maar ze verkopen de huid nog niet voor de beer geschoten is. Hoe zeg je dat ook weer?
9: Voor de beer niet verkopen voordat hij rijp is.
6: Precies.
9: Volgens mij was dat het.
6: Ja, die rijpe beren van tegenwoordig. Ze zeggen, het is nog 4 weken tot de oogst, dus het kan nog mislukken. Maar het kan eigenlijk niet mis, toch?
9: Ja, ik weet niet. We zitten wel een beetje in de aardappelhoek. Weet je wel, we hebben ook ieder jaar komt dat bericht naar boven met de friet wordt weer duurder.
6: Oh ja.
9: Ja, want het is een problematische aardappeloogst. De friet wordt toch wel weer duurder.
6: Ja.
9: En weet je nog, we hebben behoorlijk wat aardappelboeren ook onder onze luisteraars. En we hebben wel veel mensen gesproken die zeiden van ja, kraaks aan de straat zijn en niet kwijt. Nee. Toch werd de friet duurder. Nee. Zit ik ook altijd in een hoekje dat ik denk, onderaan de streep sta ik straks in een supermarkt.
6: Toch weer dure wijn.
9: Heel dure wijn te kopen.
6: Ja. Komt die uit Noord-Holland ook nog? Denk je dat
9: nou? Ja, kijk, we hebben natuurlijk een paar heel leuke wijnhuizen in Noord-Holland.
6: Hartstikke goed.
9: En dat is heel gaaf. Ja. En dat is ook heel kleinschalig. En dan moet je het ook gewoon daar kopen.
6: Ja.
9: En ik vind voor hen alleen maar fantastisch dat ze een keer een leuke opbrengst hebben. Ik hoop dat zo blijft.
6: Ja, maar mag een eurotje goedkoper, begrijp ik.
9: Het hoeft niet goedkoper te zijn. Maar als het maar gewoon heel erg lekker is. Zullen we daar eens mee beginnen?
6: Oh, lekker.
9: Dus eerst die wijn maken, mij laten proeven. Ja. Gaan we daarna kijken wat ik ervoor
6: heb. Nee, dat is goed. Precies. Dan bepalen wij de prijs.
9: I'm here to help.
6: Ja, zo ben jij dan ook wel weer. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het weer nog even. Het is dus even gedaan met de zonneschijn waar die druiven zo lekker van groeien. Er trekt een enorme regenzone over het land op dit moment. Die gaat een beetje naar het oosten weg. En daarna breekt af en toe de zon door. In de middag nog wel een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon, denken de weermannen. Het wordt zo'n 19 tot

0: Keen met Somewhere Only We Know.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 7:15 op die vroege dinsdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed, terwijl je de regen tegen een zolderraam hoort slaan. Maar er zijn heel veel Noord-Hollanders alweer keihard aan het werken. Denken ze aan een vrachtwagenchauffeur of een akkerbouwer, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag mogen we naar Castricum bij Vince Spijkerman. Vince, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Van de Rosette Patisserie en allemaal prachtige heerlijke taartjes en dingen en toestanden die je allemaal maakt. Vince, hoe is het?
2: Ja, goed, gaat goed.
0: Heb je al, je bent, de vakantie is wel voorbij, hè, natuurlijk.
2: Ja, al ruim hoor. Ik ben al, we gingen gelijk als eerste. Dus ik ben alweer een tijdje.
0: Je bent alweer een tijdje terug.
2: Ja, dat ben ik. Ja.
0: Oké. Okay. En want je hebt natuurlijk ook naast de patisserie een fantastische ijssalon daarnaast zitten.
2: Ja.
0: Die lol is er ook al een beetje vanaf sinds eergisteren.
2: Ja, kunnen we eigenlijk alles weer een beetje recht trekken.
0: Ja, ik
2: alle chaos afgelopen tijd. Eigenlijk klinkt gek, maar het is ook wel even lekker voor.
0: Ja, ik snap het ook wel.
2: Even alles ordenen.
0: Is het het beste ijsseizoen sinds jaren geweest?
2: Ja, maar hij is nog niet afgelopen hoor. Nee. Het is altijd nog een beetje zo na zomer, dus dat moeten we nog wel wachten.
0: Oh ja, daar heb je wel weer gelijk in. Maar ik kan me toch voorstellen dat zo'n
2: wel weer lekker druk, ja. Dat klopt.
0: Ja, zo'n hele droge, lange, warme, zwoele periode zal toch wel meehelpen?
2: Ja, dat is lekker hoor.
0: Ja.
2: Kom maar.
0: Ja, precies. Maar nu heel eventjes niet, want het regent. Mm-hmm. En dan wordt er toch net wat minder ijsjes gekocht.
2: Ja. En dan staan er toch wat de rij wat minder.
0: Ja. Wat is dan nu een beetje waar je mee bezig bent?
2: Ja, we zijn eigenlijk gewoon ook de vakantieperiode is bij ons best wel een beetje een lastige periode. Hè? Want wij werken veel met stagiaires. En die zijn allemaal natuurlijk met vakantie. En die gaan weer een nieuwe opleiding beginnen.
0: Oh.
2: En de bakkers die gaan ook met vakantie. Dus we lopen er wel met wat mannetjes minder in de rond. Dus dat is even goed. We worden gewoon druk met van alles.
0: Ik ben wel eens bij jou in die zaak geweest. En het is een soort van georchestreerde dans, hè, die jullie hebben daar
2: goed,
0: met elkaar.
2: Ja, past allemaal net. Ja. Precies genoeg.
0: Ja, en je moet ook precies op het juiste moment ergens achterom lopen en dan weten dat iemand daar weer meteen of een groot bak
2: langs komt. En dan gaat er een oven weer tussendoor en dan komt er weer een ovenkar langs. En dat is leuk, dat is mooi. Ja, het past allemaal goed. Dus dat gaat goed op elkaar ingewerkt, hoor.
0: Maar heb je dan dus ook nog stagiairs nodig? Dat je zegt van, als er iemand is die luistert, die zegt, ik weet nog wel iemand, stuur maar even door.
2: We zijn altijd wel, we zijn echt een mooi bedrijf. We maken alles nog met de hand, van het begin tot het eind. Dat zie je toch niet zoveel in de laatste tijd. Dus wij leren graag het vak aan andere mensen, ja, dat klopt.
0: Ja, mensen kopen veel in, hè, natuurlijk.
2: Ja, jammer is dat, je proef je. Kwaliteit is toch echt wel als je het zelf maakt met goede grondstof.
0: Ja, ik had laatst ook een bakker aan de lijn, gisteren was dat. En er was Paul uit Annapolona, ken je natuurlijk ook wel. Maar die had het over de inkoopprijzen van bijvoorbeeld cacao. En dat die wat minder hoog waren dan vorig jaar.
2: Ja, het zakt wel gelukkig weer een beetje. Maar hoe snel die gestegen is, zo snel daalt het niet. Dat is toch apart. Lijkt wel benzine.
0: Zo gaat het altijd natuurlijk. Maar hoe zit het bij jou dan? Want jij moet het hele jaar door toch wel met chocola bezig zijn, hè?
2: Ja. Je moet wat slim inkopen, hè, eigenlijk.
0: Ja. Maar het is best wel lastig, want dan zit je de hele tijd. Je bent toch geen bankmedewerker? Je gaat toch niet de hele tijd naar de koersen zitten kijken?
2: Nee, precies. Ja, maar zoals met de boter is ook weer, hoor. Dat is ook weer aardig hoog. En dan, dat soort prijzen moet je wel rekening mee houden.
0: Ja.
2: Dat is een beetje slim. Ja, je bent ook met je ambacht bezig, hè. Dus je kan ook niet daar de hele tijd mee.
0: Nee, precies. Maar je moet dat ook. Want doe jij dat dan allemaal zelf? Of heb je daar dan een inkoper voor die dat doet?
2: Nee, dat doe ik allemaal zelf, ja.
0: Oh, jongen.
2: Een drukke weken.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ben je dan ook met een schuin oog al verder vooruit aan het kijken? Dat je denkt van ja, daar komen toch weer wat feestdagen aan en zo. Sint Maarten.
2: Ja, ook weer. Ja, rustig gaan we weer. Met de decemberplanningen noemen we dat altijd. Dus alles een beetje weer op papier zetten. Gaan we bedenken hoeveel we gaan maken, wat we gaan maken, wanneer we het gaan maken. Dus ja, zo langzamerhand zijn we daar dan mee in de weer.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Ja,
0: daar sta je niet bij stil. We komen allemaal net terug van vakantie. We denken, nou, eens even rustig opstarten. Jij bent alweer met deze decemberplanning bezig.
2: En je bent zelf langs geweest. Dus, en zo groot is het niet. Dus wij kunnen heel weinig opslaan. En daarom moeten we alles, maken we alles gewoon nog verser dan vers. We kunnen weinig voorwerken. Dus ja, dat is echt wel even plannen, hoor.
0: Ja, heb je ook alweer gelijk in. Goed, en wat staat er voor vandaag exact op de planning? Wat moet er gemaakt worden?
2: Ja, we gaan eigenlijk vol aan de gebakjes met z'n allen. Vandaag, toevallig in deze week, zijn de stagiaires weer begonnen. Dus we hebben twee leuke stagiaires binnen. Ja, nu gaan we eigenlijk lekker de gebakjes maken met z'n allen.
0: En wat voor gebakjes zijn dat dan?
2: Ja, gewoon wat het assortiment ziet. Dus bosvruchten gebakjes en de brownie gebakjes en de cheesecake gebakjes.
0: Nee, ik ga maar door, hoor. Ik begin al een beetje te kwijlen. Ik vind het allemaal prima.
2: Het zijn er eigenlijk te veel, hè?
0: goed
2: nee,
0: vindt.
2: Nee, maar dat is leuk. Dat zijn we lekker mee in de weer.
0: Ik zou je niet langer van je werk houden. Zorg ervoor dat we in heel Noord-Holland weer fantastische gebakjes kunnen eten. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren, Vince. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Ja, met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

Kim Wilde met Love Blonde. Het is 7:05. Zometeen tijd voor het nieuws. En daarna gaan we het hebben over een nieuw woord wat ik geleerd heb na The Rembrandts.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrassend lunchje, doe ik met jou.
2: Vandaag de gast Cor Bakker, bijna 65 jaar. Nou, de appeltaart staat in de oven, want Cor Bakker komt vanmiddag zijn verjaardag vieren.
1: Oh June, verrassend lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Ik ben Benita uit Amsterdam.
10: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
11: Ik ben Ron uit Hello.
12: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
13: Ik ben Joost uit Opdam.
14: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
15: Thuis in heel
16: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De waterstanden in het Markermeer en het IJsselmeer zijn nog altijd zo laag dat het Hoogheemraadschap een sproeiverbod overweegt. De regen die nu valt is lang niet genoeg, zeggen ze. De provincie Noord-Holland trekt dit jaar 1,5 miljoen euro uit voor verkeerslessen op zowel basis- als middelbare scholen. Daarmee kunnen alle scholen in de provincie gratis verkeerslessen aan gaan bieden aan hun leerlingen. Dat is handig nu de scholen weer begonnen zijn. Straks weer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het Nationaal en het internationale nieuws.
18: Clemens Peters met het NOS Journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
19: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
18: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
20: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En ja, gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen, ja.
18: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Koen, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
11: Nou, het staat op een paar plekken vast. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar sta je zo'n 5 minuten in de file. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. Daar sta je 10 minuten vast. En op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. Daar zo'n 10 minuten vertraging.
16: En je mag ook die N er nog wel bij noemen, hoor. Ja? Ik ken heel veel mensen vanuit Volendam die daarin staan, denk ik.
11: Oké, de N247 Hoorn richting Amsterdam. Tussen Volendam, zoals je zegt, en Broek in Waterland-Noord. Daar ook 10 minuten file.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Hey, Raymond!
25: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
26: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: De ontbijttafel.
3: Met Pieter Kok.

0: Robbie Williams met Tripping. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege dinsdagochtend. En hij begint behoorlijk nattig, maar het lijkt beter te worden verderop op de dag. Anne is nog een dagje ziek, dus Koen is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankje er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik reed gisteren Minding My Own Business even bij ons door de omgeving. En ik zag daar een woord op een gegeven moment.

0: gevel staan. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Een
1: woord op een gevel?
0: Ja, er stond een woord op een gevel van een winkel.
1: Oké. Okay.
0: Ja, wat kon je daar krijgen? Een paludarium.
1: Oh? Ja. Zo, is die ouwe al versleten, joh.
0: Ja. Ik heb hem helemaal opgevroten. Oh, ja. Dat ding. Nou, paludarium. Ik heb daar zo lang mee gedaan ook. Ik heb toen ik heb ooit een keer een heel goede gekocht. Maar die verkoop had dat thuis ook.
1: Kan je het spellen?
0: Ja, dat kan ik, want ik heb het opgeschreven. Ja.
1: P-A-L-U.
0: P-A-L-U,
1: ja.
0: D-A-R-I-U-M.
1: Oh ja.
2: Paludarium.
0: Een paludarium. Je mag het niet googlen. Als je weet wat het is. Ik zie je nou je scherm kijken. Je kijkt gewoon naar het woord.
2: Ja, ik denk paludarium, een paaldanseres in een aquarium.
0: Oké.
1: Okay. Oh, mooi.
0: Niet eens helemaal fout.
2: Nee.
1: Oh, is helemaal fout.
0: Niet eens helemaal fout.
1: Lekker winkel.
0: Ja. Nou, je weet niet welk deel fout was en welk niet.
1: Ja, maar, dat is waar. Zat er ook een vis op de gevel? Paludarium. Ik heb geen idee, man. Ik heb maar echt geen idee. Het blijft helemaal leeg. Ik denk een gek merk schoenen.
0: Oh ja. Dat had ook nog gekund.
1: Zeg maar Romeinse schoen.
0: Ik ga het nu makkelijker maken. Want ja, dat is waarom het niet eens helemaal fout was van Koen. Dus je kon er twee andere dingen ook krijgen.
1: Twee andere dingen ook?
0: Je kon dus een paludarium krijgen. Zeker. Maar daarnaast kon je ook krijgen een aquarium.
2: Okay.
1: Ja.
0: Of een terrarium.
1: Oh.
0: Wat is dan een paludarium?
1: Paludarium.
2: Wacht even. Misschien zo'n aquarium, maar dan droog. Voor muizen, die dan kunnen klimmen en zo.
0: Dat is een terrarium.
2: Oh, dat is een terrarium.
1: Terrarium, maar dat is palu. Dat moet natuurlijk iets Latijn zijn. En dat zal dan een soort moeras zijn of zo. Palu.
0: Nou, dat is misschien niet eens heel veel. Zover heb ik het niet gegoogeld allemaal. Maar dat zou best... Als dat goed is, ben je echt een nerd trouwens. Maar dat is oké.
1: Nou, ik dacht, als je een aqua hebt, dat is nat. En een terra, dat is dan heel droog. En je wilde dan misschien ook nog een soort Noord-Hollands polderterrarium.
0: Ja. Nou, de grap is dus... Het is inderdaad een hybride vorm van een aquarium en een terrarium. Als je bijvoorbeeld zo'n schildpadje hebt...
1: Oh, ja.
0: Wat dan wel een beetje in het water wil kunnen liggen. Ja. Maar soms ook even op zo'n rots met zijn kop zo raar omhoog.
1: Dat is een paludarium.
0: Dat is een paludarium. Dus half aquarium, half terrarium.
1: Ja.
2: Ik ga van mijn huis een paludarium maken.
0: Oh, wat een goed idee.
1: De hele zwembad vol water.

0: Alicia Bridges met I Love the Nightlife.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, zo hard mogelijk tegen de wind in, met diezelfde wind als aandrijving. Dat doen ze vandaag met windkarren op de dijk van Den Helder. Daar worden de komende dagen de jaarlijkse Aeolus race gehouden. Hans Verhoef die is voorzitter van de stichting Windenergie Events, de organisator van de Aeolus race. En ik heb aan de lijn. Hans, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben elkaar wel eens vaker gesproken. Ik vind dit wonderbaarlijk hoe dit altijd plaatsvindt allemaal.
3: Ja, het blijft natuurlijk gewoon uniek als je gewoon beseft dat op de dijk in Den Helder karren uit binnen- en buitenland tegen de wind in gaan rijden om zo snel mogelijk tegen de wind in te gaan rijden.
0: Ja, en dat doen ze op de kracht van die wind zelf. Natuurkundig kan dit in mijn hoofd helemaal niet wat hier gebeurt. Want vertel eens, leg eens uit, hoe zien die karren eruit? Hoe kan dit werken?
3: Nou, je moet eigenlijk voorstellen, het zijn gewoon hele moderne karren met een windturbine erop. En de windturbine in de regel produceert die elektriciteit. Maar je kunt hem ook gebruiken voor mechanische energie. Dus via een overbrenging stuur je de wielen aan. En daarmee zorg je ervoor dat je tegen de wind in gaat rijden.
0: Ja, wonderlijk en helemaal een wonderlijk beeld natuurlijk. En de race die duurt alles bij elkaar ook nog eens een keertje 3 dagen. Zijn dat dan allemaal heats of zijn dat moet je je kwalificeren? Of hoe zit de race in elkaar?
3: Nou, de race bestaat inderdaad uit 3 dagen. En de bedoeling is dat de studenten gewoon iedere keer gaan proberen zo snel mogelijk te gaan. En dan gaan we gewoon per dag de 3 snelste tijden gebruiken om een soort overall klassement te gaan opstellen. En op de donderdag willen we ook dan nog de beroemde drag race. Dat betekent dat de teams echt tegen elkaar gaan strijden. En dat is gewoon altijd heel spectaculair. Want ja, heen en weer rijden, dat is prima. Maar vooral tegen elkaar strijden, dat is natuurlijk het mooiste wat er is.
0: Ja, dan kun je het ook echt heel duidelijk zien wie er de snelste kar gebouwd heeft.
3: Ja, precies. Ja.
0: En hoe hard gaat het nou ongeveer? Hoe hard rijden die karretjes?
3: Nou, het is natuurlijk afhankelijk van de windsnelheid, maar je moet er wel denken aan een 30 kilometer per uur wat ze kunnen rijden.
0: Ja, dat is toch te gek. Dat is toch fantastisch dat het gaat. En ja, dan de grote vraag is natuurlijk, is er genoeg wind? Waait het genoeg?
3: Nou, op dit moment, ik sta op de dijk. De studenten die zijn nog bezig om de kar bij elkaar te verzamelen. Er staat op dit moment een hele mooie wind. Dus wat dat betreft hopen wij vandaag echt hele goede resultaten te zetten.
0: Oh,
3: het is gelukkig nu ook weer droog. Oh. Dat scheelt ook.
0: Nou ja, dat is wel fijn, want anders dan, is het misschien ook gevaarlijk om te racen in de nattigheid. Of valt dat wel mee?
3: Nou, dat valt wel mee. We hebben wel ooit eens de race moeten stilleggen vanwege storm. Maar met deze wind is het gewoon prima te doen.
0: Oké. Wie doen er nou allemaal mee? Want het is dus vanuit binnen- en buitenland. Maar is het alleen maar student of zitten er hobbyisten bij? Hoe moet ik dat zien?
3: Nou, de meeste teams, dat is inderdaad van hogescholen en universiteiten. Denk aan Denemarken, de DTU, Universiteit van Stuttgart en natuurlijk de Hogeschool van Amsterdam, die hebben vorig jaar gewonnen. En die gaan nu ook weer proberen om de Racing Aeolus Cup wederom te veroveren. En ze hebben ook het record met een dikke 120%. Dus ja, die gaan er absoluut voor.
0: Ja, en 120% betekent 120% van de snelheid behaald met de kar? Heb ik dan goed?
3: Ja. Ja, moet je voorstellen, er staat 10 meter per seconde.
0: Ja.
3: En jij gaat met meer dan 12 meter per seconde de andere kant op.
0: Ja, dat is toch ongelooflijk.
3: Het blijft gewoon een ontzettend mooi fenomeen. En ja, Amsterdam die gaat er gewoon weer voor dit jaar.
0: Ja, waar geniet je nou zelf het meest van als je naar de race aan het kijken bent?
3: De passie van de studenten. Ze werken ook allemaal samen. Het is dus niet zo dat ieder team alles alleen doet. Ze proberen elkaar ook te helpen. Helaas doen ze dit jaar niet mee, maar de vorige keer deden een team uit Egypte mee. En dan zie je dat bijvoorbeeld de Denen of de Duitsers, die proberen dan ook gewoon ervoor te zorgen dat ja, ook nieuwe teams gewoon een hele mooie race kunnen rijden.
0: Ja,
3: en dat
0: leuk,
3: is het mooiste.
0: Ja, wat mooi. Kunnen mensen komen kijken eigenlijk?
3: Nou ja, het is de dijk in Den Helder, dus iedereen kan
0: langs
3: komen fietsen. We hebben hem zeker, wel met een stukje voor de karren. Maar iedereen kan gewoon komen kijken op de fiets, lopend. En dan is het gewoon heel leuk. En de studenten vinden het ook gewoon niet erg als je bij de kar staat. En je maakt foto's, dat vinden ze gewoon prachtig. Dus de dijk Den Helder is gewoon openbaar voor iedereen.
0: Hartstikke mooi. Dankjewel. Hans Verhoef, organisator van de Aeolus Race op de dijk van Den Helder. Daar zie je dus de komende 3 dagen die windkarren voorbij razen.

De nieuwe van Dikhout heet Te veel is niet genoeg. Het is 7 minuten voor 7:30. Zometeen is de tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het weerbericht met Jan Visser naast Spandau Ballet.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Ik ben Maria en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Marianne en ik kom uit het prachtige Haarlem.
12: Ik ben René, ik word er wel.
13: Het is 19:30 in Bennebroek, is het 16 graden.
14: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Door de aanhoudende droogte deze zomer is de voorraad zoet water in het IJsselmeer en het Markermeer te laag. Daarvoor waarschuwen de waterschappen. De regen van de afgelopen dagen was bij lange na niet genoeg om het waterpeil te herstellen, vertelt deze hydroloog.
16: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden, dus al sinds het begin van de lente, zitten veel dieper in het systeem. In de diepe bodem, extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En ook die hele lage rivierafvoeren. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
15: Nou, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt daarom een verbod voor op het gebruik van oppervlaktewater voor het beregenen van gewassen. Sproeien dus. Sproeien van tuinen, sportvelden en plantsoenen kan dan ook verboden worden. Het is allemaal nog niet geregeld en allemaal nog de kogel nog niet door de kerk. Het is afhankelijk van het weer. Kan het verbod wellicht deze week ingaan, maar er moet dus nog een hoop water door de Rijn. Treinreizigers tussen Amsterdam en Schiphol moeten vandaag rekening houden met veel vertraging. Door een probleem met de bovenleiding rijden er geen treinen tussen Amsterdam-Zuid en Hoofddorp. En dat is precies het traject naar het vliegveld. Waarschijnlijk duurt het nog uren voor de problemen verholpen zijn. De NS hoopt dat na de ochtendspits rond 22:30 er weer treinen rijden. Twee mannen uit Volendam staan vandaag voor de rechter in Den Haag. Ze worden verdacht van het produceren van synthetische drugs in een drugslab in een bedrijvenpand in Middenbeemster. Tussen maart en juli vorig jaar zouden ze daar MDMA gemaakt hebben. Het lab werd ontdekt nadat in het gebouw een grote brand uitbrak. In totaal zijn 7 mensen opgepakt. Naast Volendammers zijn dat ook 2 mannen uit Den Haag en mannen uit Utrecht, Meren en Woerden. De rechtszaak is in Den Haag omdat de verdachten zijn gearresteerd in een onderzoek van de Haagse politie. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Jesse Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. Voordat hij steun geeft, wil hij dat bijvoorbeeld de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan.
17: Ja, daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
15: Ja, zegt PRO, ja 21, andere kant van het politieke spectrum, was optimistischer over de gesprekken met het kabinet, die het de gesprekken goed en constructief noemde. En veel Amsterdammers hebben gisteren afscheid genomen van acteur Peter Faber. Faber overleed vorige week. Hij was bij veel mensen natuurlijk geliefd vanwege zijn acteerwerk, maar ook vanwege zijn inzet voor kwetsbare jongeren.
18: Door met ze in gesprek te gaan. Geen oordeel,
3: Gewoon in gesprek gaan en kijken waar ligt jouw kracht en die kracht omzetten in iets positiefs.
18: Peter heeft dat mij anderhalf jaar geleden ook zoveel gegeven van vertrouw op jezelf. Hetgene wat je doet, geloof daarin. En ja, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat je elke ochtend opstaat met de gedachte van let's go en laten we het doen.
15: Ja, dat is een mooie nalatenschap dus zo. De afscheidsdienst die was gisteren in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. De rouwstoet reed eerder op de dag dwars door de stad.
13: Ja.
15: Dat is toch een heel spektakel eigenlijk.
13: Dat is wel een mooi beeld ook weer, hè? Toch mooi om te zien. Ja.
15: Ja, inderdaad. Maar met een hele bijzondere nalatenschap. Ze zullen hem nog goed herinneren. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
13: Zo, Frank, gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
19: Pieter, goedemorgen.
13: Een beetje druilerig begin van de dag vandaag, hè Jan?
19: Ja, inderdaad, ja. Ja. Als we kijken naar het beeld, het is af en toe wat lichte regen en motregen. Er is niet veel gevallen, hè. Ik maak me ook niet zo heel erg ongerust over de situatie trouwens. Want we zijn er qua regen nog niet voor de komende tijd. Dus er komt nog wel het een en ander bij.
13: Ja, het is niet zo dat je baalt dat het te weinig is, wil je maar zeggen.
19: Nou, balen, maar goed, kijk, de situatie is dusdanig dat we af en toe krijgen we regen. En ja, ik heb wel eens vaker gezegd, vele kleintjes maken één grote. Dus dat tikt langzamerhand maar zeker aan. En het blijft de komende tijd, op een paar dagen, begin volgende week, overwegend wisselvallig. Dus uiteindelijk zie je toch wel de neerslaghoeveelheden steeds verder oplopen.
13: Ja, precies.
19: En de komende dagen onder invloed van het warme zeewater kunnen er soms ook beste hoeveelheden vallen. En ook in het midden van Europa gaat de neerslagmachine op gang komen. En dat is goed nieuws voor de grote rivieren.
13: Ja.
19: Dus laten we hem niet meteen direct helemaal compleet in paniek raken.
13: Laten we dat alsjeblieft niet doen, Jan.
19: Nee, zeker niet.
13: Okay.
19: Nou, op de druilerig weer dus af en toe wat lichte regen en motregen. De meeste regen de laatste uren is gevallen in het midden en vooral zuiden-zuidwesten. En vooral in het zuidwesten hadden ze het en hebben ze het natuurlijk ontzettend hard nodig. Want daar is het, met een schuin oog kijkende naar vorig jaar, al geruime tijd zeer, zeer droog. En Zuidland zat op 16 mm, Hoek van Holland 11 mm. En vanochtend bij ons af en toe nog wat lichte regen en motregen. En geen grote hoeveelheden. En vanmiddag verandert het eigenlijk niet. We hebben te maken met diverse fronten die over onze omgeving trekken. Samenhangend met een depressie die zuid van IJsland naar Schotland trekt. En richting Ierland ook. En de temperatuur die komt uit op maximaal zo'n 20 tot 21 graden vanmiddag. En de wind die is nu nog zuidelijk en meest zwak tot matig. Die draait naar het westen en wordt vanmiddag en vanavond langs de kust af en toe vrij krachtig. Nou, morgen wordt de atmosfeer onstabieler. Er gaan buien vallen. Er kunnen soms flinke buien bij zitten. Het wordt 20 graden en de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.
13: Oké, Jan, we zijn voor nu op de hoogte. Maar als we wat verder vooruit gaan kijken, dan wordt het misschien weer heel anders. Dat horen we zo meteen van je, Jan.
19: Ja,
13: dat doen we.
19: Tot straks.
13: Gaan we naar Koen voor de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
20: Nou, dat valt wel mee, maar er zijn wel files. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens. Daar staat zo'n 10 minuten vertraging. En op de N235 Purmerend richting Amsterdam sta je in de file tussen Industrieterrein De Gors en Ilpendam. Zo'n kwartier vertraging. En de NS die heeft ook een melding. Tussen Hoofddorp en Leiden Centraal rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte bovenleiding. Dit duurt tot ongeveer 10:30, oftewel 10:30.
13: En zometeen jouw kans op kaarten voor een rondvaart door Amsterdam na The Pointer Sisters met I'm So Excited.
21: Goedemorgen.

0: Hootie and the Blowfish met I Only Wanna Be With You.
1: En ha, ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Ja, kijk maar eens even op die klok. Het is helemaal precies bijna 7:15. En dat betekent tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. Als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor een rondvaart door Amsterdam met Stromma voor maar liefst 2 personen. En dit is de vraag van vandaag.
4: Met dit ingrediënt zet je de heerlijke winterschotel op tafel.
0: Met dit ingrediënt zet je een heerlijke winterschotel op tafel?
4: Met dit ingrediënt zet je de heerlijke winterschotel op tafel.
0: Met dit ingrediënt zet je een heerlijke winterschotel op tafel. Ja, waar heeft hij het over? 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor de rondvaart door Amsterdam. Zou zo leuk zijn als je die even zou winnen. Maar ja, het is misschien best een lastige opgave nog.
4: Met dit ingrediënt zet je de heerlijke winterschotel op tafel.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Met Mike, goedemorgen.
0: Mike, wat denk je dat het antwoord is?
5: Ja, ik denk toch spekkies.
0: Oeh, zou goed kunnen. Eens even kijken, Mike.
4: Oh nee!
0: Balen. Ik zou ze er wel in doen, maar volgende keer beter, hoor.
5: Dankjewel, fijne dag.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen met Wies. Ik denk boerenkool.
0: Ja, zou ik ook zeggen Wies, dat weet je hè, dat ik dat ook zou zeggen. Maar laten we kijken wat Dario zegt. Oh nee, is niet goed.
6: Jammer. Nee.
0: Volgende keer beter hoor.
6: Succes.
0: Dankjewel, doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Oh, die hangt op. Hallo?
7: Hallo?
0: Hallo, goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met John.
0: John, wat denk je dat het antwoord is?
7: Ik denk aan een rookworst.
0: Je denkt aan een rookworst, even kijken. Het is ook geen rookworst. Ja. Volgende keer beter, John.
7: Fijne dag.
0: Wat hoor je ook?
4: Met dit ingrediënt zet je de heerlijke winterschotel op tafel.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Morgen.
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
8: Carla.
0: Carla, vertel.
8: Erten.
0: Erten, eens even kijken. Nee, het zijn ook geen erten.
8: Dankjewel.
0: Dag Carla.
8: Dag.
4: Met dit ingrediënt zet je de heerlijke winterschotel op tafel.
0: Wat is dat nou toch? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Met Erwin.
0: Erwin, vertel.
9: Stampeltaardappelen.
0: Stampeltaardappelen, even kijken. Nee, is het ook niet. Zit er wel in, verklap ik.
9: Hoi.
0: Dankjewel Erwin, doei.
4: Met dit ingrediënt zet je de heerlijke winterschotel op tafel.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Ja, goedemorgen Pieter met Fred.
0: Fred.
10: Ik zeg een winterpeen.
0: Je zegt een winterpeen. Wat is een ander woord daarvoor? Misschien kan ik je een beetje helpen nog.
10: Wortel.
0: Eens even kijken of je gelijk hebt, Fred.
4: Wortel.
0: Hey, jawel, Fred is helemaal goed. 2 kaarten voor de rondvaart door Amsterdam zijn helemaal voor jou.
10: Oké, dankjewel.
0: Ja, ik wens je er veel plezier mee. En weet je toevallig al wie je mee gaat nemen, Fred?
10: Ja, hele goede kennis hoor. Dat ben ik toevallig. Mijn telster geweest, ook vrijdag.
0: Nou, wat leuk zeg. Ik wens jullie veel plezier. En gaat vast helemaal goed komen, toch, in Amsterdam?
10: Ja, natuurlijk.
0: Mooi zo. Doei, Fred.
10: Ja, hartelijk bedankt. Fijne middag.

0: Robert Palmer met The Best of Both Worlds.
1: En de ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, onze Sjoerd gaat weer naar een mooi plekje vandaag hoor. Sjoerd, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter. Heb jij ook altijd dat als je dan op vakantie bent, dat je dan een kerk in gaat? Ben jij ook zo eentje?
0: Nou, dat moest ik vroeger altijd van mijn ouders.
3: Oh,
0: dus
3: ja.
0: Dat heb ik de afgelopen, nou, ik denk 30 jaar wel tactisch weten te omzeilen. Want dan wil je dat niet. Je bent een puber, laat me met rust. Ja. Die klote kerk niet in van je. Ik heb ze allemaal wel gezien.
3: Ja.
0: En nu word ik wat ouder. En ik heb dat mijn ouders nog helemaal niet verteld trouwens.
3: Luisteren nu? Oh jee.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik ben afgelopen vakantie van tijd tot tijd even een kerk ergens binnengelopen.
3: Oh,
0: ja. Ik denk dat toch uiteindelijk het virus een beetje is overgeslagen. Even loeren in de kerk.
3: Ja, kaarsje erbij misschien.
0: Nou, ik vind, ja,
3: dat niet.
0: Nee, dat vind ik dan nog een iets te actieve handeling.
3: Ja,
0: maar,
3: ja, okay.
0: Maar je weet wat ik bedoel, toch? Dat je er toch even naar binnen loopt. Even kijken. Doe jij het altijd?
3: Ga
0: je
3: zeker. Ja, ja. Als ik in Nederland ben, niet. Maar als ik in het buitenland ben, dan ga ik even de kerkje in om te kijken. En dan kijk je vooral omhoog kijken altijd, hè? En dan kijken hoe het plafond eruit ziet. En dat is precies wat ik zo meteen ga doen in Naarden. Een prachtige kerk trouwens in Naarden. Als je er nog nooit geweest bent, ga er eens een keer naartoe. De grote kerk in Naarden. Plafondschilderingen waren daar al. Waren niet in goede staat. Is gerestaureerd. Hebben ze 2 jaar over gedaan.
0: Hallo.
3: En ik ga even kijken of het goed gedaan is.
0: Oh ja, maar er staat er nog wel stijl of heb je een verrekijker mee?
3: Ja, nou ik denk als het niet goed gedaan is, ik heb wat verf bij me, dan punt ik het even bij, zeg maar.
0: Nee, maar zonder gekkigheid, staat er nog een stijgertje? Kun je nog echt dichtbij kijken? Of is
3: volgens mij wel, ja.
0: Echt waar,
3: ik blijf lekker aan de grond, joh. Kan je het ook zien, toch?
0: Nou, ik weet dat je niet gek bent op hoogtes namelijk.
3: Zeker niet.
0: Dus,
3: nee, ik slaap beneden.
0: Ja, kun je nagaan.
3: Ja. Nou, we zien wel.
0: Ja, hè? Ik ben benieuwd. Tot straks, Sjoerd.
3: Ja.
1: De ontbijttafel.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
11: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
10: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
11: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
10: Bestel op budgetbroodjes.nl.
11: Nu ook in Purmerend.
12: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
13: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
14: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
15: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
16: Ik ben Rachella en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
17: Ik ben Nel uit de Akersloot.
18: Ik ben je Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. De waterstanden in het Markermeer en het IJsselmeer zijn nog altijd te laag. Daarvoor waarschuwt het Hoogheemraadschap en ze overwegen een sproeiverbod, zeggen ze. De regen die nu valt is nog lang niet genoeg, maar het helpt een klein beetje. Maar Zandvoort dan bereidt zich voor op de laatste Grand Prix daar. Dit weekend strijkt het circus daar nog één keer neer. En Chinese auto's, ja, ze zijn razend populair. Elektrisch, alles erop en eraan en relatief goedkoop bovendien. Maar toch ziet de ANWB steeds meer problemen. Nou, hoe dat zit hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
23: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
22: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
24: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
22: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Koen, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
0: Nou, in ieder geval op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. Daar sta je een kwartier vast. En nog steeds ook een bericht van de NS. Tussen Hoofddorp en Leiden Centraal rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte bovenleiding. En dit duurt tot ongeveer 22:30.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fusty, 99 cent.
25: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
26: Zijn we er al?
25: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de Ora autoverzekering.
28: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
29: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
30: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
31: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
32: Oké, we gaan.
28: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
33: De ontbijttafel
34: met Pieter Kok.

0: Shania Twain met That Don't Impress Me Much. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8 minuutjes over 8. Op die vroege en nou toch ook wel enigszins natte dinsdagochtend. Maar het wordt zometeen weer wat droger hoor, maak je geen zorgen. Het is 18 augustus en Koen is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij wilde ook al een beetje over Zandvoort gaan beginnen straks, hè, Frank?
2: Ja.
0: Begrijpelijkerwijs, want het is natuurlijk de laatste keer Formule 1 in Zandvoort. Voor de komende, 40 jaar waarschijnlijk. Dan roepen wij, als ik in mijn geval 86 ben...
3: Ik weet nog wat we voor.
0: Ja, ja. Want dat heb ik jarenlang moeten horen van iedereen die vroeger in de jaren 80... wel nog Zandvoort Formule 1 races had meegemaakt en dergelijke. Maar hartstikke gaaf, het spektakel staat weer te beginnen.
2: Ja, ja toch leuk.
0: Ja, heel erg leuk. En nou was ik, wanneer was dat volgens mij? Zondagmiddag of iets dergelijks. Was even een boodschapje doen. En ik kwam bij de supermarkt bij ons... En het was daar vrij druk. Het was vrij druk bij die supermarkt. Op een moment dat ik dacht, vreemd dat het hier vrij druk is. Er waren veel jonge kinderen ook. Vroeg ook typisch. En ik liep een klein stukje verder. Wat stond daar voor de ingang van de supermarkt?
1: Max Verstappen.
0: Die Formule 1 replica auto.
1: Oh, wauw.
3: Oh, hé.
0: Ja, die hele Formule 1 auto stond daar gewoon.
1: Bij de supermarkt?
0: Bij de supermarkt.
1: Waarom?
0: Ja, omdat ze gewoon een of andere deal gemaakt hadden, linksom of rechtsom. Ja. Maar dat ding daar even mocht staan. En dan kon je daar foto's mee maken. Oh, ja. En met een lintje eromheen. En iemand met zo'n jas aan. Die dan zegt dat je er niet in mag gaan zitten. Weet je wel, dat soort ziek erin zitten. Ja. Nee, heb ik allemaal niet gedaan. Maar ik moet er wel eventjes een kleine kanttekening bij plaatsen.
2: Bij die auto?
0: Nou ja, wel ja. Ik ben natuurlijk best wel Formule 1-fan geweest altijd. Dat is wel tanende sinds de overname van Amerikaanse bedrijven en zo... die daar heel veel geld aan verdienen. Maakt verder allemaal niet uit. Maar ik denk te weten wel iets te kunnen zien aan een Formule 1-auto.
1: Ja.
0: Dit was geen Formule 1-auto.
1: Nee?
0: Nee, ze zeggen ook altijd het is een soort van replica... maar het is eigenlijk een soort van... Ja, multiplex. Je kunt bijna de naden van het hout zien zitten, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja.
0: Het is helemaal geen formule. Het is niet een oude van het jaar ervoor die ze hebben opgeleukt of zo.
1: Nee, precies. Nee. Het is eigenlijk een beetje dus, als ik je goed begrijp, een auto die niet zou misstaan op de nieuwe A1.

0: Nee, precies, inderdaad. Een F1 op de A1, want de A1 viel ook een beetje tegen. En de F1 valt ook een beetje tegen. Ja, op die manier, het viel gewoon even een beetje tegen.
1: Ja.
2: En ben je nog steeds dan dat je denkt van, ik wil er toch even in zitten?
0: Ja, nou, dat is een heel goede vraag. Ja? Dat hoefde ik dus ook niet meer. Het mocht ook niet, maar ik dacht van, nou, nee, ik vind hem niet goed genoeg lijken op een echt Formule 1-auto.
1: Maar is het nou een namaakding of zijn gewoon moderne Formule 1-auto's niet meer zo leuk?
0: Nee. Het is echt een namaak Formule 1-auto.
1: Oh ja.
0: Dus ze hebben een paar oude banden en een paar oude velgen ergens vandaan gehaald. En tegen een houten frame aangezet.
1: Oh ja.
0: En dat in de goede kleur gespoten. En dan lijkt het op een Formule 1. Ja. Dat is echt het gevoel dat ik erbij had.
1: Ja. En als je er een euro in gooit, dan gaat hij een beetje heen en weer.

0: De Tremolo's met Even the Bad Times Are Good.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, we hebben het hier vaak bij NH over de buurtsupers gehad in de kleinere dorpen in Noord-Holland. Maar kun je eigenlijk nog een beetje je dagelijkse boodschappen doen in de binnenstad van Amsterdam? In die dorpen, ja, daar wil het allemaal een beetje moeilijk gaan. Maar ook in Amsterdam zijn ze aan het verdwijnen. Is dat erg of kunnen Amsterdammers nog wel makkelijk aan hun dagelijkse boodschappen komen? Ik ga dat bespreken met retail-expert en dus daardoor ook supermarktkenner Erik Hemmers uit Hilversum. Erik, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Twee supermarkten in het centrum van Amsterdam gingen deze zomer dicht. Hoe gaat dat precies? Krijgen ze te weinig klandizie of is er een andere reden voor?
3: Het echte verhaal voor het verdwijnen van deze winkels is dat ze, deze winkels minder goed afgestemd zijn op de functie die ze vervullen. En de functie die ze vervullen, dat is een winkel die meer, zeg maar, een to-go type is. Waarbij je ingaat omdat je een drankje wil hebben, omdat je een hapje wilt hebben. En niet zozeer om een bloemkool te kopen.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus je zou eigenlijk daar een soort van snelle stopwinkel van willen maken. Maar dat hadden ze niet gedaan, de supermarktketens.
3: Nee, dat hebben deze winkels, en dan praten we specifiek over Dirk van den Broek en Aldi, die hebben dat niet gedaan of in mindere mate gedaan. Als je naar de to-go-type winkels kijkt, de city-winkels die in Amsterdam zitten, dan zie je dat ze op die hele snelle hap ingesteld zijn.
0: Ja, past dat dan niet in het beleid van de keten om het zo aan te passen daarnaar?
3: Dat is de juiste vraag. Dit was een proef van beide winkels, van beide organisaties. En nu blijkt na zoveel jaren dat ze daar kennelijk toch mee willen stoppen en liever hun geld en hun energie stoppen in hun standaardwinkels.
0: Ja, ja. Amsterdammers, kan ik me voorstellen, zijn er natuurlijk niet blij mee, want daarmee verdwijnen relatief goedkope supermarkten uit het centrum. Dat moet toch ook toch wel tot zorgen leiden bij de mensen in de binnenstad?
3: Ja, je hebt gelijk dat het inderdaad voordelige winkels zijn die verdwijnen. Maar als je sowieso je boodschappen wil doen, als je in de binnenstad woont, dan zijn er nog voldoende andere formules waar je boodschappen kunt doen. En daar is de kwestie van goed uitkijken. Wat koop ik? Allerlei formules hebben qua assortiment, zeg maar, verschillende keuzes. Van lage prijs tot middelige prijs tot hoge prijs.
0: Ja, het is ook best wel lastig natuurlijk om een supermarkt te runnen in de binnenstad van Amsterdam, waar je heel veel toeristen hebt, maar ook nog veel bewoners uiteraard.
3: Ja, wat je ziet is dat doorgaans de omzet van die winkels per vierkante meter of per verticale stellingmeter aan de zeer hoge kant is, omdat het zo dicht bevolkt is. Maar tegelijkertijd word je geconfronteerd met hele hoge huren.
0: Ja, je kunt je afvragen of de binnenstad van Amsterdam nog wel geschikt is voor de wat grotere supermarkten, hè?
3: Ja, maar dat is een beetje ruim gedefinieerd. Als je bijvoorbeeld naar Amsterdam gaat en je kijkt naar de Albert Heijn die achter het paleis zit, dan heb je al een winkel van 1500 vierkante meter.
0: Ja, dat is echt een grote, is dat, ja.
3: Dat is groot en een prima formaat om al je boodschappen te doen.
0: Ja, het klinkt allemaal best logisch. Als je het zo zou kunnen verdelen in Amsterdam, dan moet je soms ietsje verder fietsen. En ja, voor je kleine boodschappen, je pakje melk, kun je altijd ook zo'n to-go-winkel wel in. Eigenlijk is het wel prima te doen. Maar ja, is dit een aanpak die langere tijd gaat overleven ook?
3: Ik weet niet precies hoe je dat bedoelt.
0: Als je ziet wat er tegenwoordig qua bezorgservices is. We hebben een tijd die flitsbezorging gehad. Daar hoor ik de afgelopen tijd weer veel minder van overigens. Hoe ziet dit beeld eruit over bijvoorbeeld een jaar of 10?
3: Alleen maar toegenomen. Omdat je enerzijds ziet dat mensen thuis minder gaan koken. Veel meer kant-en-klaar kopen. En vanuit die optiek, zeg maar, is er toekomst voor die kleine citywinkels.
0: Ja, precies. Want daar kun je dan natuurlijk je kant-en-klaar maaltijd wel weer goed krijgen, uiteraard.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Okay.
3: Ja, overigens vaak wel wat duurder dan in de standaard winkels. Omdat ze meer op toeristen ingesteld zijn. En omdat die locaties zo duur zijn.
0: Ja. En nu ik het toch aan de telefoon heb, dan vraag ik ook meteen eventjes naar het buitengebied van Noord-Holland. Want we zijn nu naar de binnenstad van Amsterdam aan het kijken. Ik merk het bij mij in de omgeving. Er gaan behoorlijk wat supermarkten gaan weg. De kleinere winkels en dergelijke. Hoe gaat het er daaruit zien de komende 10 jaar?
3: Nou, wat je ziet is, maar dat zie je al over heel veel jaren heen, is dat, zeg maar, de gemiddelde supermarkt steeds groter wordt. Als je op dit moment een nieuwe supermarkt wil neerzetten, dan zet je het liefst een winkel neer van in de buurt van de 1600 vierkante meter. En dat was zeg maar 10 jaar geleden was dat 14. En nog eens keer 10 jaar verder was dat 1200. Je ziet steeds om de 10 jaar met 200 vierkante meter toenemen.
0: Ja, je gaat bijna denken dat er alleen nog maar nagedacht wordt over die echt grote ruimtes dus voor supermarkten. Dat we met z'n allen met de auto naartoe gaan.
3: Daar zit de focus op.
0: Ja.
3: Maar dat heeft ook te maken met uitbreiding van assortiment.
0: Ja. En ja, het is ook zo zonde, hè? Want de sociale functie van de buurtsuper verdwijnt er ook mee. Dat vind ik zo jammer.
3: Wat je ziet enerzijds zijn we ontwikkeling in die hele grote winkels. En we hadden het net al over dat je, maar het is met name in plaatsen waar heel veel mensen wonen, dat die hele kleinere winkels, dus die to-go winkels, ook toenemen.
0: Ja, precies. Kortom, er gaat nog een hoop gebeuren in supermarktland de komende jaren, denk ik.
3: Continu, fantastisch vak.
0: Mooi zo. Dank u wel. Erik Hemmes, supermarktexpert over het verdwijnen van die supermarkten uit de binnenstad van Amsterdam.

Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Het is 6 minuten voor 8:30. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het uitgebreide weerbericht met Jan Visser voor vandaag, morgen en de rest van de week. Laten we maar eens even kijken of het weer wat droger wordt. Je hoort het zometeen hier bij de ontbijttafel. Na Queen met Killer Queen.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Hallo, met Marijke uit de Staatsliedenbuurt.
11: Ik ben Jos en ik kom uit het centrum van de Friesland Hoogwoud. Thuis in heel
12: Noord-Holland. Het is 8:30 en Burg-Vlotbrug is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Het treinverkeer tussen Schiphol en Leiden komt langzaam weer op gang. Toch moeten reizigers voorlopig nog rekening houden met veel vertraging. Daarvoor waarschuwt de NS. Door een probleem met de bovenleiding bij Hoofddorp namelijk lag het treinverkeer daar lange tijd plat. Maar intussen rijden er dus wel mondjesmaat weer treinen. De NS denkt dat de dienstregeling pas in de loop van de ochtend weer op orde is. Tot die tijd raden ze reizigers aan de reisplanners te checken voor vertrek. Door de aanhoudende droogte deze zomer is de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en het Markermeer nog altijd te laag. De regen van de afgelopen dagen was niet genoeg om het waterpeil te herstellen, zegt deze hydroloog.
14: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat, dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden, dus al sinds het begin van de lente, zitten veel dieper in het systeem. In de diepe bodem, extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En ook die hele lage rivierafvoeren. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
13: Nee, het is nog niet gedaan dus. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt daarom een verbod voor op het gebruik van oppervlaktewater voor het beregenen van gewassen. Ook het sproeien van tuinen, sportvelden en plantsoenen kan dan verboden worden. Afhankelijk van het weer kan het verbod deze week al ingaan, maar een beslissing is nog niet genomen. Veel Amsterdammers hebben gisteren afscheid genomen van acteur Peter Faber. Faber overleed vorige week. Hij was bij veel mensen geliefd vanwege zijn bekende acteerwerk natuurlijk. Maar ook voor zijn inzet voor kwetsbare jongeren.
15: Door met ze in gesprek te gaan. Geen oordeel, gewoon in gesprek gaan. En kijken waar ligt jouw kracht en die kracht omzetten in iets positiefs.
16: Peter heeft dat mij anderhalf jaar geleden ook zoveel gegeven van vertrouwen op jezelf. Hetgene wat je doet, geloof daarin. En ja, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat je elke ochtend opstaat met de gedachte van let's go en laten we het doen.
13: Ja, de afscheidsdienst die was gisteren in het Zonhuis in Amsterdam-Noord. De rouwstoet die reed eerder op de dag dwars door Amsterdam heen. Ook die trok veel bekijks. Ouders van basisschoolkinderen in Zwanenburg maken zich zorgen over krakers in een pand naast de school van hun kinderen. Net nu de vakanties weer voorbij zijn, is het pand dus naast die basisschool de Chameleon gekraakt. Ouders zijn daar niet blij mee. Ze vrezen overlast en een onveilige omgeving voor de kinderen. Het gekraakte pand staat op de nominatie om gesloopt te worden, maar moest eerst gecontroleerd worden op asbest. In de tussentijd zijn er dus krakers gaan wonen. De gemeente is er niet blij mee. Nu kan het pand dus niet meer afgesloten worden met hekken. De gemeente wil wel dat de krakers vertrekken, maar stuurt vooralsnog niet aan op ontruiming. Ja, en dan die Chinese auto's, daar moeten we het eens over hebben. Die zijn namelijk razend populair. Ze zijn vaak elektrisch, alles erop en eraan en relatief goedkoop. Maar toch ziet autoverzekeraar Univee steeds meer problemen. Door gebrek aan vervangende onderdelen moeten ze dit soort auto's al bij kleine reparaties totaal los verklaren. Zo zijn er verhalen bekend van een auto die weggegooid moest worden omdat er slechts één as kapot was. Normaal wil te repareren, maar ja, als de onderdelen niet voorhanden zijn, dan houdt het op. De ANWB en de BOVAG zien die problemen ook. Die hebben nog wel een beetje hoop op verbetering. Maar tot die tijd raden ze consumenten aan niet alleen maar naar de aanschafprijs van een auto te kijken, maar ook of die een beetje te repareren valt.
12: Dit is totaal nieuw nieuws voor mij.
13: Ja, maar dit is wat Univee zegt. Die hebben natuurlijk wel een belangetje bij, deze verzekeraar. Want ja,
12: die moeten de hele tijd al die auto's vergoeden.
13: Die worden natuurlijk knettergek van. En iedereen die zo'n auto leest, die zegt, ach, doe me weer een nieuwe.
12: Maakt me allemaal niet uit. Ja, zoek het maar uit met je as.
13: Ja, inderdaad. Of met wat voor onderdelen dan ook.
12: Maar het verbaast me wel, eerlijk gezegd. Ik kan me niet voorstellen namelijk dat de Chinese auto-industrie, waar nogal op ingezet is de afgelopen jaren, dat die dit niet voor elkaar zouden hebben. Dus dan is er iets, dan is toch gewoon de toevoer niet goed.
13: Nou, dat is wat de BOVAG ook zegt. Die zegt, nou, meestal als die merken meer voet aan de grond krijgen, dan komt dat langzaam maar zeker wel op gang. Maar dat duurt altijd even. Dus ze houden die containers met reserveonderdelen gewoon nog even lekker in China. Ze kijken even of de auto's goed verkocht worden. Dat is een beetje wat er gebeurt.
12: En dan kunnen ze altijd nog wat spullen deze kant op sturen.
13: En als het goed gaat, het is nu 2,4% van de markt.
12: Oh, dat valt me nog mee.
13: Laten vertellen.
12: Valt me nog mee, want ik zie ze wel veel, hè?
13: Nou, hè?
12: Nou, dat is niet normaal.
13: Ik herken auto's helemaal niet meer.
12: Nee, Frank, ik ben zo blij dat je het zegt.
13: Ik vind het vervelend.
12: Ik vind het verschrikkelijk.
13: Oh,
12: ik ben gewend dat ik een auto herken.
13: Ja.
12: Ze lijken wat mij betreft inmiddels allemaal op een Tesla.
13: Nou,
12: dat is op zich prima, als je dat wil.
13: Ja.
12: Maar ik was altijd zo blij. Soms zetten ze het merk er ook bijna niet op.
13: Nee,
12: of ik denk van, ja, zit even.
13: Dan zie je het alleen in een nummerbordhouder.
12: Ja, bijna wel.
13: Nou, echt bij de Zieker is dat.
12: Oh ja?
13: Ja,
12: en die Xpeng, daar staat het ook achterop. Heel klein.
13: Ja, zeg jij Xpeng?
12: Oh, is het iets anders?
13: Ik weet niet wat ik zeg. Ik zeg meestal Xpeng.
17: Ik was laatst bij een supermarkt. En toen dacht ik, wat is dit voor een auto? En toen keek ik goed. En toen was het een Formule 1 auto.
12: Ja, precies. Ja, dat was ook een Chinese maatregel.
13: Ja, van hout gewoon.
12: Nee, maar zonder gekkigheid. Ik herken auto's ook niet meer.
17: Nee, hè?
12: En Frank, jij en ik zijn liefhebbers, hè?
13: Ja.
12: Wij houden van auto's. Mm-hmm. En dat is ook prima als ze ergens anders vandaan komen.
13: Oh, dat vind ik niet erg.
12: Ook een mooie oude Toyota, oude Japanse auto. Vind ik allemaal echt leuk.
17: Ja, waar ik altijd heel erg van geniet.
12: Kom weer iets dan een rare grap, hoor.
17: Nee, maar dat er een smart auto en dat er dan iemand van 2 meter uitstapt. Dat vind ik altijd heel mooi om te zien.
12: Oh, zo'n klein autootje en dat er dan een heel lang iemand in zit.
17: Ja, of zo'n Mini Cooper. Dat er heel lang iemand uitstapt.
13: Oh, ja, zeg jij Mini Cooper? Ja, Mini Cooper, zeg jij dat?
17: Ja, Mini Cooper. Ja.
12: Het is een Mini Cooper.
17: Oh, ja. Ja, jullie zijn de experts.
13: Ja, we gaan de Xpengs. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: De Volkswagen Golf, hè, Jan Visser, dat is waar het om draait, toch?
13: Ja,
12: daar kunnen we tenminste op vertrouwen, Jan.
13: Ja.
12: Ja, die maakt ze niet zomaar totaal los, hoor. Die is altijd wel weer te repareren.
18: Ja, meestal wel, toch? Ja.
12: Laten we naar het weer van vandaag gaan kijken, Jan.
18: Ja, het is vandaag een bewolkte dag. Er wordt vochtige lucht aangevoerd, samenhangend met diverse fronten van de depressie die zuid van IJsland langs naar Ierland trekt, naar het Noord-Ierland. En dat betekent dus veel bewolking en af en toe wat lichte regen en motregen. De grotere hoeveelheden zijn echt gevallen ten zuiden van onze provincie. Leiden bijvoorbeeld had 12 mm tot nu toe, Zuidland 16 mm. Maar bij ons is het allemaal beperkt gebleven tot een paar millimeters. Maar goed, de komende dagen komt daar verandering in. Het kan natuurlijk ook niet zo zijn, hè? Want Frank had het er net over, dat als het begint te regenen, dat de droogte meteen is opgelost.
12: Nee, dat is inderdaad niet zo.
18: Daar heb je gewoon de tijd voor nodig.
12: Ja. Net zolang als dat het droog geweest is, eigenlijk moet het weer nat zijn, Jan.
18: Ja, nou in ieder geval geef het een beetje de tijd, hè? Ik ben al heel tevreden met de regens die de laatste dagen zijn gevallen. Want dat gebeurt in een mooi rustig tempo. En daarom wordt die bovenlaag in ieder geval natter. En als er een stortbui in één keer begint te hozen, dan moet al dat water, de grond die kan dat niet verwerken. En dan komt het niet echt in de grond. En dat is nu dus wel het geval. Nou, vandaag dus af en toe wat lichte regen en motregen. Temperatuur komt uit op maximaal rond de 21 graden. Daar zijn we nu nog niet aan toe. Maar die warme sector van die depressie die moet nog binnenkomen. Je ziet in Zeeland de temperatuur al oplopen. En verder, de wind die is nu zuid, die draait naar het westen in de loop van de ochtend, west tot zuidwest, en wordt matig en aan de kust af en toe vrij krachtig. Nou, morgen wordt de lucht onstabieler, er ontstaan enkele buien. Kleine kans op onweer, zowel in de ochtend als in de middag vallen er enkele buien. Het wordt zo'n rond de 20 tot 21 graden. En de wind is meest matig uit het zuidwesten, bij Texel af en toe vrij krachtig. Donderdag en vrijdag, dan is de bovenlucht behoorlijk afgekoeld. Het zeewater is warm, dus de kans op buien is groot. En vooral in de kustgebieden kunnen grote hoeveelheden neerslag gaan vallen. Temperatuur zo rond de 20 tot 21 graden. Ook zaterdag nog een buienkans. Maar zondag met de Grand Prix en waarschijnlijk ook maandag, dan profiteren we weer enige tijd van hoge druk en nemen de neerslagkansen af bij wat meer zon. En de temperatuur, ja, die zal niet al te veel veranderen.
12: Oké, Jan, dus dat blijft gewoon een beetje wisselvallig gerommel in de tussentijd.
18: Ja,
12: ja. Ja. Zie je in de glazen bol dan nog heel veel water deze kant op komen, of juist weer heel veel warmte en zon?
18: Op de lange termijn bedoel je?
12: Ja.
18: Nou, dan blijft het ook van tijd tot tijd trekken storingen over ons gebied met de zuidwestelijke stroming. Ja, dus, dat
12: je ziet geen grote verschillen de komende tijd.
18: Nee, ik denk dat het voorlopig wel even klaar is met het standvastige weer.
12: Nou.
18: En wat opvalt is, want we hebben het natuurlijk steeds over de droogte in ons land, in Engeland. Het is bijna nog veel erger dan bij ons. Frankrijk, noem maar op en zo. Maar er zijn ook een paar landen waar het deze zomer behoorlijk nat is geweest. Of nog steeds. Dat is onder meer Finland.
12: Oh.
18: Zowel in juni viel er heel veel regen in Lapland. In juli veel regen in het westelijk deel van Finland en ook in andere gebieden. En ook deze maand weer, afgelopen zondagavond, in het westen van Finland, lokaal in 1 uur tijd bijna 70 millimeter.
12: Jeetje, oké, dus als we het echt tekort komen, kunnen we met de emmertje
18: kunnen
12: de kant
18: we wel
12: op.
18: Even wat leven.
12: Ja, heel goed. Ik heb een collega die is naar Schotland geweest in de zomervakantie. Ja. Die heeft 3 weken lang in de regen met 14 graden gezeten ook.
18: Ja, ook daar is het dus, wat minder. Maar en Engeland is...
12: Engeland zelf daaronder was weer kurkdroog natuurlijk.
18: Ja, seems like a desert. Hè?
12: Ja, precies. Goed, we zijn op de hoogte, Jan. Ik dank je. We spreken elkaar later.
18: Gaan we doen.
12: Koen, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is nog druk op de weg in Noord-Holland?
17: Nee, dat valt wel mee. Maar op de N242 Alkmaar richting Middenmeer, tussen Omval en Hugowaard, staat nog wel vertraging, zo'n 15 minuten. En de NS die meldt dat tussen Hoofddorp en Leiden Centraal rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte bovenleiding. Tussen Amsterdam-Zuid en Hoofddorp rijden nog wel sprinters. De overlast duurt tot ongeveer 10:30.

0: van je met Morning. Och, ik heb hier zo'n zin in.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
4: Ik vermoedde dit al, ja.
0: Ik heb hier zo'n zin in.
4: Ja. Oh ja, vertel eens waarom dan, Pieter Kok.
5: Trouwens, leuk dat je het vraagt. Ja. Maar we zijn bezig ook met een experiment bij jou. Ik weet niet of ik dat mag verklappen. Oh. Is dat vandaag bezig ook?
4: Ik denk het wel, hè, geloof ik, inderdaad. Ja. Dat is de lucht in, toch? Dat bedoel je?
5: Ja, en dat daar misschien wel beelden van komen. Of, is dat vandaag bezig?
4: Dat zou best wel, dat kan inderdaad. Dat zou kunnen. Dat testexperiment, dat moet nog een keertje goed gaan lukken, zeg maar. Maar ik ben in Naarden, Pieter.
5: Ik vind het te vaag. Je staat in Naarden, je moet heel hoog.
4: Ik ben in de grote kerk.
5: Ik kan zo die schuif dicht doen, dat weet je, hè?
4: Ja, eventjes, dat is wel waar.
5: Ik ga het even goed neerzetten. Voor iedereen die nu inschakelt, die denkt, wat gebeurt er in hemelsnaam? Sjoerd is in een grote kerk. En het idee is dat hij heel hoog de lucht in gaat. Sjoerd heeft ongelooflijk hoogtevrees. En er staat tegenwoordig met een beetje mazzel ook een klein cameraatje op Sjoerds hoofd.
4: Ja, zeker. Ja, dat klopt inderdaad.
5: Nou, dat is. En vanaf daar mag jij nu je gang gaan, Sjoerd.
4: Nou, ik ben in Naarden, lieve mensen. En ik ben in de grote kerk. En 2 jaar lang is hij bezig geweest met het restaureren van het plafond. Toch, Esmee? Goedemorgen. Dat zeg ik zo goed, toch? Het plafond. Maar, noem je dat zo in een kerk?
6: Ja, goedemorgen. Ja, een plafond. Ja.
4: Een plafond, inderdaad. Ja. Als ik nu omhoog kijk, ik heb een hernia, dus het moet even heel kort. Kan ik het plafond niet zien?
6: Nee, Sjoerd, we zien eventjes niks hier. Want we kijken tegen een vloer aan. Een extra vloer eigenlijk onder het plafond.
4: Ja, dus er is eigenlijk een soort waar die mensen die het gingen restaureren dan op konden lopen, zeg maar.
6: Ja, echt een werkvloer.
4: Kortom, als ik het wil zien,
6: dan moeten we naar boven.
4: Oké, we gaan het doen. 20 meter is het, hè?
6: 20 meter, 90.
4: Jij zei al van, ik ga zo meteen wel hijgen terwijl het als we boven zijn. Want het is, als je dit iedere dag moet doen, toch of niet?
6: Ja, het is stiekem best wel een klim.
4: Ja, het is ook een. Het heet ook de hemelbestormers. Het is een, je hoort het, Pieter. Het is echt zo'n ijzeren trap. Met van die beugels aan de zijkanten. Dat je altijd denkt van, ik hoop dat ze het goed vastgezet hebben. Weet je wel. En het is 20 meter de lucht in. Dat klinkt natuurlijk niet hoog. Maar dat is wel hoog, Esmee.
6: Het is best wel hoog. 20 meter is toch best een eindje.
4: Maar de mensen die moesten restaureren, moesten die dan ook iedere dag deze trap nemen?
6: Ja, die moesten elke dag hier omhoog klimmen. Ja? En voor elke pauze weer naar beneden.
4: Nee, dus voor elk plasje moesten ze ook naar beneden?
6: Voor elk plasje naar beneden.
4: Had je geen potty boven staan dan of zo, of iets dergelijks?
6: Nee.
4: Ach jeetje, dit is echt heel hoog, jongens.
5: Ben je al een beetje bang, Sjoerd?
4: Ja, hou op, man. Dit is echt...
5: Niet naar beneden
4: je
5: kijken.
4: Je moet voorstellen dat... Nee, ja, dat is lastig, want die treetjes, daar zitten van die gaatjes in. Dus je ziet alles, zie je. Dus dat is... Oké, we gaan het gewoon doen. Het is, God is bij me, zeg maar, hè, toch?
6: Ja,
4: er kan bijna niks gebeuren, zou je zeggen. Dus, ik ben ook een beetje buiten aan. Zijn we er al? Och, jeetje, we zitten op de helft. Oh, er zit hoog Esmee. Niet normaal, we zitten nu pas op 10 meter.
6: Hè? Ja, Sjoerd, en eenmaal boven, dan is het allemaal goed.
4: Ja, nee, dat begreep ik. Maar ja, je moet daar wel naartoe natuurlijk, inderdaad. Nou, goed.
5: Sjoerd, denk aan wat je boven gaat zien, hè? Ja, dat is even focus. Het gaat niet om de reis, het gaat om de bestemming.
4: Oh, jezus. Ik moet echt niet... Oh, sorry. Ja, ik noem nooit het woord van de zoon van God in de kerk. Maar het is echt heel erg hoog. En het is ook snel buiten adem. En ik wil zeggen, ik ben niet met een reden. Ach, jeetje. Is dit de laatste, Esmee? Ach, wat is het? Ik sta te trillen op mijn benen. Ach ja, ik zie het eind. Ik zie het eind. We zijn er. Ja, ik heb het gedaan. Wauw. Wauw. Ja, en nou kom je ergens.
6: Ja, dit is toch prachtig, hè? Dit is echt een soort magische zolder waar je nu bent.
4: Het lijkt wel alsof ik in de tunnel sta van een metro. Ja, dan ga ik je dus heel oneerbiedig misschien.
6: Ja, ik snap maar... wat je bedoelt. Ja, het is een soort... Ja, het is een...
4: Het is ook een klim, zeg je. Halleluja.
6: Het is ook een hele klim.
4: Ja, jij hijgt niet eens.
6: Nou, nee. Dat valt mee, hè?
4: Ja, dat valt mee.
6: Ik heb ook niet lopen praten onderweg.
4: Maar we staan nu op een... Ja, eigenlijk een zelfgebouwde vloer.
6: Ja,
4: ik kan gelukkig niet naar beneden kijken.
6: Nee, het is een houten vloer waar we nu staan. Ja.
4: En inderdaad, wat ik zeg, het lijkt alsof we in een soort metrobuis staan. En aan weerszijden zie je dus inderdaad de houten, maquette, houten vlonders. En daar zie je de prachtige, echt de schitterende tekeningen op.
6: Ja, schilderingen. Ja, prachtige
4: schilderingen. Sorry. Ja.
6: Ja, uit het begin van de 16e eeuw. Dus ze zijn ook nog eens heel erg oud.
4: Oh ja? Wat zien we hier? Want ja, ik volgens mij kan ik een metertje of 50 naar voren kijken.
6: Ja, je kan inderdaad een heel en naar voren kijken. Het is eigenlijk over de hele lengte van de kerk is het plafond beschilderd.
4: Ja.
6: Dus in het begin van de 16e eeuw. En het zijn allemaal scènes uit de Bijbel die we hier zien.
4: Oké.
6: En aan de ene kant zien we het paasverhaal eigenlijk.
4: Ja.
6: Dat is ook heel erg leuk hier, want we zijn natuurlijk ook bekend van de Matthäus-passion.
4: Ja.
6: Dus wat je hoort op die Goede Vrijdag, dat zie je ook boven je hoofd.
4: Wauw.
6: En dan aan de andere kant zijn scènes uit het Oude Testament afgebeeld.
4: Ja, ja. Nee, het is bijzonder om te denken dat je 20 meter boven de grond zweeft eigenlijk.
6: Ja, dat is toch echt best gek, hè?
4: Ja. Ja, moet ook nog terug, geloof ik, hè? Ja, maar goed, dat terzijde. Hé, wat heeft dit nou wel niet gekost? Ja, ik moet toch vragen.
6: Ja, de restauratie. Ja, het heeft 1,7 miljoen euro gekost, of tenminste.
4: Ja?
6: We zijn nog bezig met de laatste... ja, de laatste financiering.
4: Oh.
6: Ze moeten nog 9000 euro.
4: Oh, dat is nou, op dat zo'n enorm bedrag is dat wel te doen, toch?
6: Dat is inderdaad.
4: Hey, wie hebben hier dan gestaan? Zijn dat mensen die bij Sterren op het Doek hebben gezeten, die dan even een kwastje meenemen, even in gaan kleuren? Of de familie Ravensburger die langskomt? Wie komen hier dan?
6: Nou, het is niet de plaatselijke schilder die hier aan de slag gaat.
4: Nee, dat zou kunnen. Die op een RAL 90-10 tegenaan knalt. Ja, dat wil je ook niet natuurlijk.
6: Nee, je moet hier echt enorm veel kennis en ervaring voor hebben om hier te mogen restaureren.
4: Ja.
6: En dat heeft een team van 10 restauratoren heeft dat gedaan.
4: Ja, en dat zijn ZZP'ers of zo? En dan die,
6: Veelal ZZP'ers die dan voor deze klus hier samenkomen eigenlijk.
4: En wat doen ze dan? Kleuren ze dan er inderdaad ook echt in? Of is het gewoon oppoetsen? Is het de laklaag weer herstellen? Wat doen ze?
6: Nee, het allerbelangrijkste is eigenlijk het behouden. Het conserveren van die schilderingen. Het is gemaakt met een verf. En die verf, dit merkten we dat die eigenlijk te af begon te brokkelen of bol begon te staan.
4: Ja.
6: Ja, en als dat eraf valt, dan ben je het kwijt.
4: Ja.
6: Dus het allerbelangrijkste, allerurgentste was dat ze die verf hebben geconsolideerd. Dus weer teruggeplakt aan het hout.
4: Ja, en daar is 2 jaar over gedaan. En het leuke is, jullie noemen het nu ook de Sixtijnse kapel van het noorden.
6: Zeker, ja. Ja, we zijn wat dat betreft niet bescheiden.
4: Nee,
6: maar
4: ik merk het inderdaad. Ja.
6: Maar toch denk ik dat we dat echt wel waar kunnen maken.
4: Ja.
6: De Sixtijnse kapel van het noorden. Het is ook precies in dezelfde tijd geschilderd als de Sixtijnse kapel in Rome.
4: Nou, het doet er niet veel van onder, hoor. Ik vind het echt prachtig.
6: Het is prachtig, ja. En het is ook hartstikke uniek in Nederland of in Noord-Europa sowieso. Dat je heel beschilderd... Ja, plafond hebt.
4: We kunnen het nog bekijken. Hè? Mensen kunnen nog de trap op.
6: Ja, deze week.
4: Dan moet je wel durven, zeg maar.
6: Ja, en we zijn helemaal uitverkocht.
4: Oh, het is maar 1 week en dan is het klaar.
6: Ja.
4: Ja, dus dan is het, En het koffiezetapparaat, waar staat die?
6: Die is beneden.
4: Oh, nee, dat meen je niet. Nee, dat meen je niet. Er zit hier ook een takel, zie ik. Zie je dat, of niet?
6: Ja, een takel, maar niet voor ons.
4: Nee, dat is echt voor de spullen om van beneden naar boven te takelen. Dan kijk ik nog even naar beneden, Pieter, hoe ver ik omhoog ben gegaan.
5: Ja, dat vroeg me wel af. Kijk je nu over het randje eventjes nog? Ik durfde het niet te vragen, maar je doet het zelf al. Ik ben blij mee.
4: Dat doe ik nu. Ik denk als ik een muntje laat vallen dat je na het journaal ongeveer hoort.
5: Heb je een muntje in je zak zitten? Dat vind ik wel leuk. Probeer even.
4: Nee, wel een telefoon, maar doe ik niet. Ik moet even kijken. Ik kan wel. Nee, dat is mijn sleutel. Dat lijkt me ook niet handig. Even kijken of ik. Heb jij een muntje op zak? Hij is mee te vallen. Geen muntje op zak.
5: Even kijken. Heeft er nou een muntje op zak tegenwoordig?
4: Ja. Ik heb hier leuk. Oh, hier, een flesje.
5: Plastic, hoop ik.
4: Zit water in.
5: Oh, nee.
4: Ja, nee, er zit water in. Dat moet je niet willen.
5: Een bekertje. Ja, dat
4: wacht
5: kan
4: even.
5: Wel.
4: Wacht,
5: moeten wij even heel stil zijn, hè?
4: Wacht, bekertje, let. Ja, oké, komt-ie. 1, 2. Wacht.
5: Oeh, dat is inderdaad hoog. Dat is inderdaad
4: hoog. Hij knalde nog eentje. Wacht. Hij knalde nog ergens tegenaan. Wacht, 2 seconden, komt hij nog 1 keer. 1, 2, nu laat ik hem los. Raakt hij iets aan? Nog een keer.
5: Dan is hij pas beneden.
4: Oh. Jongens!
5: Ja, sterkte daar.

0: June tot 2.
1: Oh June, verras het lunchje, doe ik met jou.
2: Vandaag de gast Cor Bakker, bijna 65 jaar. Nou, de appeltaart staat in de oven, want Cor Bakker komt vanmiddag zijn verjaardag vieren.
1: Oh June, verras het lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
9: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
12: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
13: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
14: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
15: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Om 9 uur het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van Lucky. Dat is die man die 3 jaar geleden op straat werd gevonden in Amsterdam. Maar hij kan na een hersenbloeding niet meer communiceren. Sindsdien weet niemand wie hij is. De politie hoopt nu bekenden op te sporen. Ze noemen de reacties in ieder geval overweldigend. Een groot aantal Nederlandse kranten is boos omdat ze een boete hebben gekregen nadat ze schreven over een afslankmedicijn. De inspectie vindt dat de kranten namelijk reclame maakten. En een bijzondere rechtszaak vandaag over een burenruzie in Landsmeer. Want buren bouwden namelijk hun uitbouw aan het huis van de buren vast. Maar de gemeente greep niet in. En nu zegt de gemeente dat het te laat is om de boel af te breken. Nou, hoe dat zit, hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Clemens Peters met het NOS Journaal. 4 Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
20: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
19: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft er ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
21: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
19: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Show.
17: Journaal, wilde die nog zeggen. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Koen, jij weet waar het vast staat in Noord-Holland.
1: Ja, het staat vast onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Daar sta je 10 minuten vast. En op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen afrit Haarlem en knooppunt Amstel. Daar een vertraging van een kwartier. En op de N236 Hilversum richting Weesp. Tussen Weesp en de aansluiting met de A9. Ook een kwartier vertraging. En op de N242 Alkmaar richting Middenmeer tussen Omval en Heer Hugo Waard. 10 minuten vertraging.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.

0: Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneasin.com.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: De ontbijttafel.
3: Met Pieter Kok.

0: Dolly Parton met 9 to 5. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 10 minuten over 9 op deze prachtige mooie dinsdagochtend die nou behoorlijk nat begon, maar alweer een stuk droger is in Noord-Holland. Het is 18 augustus en Koen is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen. En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
1: Goedemorgen.
0: Jongens, hoe zitten jullie in je abonnementen? En het overzicht daarvan?
2: Oh.
0: Oeh. Begin met jou, Koen.
3: Nou, ik heb heel veel streamers die ik ooit ben aangegaan. Hè? Dus de Netflixen en de Apples en dat soort dingen. En ik kwam er laatst achter dat ik ook nog een Videoland abonnement had.
0: Ja.
3: En ik wilde hem opzeggen. Toen zei mijn vriendin, nee, Villa B, wat was het? Hoe heet het?
0: Temptation Island.
3: Ja, dat soort dingen.
0: Dat soort shit. Kijk ze dat, ja.
3: Oh ja, nee, B&B Vol Liefde.
0: Oh.
3: Dat keek ze.
0: Ja,
3: dat staat in Videoland.
0: Dus ja, dat kun je weer niet opzeggen.
3: Nee.
0: En jij, Frank, heb jij veel abonnementen?
1: Ja, het is wildgroei, hè. Je neemt er steeds eentje bij. Ik heb dus, toen ik een dochter kreeg, toen was ik veel 's nachts wakker.
0: Ja.
1: Toen heb ik daar speciaal een voetbalabonnementje bij genomen om er nog een paar gekke wedstrijden 's nachts te kunnen kijken.
0: Dat meen je.
1: Ja, kwam ik dus vorige week achter dat ik dat nog heb.
0: En wat kost dat abonnement?
1: Ja, 17 euro. Echt best wel veel.
0: Maar het is echt heel erg.
1: Ja.
0: Ik ben dus gisteren eventjes samen met mijn vrouw hebben we een rondje gedaan abonnementen. Ja. Even kijken waar we nou precies geld aan uitgeven en hoe dat allemaal zit. En dat is niet fraai.
1: Nee,
0: als je dat alles bij elkaar optelt. En toen deden we dat gesprek eigenlijk wat jij

0: dat Koen al. We deden een gesprek van, wat kan er dan uit?
1: Ja. Ja.
0: Nou ja, toen hadden wij een soort van lijstje van wat er wel uit kon.
2: Mm-hmm.
0: En toen legden we dat aan de kinderen voor.
2: Oh, ja.
0: En toen kon er een heleboel opeens weer niet uit.
1: Ja, jee. Nee.
0: En je bent dus gewend geraakt aan dat het allemaal gewoon beschikbaar is. Als jij daar zin in hebt op dat moment.
2: Ja, ja. Ik kan me dus nog als de dag van gisteren herinneren dat mijn ouders de leesmap opzegden. Want dat was echt het abonnement.
0: Ja.
2: Ken je dat nog?
0: Ja, zeker. De leesmap. Ik kreeg toch tijdschriften van zeg maar een week of een maand oud.
2: Ja.
0: En die kreeg je nou allemaal tegelijkertijd in één map.
2: Ja, maar toen mijn ouders het wilden opzeggen, zei ik ook, mogen we dan de leesmap van 2 maanden terug nog houden?
1: Dat was wel een goeie, inderdaad.
0: Ja. Maar goed, vroeger had je gewoon, ik dacht even dat je ging zeggen, ik weet nog dat we Nederland 3 kregen, dat weet ik namelijk nog.
1: Nederland 3 kregen?
0: Ja, dat weet ik nog.
1: Weet jij dat nog?
0: Ja, dat weet ik nog, ja.
1: Jeetje Piet, dat je nog niet grijs bent eigenlijk.
0: Heb je mijn slapen gezien?
1: Dat
0: een beetje grijs te worden allemaal.
1: Nog laat.
0: Ja, ik ben er eens even doorheen gegaan. En ik ben dus ook abonnementen tegengekomen waarvan ik dacht, als je een mobiele telefoon koopt bij je abonnement bijvoorbeeld, dan krijg je vaak de mogelijkheid om daar een verzekering voor af te sluiten.
2: Oh ja.
0: En die verzekering, die loopt door totdat je hem zelf opzegt. En dat doe ik dan meestal, helemaal bij die toestellen voor de kinderen, eventjes 2 maandjes of zo. Even 3 maandjes. Niet dat als hij dan al kapot valt, dat je dan meteen de sjaak bent. Dat vind ik dan zonde. Dus dat zeg ik over het algemeen redelijk netjes op tijd op. Ja, er bleek dus nog 4 van dat soort verzekeringen te lopen. Waarvan eentje al echt jaren.
1: Van oude Nokia 33.
0: Ja, precies. Ja, dat is toch verschrikkelijk?
2: Ja.
0: Ik schaam me echt kapot. Maar goed, ik heb het nu allemaal opgezegd, denk ik.
1: Echt waar?
0: Ja, want dan moet je een mail sturen ook. Want je kunt dat niet met de knop doen natuurlijk. Hè? Want het afsluiten van het abonnement is makkelijker dan het opzeggen.
1: Ja, dat is altijd.
2: En dan laat je kind vandaag zijn telefoon

Heb jij nou ook een abonnement waar je eigenlijk een beetje spijt van hebt? Ben wel benieuwd. Geef maar door via 088 850 51 52.

0: The Whispers met And The Beat Goes On.
1: De ontbijttafel.
0: Ik krijg een appje van Jelle, die zegt een abonnement op een tv-gidsje. Al meer dan 100 euro per jaar werd eraan betaald. Werd nauwelijks nog ingekeken. Programma's staan ook gewoon in de krant en op de televisie zelf. Dus na ruim 30 jaar opgezegd.
2: Wauw.
0: Dan, 3000 euro aan tv-gidsen betaald. Ja. Ja, is een hoop geld geweest hoor.
2: Zonde.
0: Ja. Ondertussen overigens, mocht je het willen zien... Sjoerd heeft een filmpje gestuurd vanuit de Grote Kerk in Naarden, het plafond, maar ook de trap naar beneden heeft hij even meegenomen.
2: Ja, hilarisch, want hij had hoogtevrees. Hè?
0: Ja, nou daar heeft hij nog steeds. Hij is er niet van afgekomen. Hier. Ja. Mocht je het willen zien, dan kun je kijken in het WhatsApp-kanaal van de ontbijttafel. Kun je zoeken op kanalen in WhatsApp bij de ontbijttafel. Maar dat is misschien een beetje ingewikkeld. We kunnen je ook een link sturen. Dan hoef je alleen maar even het woord Sjoerd te appen naar 088-850-51-52. Krijg je een linkje van ons, kun je meteen abonneren. Dan mis je helemaal niks van de ontbijttafel. En dan ben je daar voor altijd bij. Gewoon even het woord Sjoerd appen naar 088-850-51-52.
1: De ontbijttafel.

0: kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
9: Ik ben Rob uit Heilo.
10: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
11: Ik ben André uit Denburg op Texel.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 9:30 in Ankeveen, is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van Lucky. Dat is die man die 3 jaar geleden werd gevonden in Amsterdam. Maar hij kan na een hersenbloeding niet meer communiceren. En sindsdien weet niemand wie die is. De recherche is dus al jaren bezig met het achterhalen met wie ze van doen hebben.
15: De informatie die wij opdeden in dit onderzoek gaf eigenlijk een heel breed beeld. Hij zou schat helemaal rijk zijn, maar tegelijkertijd zwierf hij door de straat in Amsterdam.
16: Ja, we willen toch heel graag dat hij geïdentificeerd wordt. Het is toch heel gek dat in Nederland het kennelijk mogelijk is om zoveel jaren, en hebben we toch misschien wel over 20 jaar, onder de radar te leven.
14: Nou, Lucky die woont nu al 3 jaar in een verzorgingshuis. Hij staat ook bekend als Chris de Canadees, want hij had voordat hij dus afasie kreeg, dat heeft hij nu, en daardoor kan hij niet meer communiceren, had hij een Canadees accent, is het verhaal. En hij zou opgedoken zijn in de boeddhistische gemeenschap in Amsterdam. Maar na 3 jaar is nog altijd niet duidelijk wie die is. Ondanks die 140 tips blijft de politie oproepen, als mensen wat weten, om die informatie te delen. Ouders van basisschoolkinderen in Zwanenburg maken zich zorgen over krakers in een pand naast de school van hun kinderen. Net nu de vakantie weer voorbij is, is het pand naast die basisschool, de Chameleon, gekraakt. Ouders zijn er natuurlijk niet blij mee. Ze vrezen overlast of een onveilige omgeving voor de kinderen. Het gekraakte pand staat op de nominatie om gesloopt te worden. Maar eerst moest het gecontroleerd worden op asbest. Nou, in de tussentijd zijn de krakers erin getrokken. Gemeente is er ook niet blij mee. Nu kan het pand niet afgesloten worden met hekken. Gemeente wil wel dat de krakers vertrekken, maar stuurt vooralsnog niet aan op ontruiming. Het treinverkeer tussen Schiphol en Leiden komt langzaam weer op gang. Toch moeten reizigers voorlopig nog altijd rekening houden met vertraging, zegt de NS. Er is een probleem met de bovenleiding bij Hoofddorp. Daardoor lag het treinverkeer lange tijd helemaal plat. Maar intussen rijden er dus weer mondjesmaat treinen. Het zou vooral gaan om sprinters. De NS denkt dat de dienstregeling in de loop van de ochtend weer op orde is. Tot die tijd raden ze reizigers aan om de reisplanners te checken voor vertrek. En dan dit opvallende verhaal. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Het zijn van die afslankmedicijnen. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het Algemeen Dagblad reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic dus. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur, vertelt de hoofdredacteur van de Volkskrant.
9: Ik vind het ook echt bizar. Omdat wij moeten in principe gewoon in vrijheid ons werk kunnen doen natuurlijk. En dat kan nu niet. Want ja, volgens mij de enige manier om hier goed op te reageren is gewoon niet meer over afslankmedicijnen schrijven. Want ik zie niet in hoe je dat kunt doen zonder af en toe ook iets positiefs erover op te merken. Want mensen worden er nu eenmaal slanker van, bijvoorbeeld.
14: Ja, de inspectie heeft een boete van ruim 50.000 euro opgelegd aan DPG Media. Dat is die uitgever voor de artikelen in de Volkskrant en het Algemeen Dagblad. Ja, en dan deze opvallende rechtszaak nog even over een burenruzie in Landsmeer. Daar schrijft de Telegraaf over vandaag. De vraag vandaag is of de gemeente eerder had moeten ingrijpen bij het bouwen van de uitbouw daar die daar is ingezet. Die uitbouw die werd namelijk vastgemaakt aan het huis van de buren zonder dat er toestemming voor was. Gevolg, een buitenmuur is nu geen buitenmuur meer en die heeft schimmel. Ook is het huis niet meer vrijstaand. Wat veel doet voor de woningwaarde. 1,5 ton eraf, zeggen kenners. En de gemeente greep tijdens de bouw niet in, ondanks klachten. En nu de uitbouw er staat, vindt de gemeente slopen een te ingrijpende maatregel. Ja, dat had tijdens de bouw gemoeten, zeggen ze nu. De rechter in Amsterdam die buigt zich vandaag over de zaak. Bewoners zijn ten einde raad, dat snap je. Die weten niet meer waar ze het zoeken moeten. De gemeente, ja, die zegt nog niet te willen reageren zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan.
17: Wat een ellende. Ja, wat een ellende. Want degene die hem neergezet heeft, die uitbouw, die baalt natuurlijk ook.
14: Ja.
17: Want die had het liever zo gedaan dat hij geen gedonder met de buren had.
14: Inderdaad.
17: Als je bij elkaar zo dicht bij elkaar woont en je bouwt nog eens wat, ja, dan heb je altijd wel iets van een meningsverschil. Dat kan natuurlijk.
14: Ja, dat kan gebeuren. Ja.
17: Maar als je daadwerkelijk er last van ondervindt, ja, dan is het is de grap wel een beetje klaar, natuurlijk.
14: Ja, en het is een beetje Kafkaesk.
17: 1,5 ton.
14: 1,5 ton een WOZ-waarde gedaald. Ja.
17: Zo,
14: betaal je wel minder belasting.
17: Dat scheelt dan weer.
14: Ja. Hey, elk nadeel. Nou nee, goed. We gaan het volgen vandaag. Wat de rechter daarvan zegt. Waarschijnlijk nog geen uitspraak, denk ik zomaar. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
17: Zo, Frank, gaan we naar het weer met Jan Visser.
18: Vandaag is het tamelijk bewolkt weer en af en toe valt er wat lichte regen of motregen. De temperatuur komt vanmiddag nog wel uit op zo'n 21 graden op de meeste plaatsen. De wind draait naar het westen en is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Soms krachtig langs de kust, windkracht 6. Vanavond neemt de wind weer wat af. Morgen gaan er enkele buien vallen met een kleine kans op onweer. Zo af en toe komt ook de zon tevoorschijn. Het wordt maximaal 21 graden en de wind is matig en bij Texel af en toe vrij krachtig uit het zuidwesten.
17: Jan, dankjewel. Koen, jij hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
19: Ja, de meeste files zijn alweer aan het oplossen, maar het staat nog vast op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. Daar staat 10 minuten vertraging door een kapotte auto.

0: Winehouse met Rehab.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Hij is gaaf. Hij is fantastisch. Hij is magisch mooi. De ontbijttafel kaasschaaf. Had je hem al eens gezien, Koen?
2: Ik vind hem heel erg mooi. Vooral ook dat het logo van NH erop staat.
0: Ja.
2: En het handvat lijkt ook op kaas.
0: Precies, met van die gaatjes erin. En dan nog geel ook. Nou, dan lijkt het al gauw op een stukje kaas. Dat mag duidelijk zijn. Zorg er ook voor dat je meteen aan een haakje kunt hangen, mocht je die behoefte hebben in de keuken. Wat kan ik zeggen? Het is een collector's item. Je wil hem hebben en je kunt hem ook hebben. Je hoeft alleen maar even het woord kaasschaaf te hebben. Naar 088-850-51-52. Zo werkt het spel. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is het de bedoeling dat de persoon de telefoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt. Als je dat doet, is er niks aan de hand. Dan win je dan bij de tafel kaasschaaf. Maar Koen, ja, als je iets anders doet dan dat, dan ben je helemaal niks.
2: Nee, daar ben jij heel streng in.
0: Ja.
2: Dus als je zegt handgereedschap of kaassnijder of keukengerei, mes voor kaas, allemaal foute antwoorden.
0: Allemaal foute antwoorden. Het moet gewoon het woord kaasschaaf zijn. Geen alternatieven. Ook geen beleefdheden. Dus ik wil ook niet eerst een goeiemorgen of eerst een je naam of zo. Henk, kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf. Nee, Henk, dan krijg je geen kaasschaaf.
2: Nee, we zijn streng.
0: Ja, 2 keer kaasschaaf, niet genoeg. 4 keer kaasschaaf, te veel. 3 keer en anders niet. 088-850-51-52. Gewoon eventjes het woord kaasschaaf appen en dan komen we er wel uit. En als je in paniek raakt met de appen, dan kun je ook gewoon bellen naar dat nummer. Dan zetten we je op die manier op de lijst. Zometeen meer naar Basket.

0: Skaggs met de Lido Shuffle.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, Koen, vanaf nu is het no more Mr. Nice Guys, hè? Jij en ik, hè?
3: Ja, het is het spant erom. Wie gaat hem krijgen, die kaasgaaf?
0: Ja. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit. De ontbijttafel kaasgaaf. Dit begint op zich goed.
4: Met
0: Yvonne Jansen. Dat is niet goed.
4: Oh, wat jammer.
0: Yvonne. Ja, die hebt niet drie keer kaasgaven gezegd. Hij is niet voor jou.
4: Nee, nou...
0: Sorry, schat.
4: Ik hoop de volgende keer.
0: Ja, volgende keer beter. Je mag gewoon weer volgende keer gewoon morgen weer meedoen, oké?
4: Oké, dank u wel.
0: Dag. Ik wil je niet graag de schuld geven, Koen, maar ik doe het toch wel graag eigenlijk. Moet iemand de schuld geven, toch? Nog even iemand bellen.
5: Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
0: Kijk, zo moet het dus. Jawel! Is helemaal goedgekeurd. Met wie spreek ik?
5: Met Ko.
0: Ko, ik ga je feliciteren. Hij is voor jou de kaasgaaf.
5: Nou, hartstikke mooi.
0: Ja, dat is toch mooi, hè? Had je gehoord dat het misging bij degene voor jou?
5: Degene voor me? Nee, die had hem niet.
0: Nee, die had hem niet, hè? En daardoor heb jij hem eigenlijk.
5: Ja,
0: nee, mazzel. Nou, precies, zo heet dat. Een mazzeltje. En dat is ook wel eens lekker om mee te krijgen.
5: Nou, dat dacht ik ook.
0: En vertel eens even, Ko, waar komt hij te liggen?
5: Hij komt op mijn nachtkastje te staan.
0: Op je nachtkastje te staan? Meen je dat nou?
5: Nee, joh. hij komt gewoon in de la.
0: Hij komt gewoon in de la. Daar ligt hij ook het liefst, Ko. Wees je er veel plezier mee. Maak er een mooie

0: Zazie met Turn Me On. Nou, we laten hem gewoon on, want Bart Slim is zo meteen aan de beurt. Wat ga je doen zo meteen, Bart?
1: Lekkere muziek draaien van Billy Joel en dat liedje van Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Fijne plaat is dat. En ik doe vandaag een bakkie met Duco Hellema. Hij is hoogleraar, maar ook schrijver. En zijn vakgebied waarin hij lesgeeft komt ook terug in het soort boeken dat hij schrijft. En daarin speelt onze fraaie hoofdstad Amsterdam een hele belangrijke rol.
0: Klinkt ingewikkeld.
1: Ja, maar het is niet.
0: Oké, mooi zo. Zo meteen horen we bij Bart Slim en zijn goedemorgen naar Level 42.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dekker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeetmelietjes niet.
2: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst
2: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
4: Bij NH.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
17: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
18: Ik ben Thea Marks, ik kom van Egmond binnen.
19: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
20: Ik ben Huub uit Hoogkaspel.
21: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
22: Ik ben Ali uit Amsterdam.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Het is 1:10. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
25: Goedemorgen. De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van Lucky. Dat is die man die 3 jaar geleden werd gevonden in Amsterdam, maar hij kan na een hersenbloeding niet meer communiceren. Sindsdien weet niemand wie het is. De politie hoopt nu bekenden van hem te vinden en er hebben een hoop mensen zich gemeld. Een groot aantal Nederlandse kranten is boos omdat ze een boete hebben gekregen nadat ze schreven over een afslankmedicijn. De inspectie vindt dat die kranten reclame maakten. Nou, daar zijn ze het zelf natuurlijk niet mee eens. En een bijzondere rechtszaak over een burenruzie in Landsmeer vandaag. Daar bouwden de buren een uitbouw vast aan een ander huis, maar de gemeente greep niet in. En nu zegt de gemeente dat het te laat is. En nou ja, heel veel heel gedoe dus. De rechter moet zich erover buigen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
26: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
24: De verkeersinformatie dan. Ja, de bouwvak, de vakantie is achter de rug. Dus dat betekent ook weer drukkere ochtendspitsen. Ook een aantal vertragingen. De N201 uit Hoorn richting Hilversum, tussen industriegebied Meidrecht en de aansluiting met de A2. 11 minuten. En dan ook nog de A4 Den Haag-Amsterdam, tussen Hoofddorp en Schiphol. 6 minuten. En de laatste is op de A2 Amsterdam-Utrecht, tussen het knooppunt Amstel en Oudekerk aan de Amstel. 1 minuutje maar. Er is een ongeluk gebeurd. De afrit is dicht. En het verkeer moet keren op de volgende afrit. En dat is dan de afrit 3, Amsterdam-Zuidoost.
0: Hey, Remon!
1: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Hey, Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis weer met Golden eSIM.
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
27: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Reis weer met Golden eSIM.
20: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
28: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
29: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
30: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave, rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
28: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
30: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
31: Goedemorgen.
32: Met Bart Slim.
33: Goedemorgen.
34: Goedemorgen.
33: Bakkie zwart, alsjeblieft.
34: Goedemorgen. Goedemorgen.
33: Cappuccino
34: met koeienmelk.
33: Goedemorgen.
34: Goedemorgen.
33: Koffie. Goedemorgen, Bak.
34: Espresso met havermelk.
33: Goedemorgen.
34: Goedemorgen.

0: Prima combinatie van stemmen dit. Sam Fender en Olivia Dean hoorde je met Rain Me In. Een hele goede morgen Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de dinsdag op NH en ik ben er toch weer in geslaagd om een lekkere lijst met fijne platen voor je samen te stellen. We gaan weer de hele wereld over en dan doen we onderweg, Madrid in Spanje aan, Liverpool in Engeland, Santa Monica, Memphis in Amerika, ja. Het nieuws, dat speelt zich dan weer grotendeels in onze regio af. Kolfje naar de hand van Frank Boer. Uitgebreide weer krijg je van Jan Visser. En ik doe zo een bakkie met Duco Hellema, historicus, maar ook schrijver. Zijn boeken die spelen zich vooral af in het Amsterdam van vlak na de oorlog. En voor de rest, ja, moet ik heel even een beetje kijken hoe deze ochtend verloopt. Want ik heb gisteren een vrij vervelende ingreep bij de kaakchirurg gehad. Ja, ik zit in een wat langdurig, kostbaar en pijnlijk project. En dat hakte er wel even in. En ik merk aan mezelf dat ik, hoe ouder ik word, hoe minder goed ik er tegen kan. Vroeger kon ik me er wat makkelijker aan overgeven. Maar gisteren lag ik daar helemaal verkrampt in die stoel. En toen was hij bijna een uur, dacht hij van, nou, het is wel klaar, weet je wel. En dan hechten en toestand. En nou, maken we nog even een fotootje. En toen dacht ik, nou, ik ben good to go. En toen kwam de assistent naar me toe en die zei, ik vind het heel vervelend, maar hij moet toch weer even opnieuw naar binnen, zoals zij het zei. Oeh, en dan gingen we weer. Nou goed, ik zal jullie de details besparen. Maar ik zit nog wel een beetje een zwelling en pijn en zo. Maar goed, we douwen ons lekker vol met pijnstillers. En dan zien we wel waar het schip strandt. Gelukkig is er muziek, hè? Balsem voor de ziel. Alize komt eraan met Moi Lolita. Eerst Len Barry en 1, 2, 3. En net als voor iedereen die met angst en beven naar de regen en het Formule 1 weekend kijkt. Zondag, de dag van de race, is het hoogstwaarschijnlijk droog. En dan is het dan, maar ook gewoon vandaag, een buitengewoon.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Dat bakkie doe ik vandaag met Duco Hellema uit Amsterdam. Duco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat mag ik voor jou inschenken? Hoe drink jij je koffie?
2: Nou, wij maken nog steeds ouderwetse filterkoffie met zo'n druppelaar. Ja. En een scheutje koffiemelk en een heel klein beetje suiker.
1: Dat is de allerbeste, hè? Uit een filtertje gewoon. Geen flauwe kulletjes en gewoon heel goed. Hey Duco, jij bent emeritus hoogleraar in de geschiedenis van de internationale betrekkingen. Nou, dat is een hele mond vol. Maar je bent ook schrijver. En dan kruip jij in de huid van Bob de Winter. Vertel Duco, wie is Bob de Winter?
2: Bob de Winter is een advocaat in Amsterdam aan het einde van de jaren 40, hè, dus een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog.
1: Yes.
2: En dat is een hele fascinerende tijd. Ik vind het altijd zo leuk dat je dan realiseert als je daarover schrijft dat Nederland, maar ook Amsterdam, totaal andere samenlevingen waren dan nu. Hè. Geen telefoons bijna, geen televisie, geen supermarkten en dergelijke dingen. Maar het was ook een spannende tijd, hè. Begin van de Koude Oorlog. Ja. Groeiende angst voor de Sovjet-Unie. En wat dat betreft was Amsterdam een interessant geval. Want in Amsterdam was de CPN, de Communistische Partij van Nederland, was nog heel sterk.
1: Ja.
2: In 1948 stemde nog een kwart van de bevolking van Amsterdam op de CPN. Dus dat maakt het allemaal
1: Wonderlijk eigenlijk, hè? Dat je aan de ene kant dus de angst voor het rode gevaar had, maar dat tegelijkertijd zo'n CPN dan wel op heel veel sympathie en stemmen kon rekenen.
2: Ja, zeker. Dat is, en die, dat leidt ook tot allerlei, je zou kunnen zeggen, dilemma's. Hè? Daar wordt ook mijn hoofdpersoon mee geconfronteerd. De groeiende afkeer van het communisme, maar tegelijkertijd toch de waardering voor de CPN. Vooral de rol die de communisten in het verzet in de oorlog hebben gespeeld.
1: Ja. En deze Bob de Winter, wat beleeft hij zoal voor avonturen en belevenissen?
2: Nou, hij maakt van alles mee in Amsterdam zelf. Hè. Dingen die te maken hebben met die omstandigheden. Het groeiende isolement van de CPN en dergelijke dingen. Mm-hmm. Maar hij gaat ook op reis naar Praag, waar in begin 1948 een communistische machtsovername heeft plaatsgevonden. Dat doet hij in opdracht van de Buitenlandse Inlichtingendienst. En hij gaat naar Berlijn, naar het verwoeste Berlijn. Hè.
1: Ja.
2: Dat is ook natuurlijk een spannende reis. Dus hij maakt van allerlei dingen mee.
1: Ja, en moet je hem dan neerzetten als een soort geheim agent? Of hoe?
2: Ik heb zeker niet de bedoeling gehad om een soort James Bond figuur te introduceren. Hij wordt eigenlijk een beetje, zonder dat hij dat echt wil, bij de grote gebeurtenissen van die tijd betrokken.
1: Ja.
2: Dat loopt ook niet altijd even goed af. Het is geen James Bond verhaal.
1: Nee. En nou begreep ik, Duco, dat als het gaat om, laat ik zeggen, de historische juistheid van jouw boeken, hè? Dus met andere woorden, klopt het allemaal wat we lezen over die tijd, dus vlak na de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam, dat jij daarbij af en toe een beroep doet op Amsterdammers en hun, hè, wat oudere Amsterdammers en hun eigen herinneringen aan die tijd. Klopt dat?
2: Ja, zeker. Ik ga ook zo nu en dan wel eens op locaties kijken, hè, die voor mijn verhalen van belang zijn. En dan ontmoet je buurtbewoners. Dat is altijd geweldig leuk. Die hebben dan verhalen over vroeger. En dan komt er altijd nog eens een keer een overbuurman van 80 bij die nogal leuke dingen weet te vertellen. Maar ik krijg ook soms e-mails van lezers, dat is ook leuk, die dan commentaar hebben of suggesties. En dat leidt ook soms tot hele leuke gesprekken over allerlei onderwerpen. De Rutex op het Rembrandtplein, de schillenboer die nog langs de deur kwam. Dat je nog met de auto op de pont kon naar Noord en al dat soort dingen. Dat is echt, dat zijn enorm leuke ontmoetingen.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Heb je ook wel eens een mispeer gemaakt dat je aan een object of iets verwijst en dat blijkt dan toch uit een andere tijd te stammen?
2: Ja, ik heb één ding. Ik had mijn hoofdpersoon die voor conditietraining boxte op de boksschool op de Albert Cuyp. En die bleek achteraf, mijn verhalen spelen eind jaren 40, die bleek pas wat later te zijn opgericht. Dus toen heb ik in de tweede druk van deel 1 heb ik daaraan toegevoegd dat niet helemaal correct was.
1: Dat is dan de beroemde boksschool op de Albert Cuyp. Het huis van de kampioenen of zo heet dat, hè?
2: Ja.
1: Jeetje, wat interessant. En tot slot, Bob, want deze specifieke tijd, hè, in Nederland, dus het begin van de Koude Oorlog, vlak na de grote Tweede Wereldoorlog, sluit dat ook aan bij jouw vakgebied als het gaat om jouw andere werk? Of is dat een hele andere...
2: Nee, ik kan inderdaad nog veel van mijn oude vakkennis kwijt. En wat ook erg leuk is dat ik ook soms een beroep kan doen op collega's van vroeger. Wat over de geschiedenis van de KLM als Bob naar Praag vliegt. Dus inderdaad, het sluit ook echt wel aan bij mijn, zeg maar mijn vakverleden. Ja,
1: ja, leuk. Hey, en wanneer kunnen we weer een boek van Bob de Winter verwachten?
2: Nou, er zijn er, waar ik, ben ik heel trots op, tot nu toe al drie. Hè? Ja. Rendezvous in Praag, De Man in de Amstel en Rode Hulp. En begin volgend jaar komt de vierde uit. Okay. Die gaat heten Het Geheim van de Hoogte Kadijk.
1: Oh, kijk eens aan. Hartje Amsterdam ook. Nou, zullen we dan tegen die tijd gewoon weer een keer bellen? Dat lijkt me hartstikke leuk.
2: Ja, heel graag. Heel graag. Dat doen.
1: Nou, dank voor nu in ieder geval. Duco Hellema, schrijver van de prachtige boeken van Bob de Winter. Allemaal spelend in het Amsterdam van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dankjewel, Duco. Duco, fijne dag.
2: Ja, oké, okay, tot ziens. Dag.
1: Groetjes, hoi. Mooi man. Ja, andere stad dan nu. Nee. Hey, dit is Chris Ria en goedemorgen met I Can Hear Your Heartbeat.

0: klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Ik ben Jelle, uit Diewedie.
8: Ik ben Ineke en ik kom uit Kudelstaart.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 10:01. In Bloemendaal is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van Lucky. Dat is de man die 3 jaar geleden werd gevonden in Amsterdam. Maar hij kan na een hersenbloeding niet meer communiceren. Sindsdien weet niemand wie die is.
12: De informatie die wij opdeden in dit onderzoek gaf eigenlijk een heel breed beeld. Hij zou schat helemaal rijk zijn, maar tegelijkertijd zwierf hij door de straat in Amsterdam.
13: Ja, we willen toch heel graag dat hij geïdentificeerd wordt. Het is toch heel gek dat in Nederland het kennelijk mogelijk is om zoveel jaren, en dan heb je toch misschien wel over 20 jaar, onder de radar te leven.
11: Ja, dat is zijn woordvoerders van de politie die je hoort. Lucky woont nu al 3 jaar in een verzorgingstehuis in Amsterdam. Ja, en sindsdien weet niemand wie die is. Dat komt door de afasie die bij hem ontstaan is. De Michiel de Ruitertunnel onder het Centraal Station in Amsterdam is gesloten in oostelijke richting. Een onderdeel van het besturingssysteem is namelijk kapot gegaan vanochtend en moet vervangen worden. Het is niet duidelijk wanneer het probleem is opgelost. Het speelt al wel een tijdje, sinds 8:00 vanochtend. Het kapotte onderdeel wordt nu vervangen en dat kan volgens een woordvoerder wel even duren. Nou, dan weet je het wel. Verkeer vanuit oostelijke richting kan nog wel richting het westen rijden. Ouders van basisschoolkinderen in Zwanenburg moeten zich zorgen maken over krakers in een pand naast de school, tenminste. Ze maken zich daar zorgen over. Net nu de vakanties weer voorbij zijn, is het pand naast de basisschool De Kameleon gekraakt, allemaal in Zwanenburg dus. Ouders zijn daar niet blij mee. Ze vrezen overlast en een onveilige omgeving voor de kinderen. Het gekraakte pand stond al een tijdje op de nominatie om gesloopt te worden, maar er moest eerst gecontroleerd worden of er asbest in zat. In de tussentijd hebben de krakers toegeslagen. De gemeente is daar niet blij mee, maar ze sturen niet aan op een ontruiming, zeggen ze. Nederlandse kranten die zijn ook niet blij. Die hebben namelijk boetes gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Dat zijn van die afslankmedicijnen. Maar de inspectie gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het Algemeen Dagblad reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het daar natuurlijk niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur, zegt de hoofdredacteur van de Volkskrant.
14: Ik vind het ook echt bizar. Omdat wij moeten in principe gewoon in vrijheid ons werk kunnen doen natuurlijk. En dat kan nu niet. Want ja, volgens mij de enige manier om hier goed op te reageren is gewoon niet meer over afslankmedicijnen schrijven. Want ik zie niet in hoe je dat kunt doen zonder af en toe ook iets positiefs erover op te merken. Want mensen worden er nu eenmaal slanker van, bijvoorbeeld.
11: Ja, zolang dat allemaal objectief opgeschreven is, zou het geen probleem moeten zijn. Nou, de inspectie heeft een boete van ruim 50.000 euro opgelegd aan het DPG Media. Dat dat is de uitgever voor de artikelen in de Volkskrant en het AD. En ook de Telegraaf zit dus in de hoek waar de klappen vallen. Dan nog even een opvallende rechtszaak over een burenruzie in Landsmeer vandaag. Daar moet een rechter uitspraak over doen. Wat is er nou allemaal aan de hand? De vraag is vooral vandaag in de rechtbank of de gemeente eerder had moeten ingrijpen bij het maken van een uitbouw van de buren dus. Die werd namelijk vastgemaakt aan het huis wat er al stond, zonder dat daar toestemming voor was. Gevolg, een buitenmuur die nu geen buitenmuur meer is en die ineens is gaan schimmelen en ze kunnen er niet bij. Het huis is ook niet meer vrijstaand. Dat doet natuurlijk veel voor de woningwaarde. Volgens kenners is er 1,5 ton al vanaf. En de gemeente zegt nu, ja, het had eigenlijk niet gemogen, die vergunningen, die zijn niet op orde. Maar ja, slopen, dat is wel erg rigoureus, dat besluit. Dat had eerder gemoeten. Maar ja, de mensen die hadden al eerder geklaagd. Ja, het is een vreselijk, ja, vreselijk gedoetje altijd. Dit.
15: Kolfje naar de hand van het familiediner en de rijdende rechter.
11: De rijdende rechter, we moeten er even langs.
15: Ik zou daar moeten, echt iedereen, Kees van der Spek, ja. Roberto Stegeman. Ik vind dat we hier alle registers even open moeten trekken. En misschien kunnen we er een leuk duel aan verbinden. Het is gewoon midden in Landsmeer.
11: Een leuk duel.
15: Nou, met elkaar op de vuist gaan.
11: Ja, precies. Nou,
15: dit is overleefd, mag het hebben.
11: Ja, precies. Nou, het is een rechtszaak tegen de gemeente.
15: Oh, oké.
11: Okay. Dus dan, nou, dan knok je tegen een papieren tijger.
15: Ja, of tegen de burgemeester zelf.
11: Oh, de burgemeester zelf. Nou ja, goed. De burgemeester en de gemeente zelf, die hebben gezegd, nou, we zeggen er nog maar even niks over, want zolang het onder de rechter is. Maar goed, die buigt zich er vandaag over. Toch wel benieuwd hoe dat afloopt. Nou. Want wat een gedoe, het zal je maar gebeuren. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
15: Dankjewel, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Bart.
15: Nou, het weer tapt uit een behoorlijk ander vaatje, hè, sinds gisteren eigenlijk.
16: Ja, zeker hoor. Zaterdag hadden we natuurlijk ook al de eerste buien te pakken in de provincie.
15: Ja.
16: En de afgelopen nacht en vanochtend heeft het ook geregend. Hoeveelheden in onze provincie zijn niet echt groot geweest. 4 mm permanent, een paar millimeter in het noorden van de provincie. Maar toch in de Haarlemmermeer, 9 mm op Schiphol. Dat zet toch wel wat zoden aan de dijk. 10 mm zie ik in de beeld. En deze maand daar al tussen aanhalingstekens, 24 mm. Ja, het is nog niet veel, maar het is een begin. En dat smaakt naar meer. Hè?
15: Ja, zeker.
16: Want dat is wel nodig. Dat kun je rustig toch wel stellen.
15: Ja, ja, ja, ja. En houdt dit weer aan de komende dagen, Jan?
16: Ja, dat houdt het zeker. Vandaag hebben we te maken met verschillende fronten die passeren. De eerste front dat de afgelopen uren en de afgelopen nachtregen bracht, trekt nu naar het oosten weg. Inmiddels komt de volgende front opzetten. Daarachter zit ook zachte lucht. Het is in onze provincie nu onder meer in permanent 16 graden. Maar we zien bijvoorbeeld al in Voorschoten een temperatuur van bijna 20 graden. En in het zuidwesten van het land ook in Zeeland. En die zachte lucht, zachte lucht is het natuurlijk feitelijk, relatief warme lucht.
15: Ja.
16: Die komt de komende uren ook onze provincie binnen. Dus uiteindelijk komen we toch nog vandaag wel weer op zo'n 20, 21 graden uit. Maar het blijft wel overwegend bewolkt. Vochtige lucht ook. En uit het wolkendek kan af en toe wat lichte regen en motregen vallen. En het zicht is ook niet al te best. Niet echt slecht zicht, maar je ziet duidelijk dat de lucht behoorlijk vochtig is. En dat komt allemaal door die fronten van een depressie ten zuiden van IJsland, die in de loop van de dag de wateren bij Schotland en Ierland zal bereiken. De wind die draait naar het westen en die is over het algemeen meest matig. Aan de kust echter, en op het IJsselmeer, een vrij krachtige wind. En die kan zelfs af en toe krachtig zijn buitengaats. Dus wat meer wind, af en toe lichte regen en motregen, inderdaad een totaal ander beeld dan wat we de laatste tijd gehad hebben. Nou, de situatie voor de komende dagen, Bart.
15: Ja.
16: De bovenlucht begint langzaam af te koelen morgen. En dat resulteert morgen in de vorming van enkele buien. Er kunnen enkele flinke buien tussen zitten, maar waarschijnlijk nog niet echt veel onweer, want daar is de lucht nog niet koud genoeg voor bovenin de atmosfeer dan, om dat mechanisme op gang te brengen. Verder een temperatuur van 20 tot 21 graden en een meest matige wind uit het zuidwesten. Donderdag en vrijdag echter, dan is de bovenlucht wel afgekoeld. En ook dan buien, soms flinke buien met significante neerslaghoeveelheden. Want ook het zeewater kan dan een belangrijke rol gaan spelen. En de temperatuur verandert niet veel, is rond of net iets boven de 20 graden. Zaterdag ook nog enkele buien. En dan zondag en waarschijnlijk ook maandag, onder invloed van hoge druk, weer meer zon, droger. En ja, temperatuur ongeveer op hetzelfde niveau.
15: Okay.
16: En dan op de lange termijn waarschijnlijk weer wat wisselvalliger.
15: Ja, dus de kans is vrij groot dat op die zondag, hè, dat die race plaatsvindt in Zandvoort,
16: de formule,
15: ja, dat het dan vrijwel zeker droog blijft.
16: Ja, die kans is wel redelijk groot. Ja. Ja,
15: nou, ik denk dat dat heel goed nieuws is voor heel veel mensen. En voor heel veel andere mensen is die regen goed nieuws.
16: Zo is het, ja. Ja,
15: nou, iedereen blij. Dankjewel, Jan. Ik ook. En wij spreken elkaar over een uurtje weer. Hè.
16: Ja, hoor.

Oh, yes, you are. Elvis Presley hoorde je. Die wel eens een tv kapot schoot, hè? Beroemd verhaal is dat. Ik heb die foto wel eens gezien van zijn slaapkamer. Had hij natuurlijk een vrij uit de kluiten gewassen bed. Maar dan keek hij dus uit op een muur van televisies. En als hij dan iets zag wat hem niet beviel, dan pakte hij gewoon even een revolver. Die lag dan op zijn nachtkastje. En dan schoot hij gewoon even een beeldscherm aan flarden. Kwam er de volgende dag gewoon een nieuwe. Elvis was ook een van de eerste mensen ooit die een afstandsbediening had. Dus deed hij iets langer met zijn beeldschermen. Straks in Goedemorgen Sheryl Crow. Eerst een artiest bij wie zij ooit als achtergrondzangeres haar debuut maakte. Jazeker, helemaal aan het begin van haar carrière ging ze met hem mee op tour. De hele wereld over. Dit is Michael Jackson in Goedemorgen. Thuis in heel Goed begin is het halve werk. Dit is Wanna Be Starting Something.

Ja, dat was die Santa Monica, hè, waar ik het aan het begin van dit uur over had. Zijn we ook geweest. We hebben nog wat plekken ja, op ons lijstje staan. Deze muzikale reis die wij hier maken in deze ochtend. In Goedemorgen op NH. Ik dacht, Santa Monica, kleine stap naar Madrid. Daar komt deze man vandaan. Sterker nog, hij was nog een tijdje keeper bij de plaatselijke FC. Hè? Jazeker, keeper was hij. Julio Iglesias, nee, niet lang hoor, maar hij kon het wel aardig. Zingen, dat ging hem ook wel aardig af. Dit is Quiero.

0: June tot 2. Oh June, verras het
1: lunchje, doe ik met jou. Vandaag de gast, Cor Bakker. Bijna 65 jaar. Nou, de appeltaart staat in de oven, want Cor Bakker komt vanmiddag zijn verjaardag vieren. Oh June, verras het lunchje, doe ik met
0: June tot 2. Oh June. June tot 2.
2: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
7: Ik heet Jan-Pieter, ik ben echt niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
8: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag. Thuis in heel
9: Noord-Holland. We zijn vroeg, Frank.
10: Oh ja?
9: Ja, 11:01 is het.
10: Oh joh.
9: Ja. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van Lucky. Dat is die man die 3 jaar geleden gevonden werd, maar na een hersenbloeding niet meer kan communiceren. Sindsdien weet niemand wie hij is. De politie die hoopt bekenden van hem te vinden. Nou, veel mensen hebben zich dus gemeld. Een groot aantal Nederlandse kranten is boos omdat ze een boete hebben gekregen. Omdat ze schreven over een afslankmedicijn. Ozempic gaat het dan over. De inspectie van de gezondheidszorg vond dat ronduit reclame. En de Michiel de Ruitertunnel in Amsterdam, die is voorlopig dicht. Er is een defect aan het besturingssysteem van de tunnelsystemen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De verkeersinformatie van de ANWB. Een melding. De A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt De Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel staat een te hoog voertuig en daar is de parallelrijbaan dicht.
10: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
13: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
10: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
13: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
10: Bestel op budgetbroodjes.nl.
13: Nu ook in Purmerend.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
22: Hey, Remo!
23: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
25: Hey, Remo!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
26: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
27: Goedemorgen.
28: Met Bart Slim.

0: man, ik behoor tot dat zeer selecte groepje Nederlanders dat niet naar een van zijn concerten is geweest. Ook wel weer bijzonder, toch? Bruno Mars hoorde je met On My Soul. Bijna 11:11.
1: Hallo, daar zijn we.
0: Ja, zeker. Uurtje 2, we zijn alvast begonnen, als je het niet erg vindt. Dat uurtje begon ik trouwens met die fijne plaat van Paul McCartney. Hè? Listen to what the man said. En er komt nog een appje binnen van Gina. Ja, groot fan van Bruno Mars. Met de tekst, wat is hij goed, hè? Ja, dat is hij zeker, man. Ik vind het ook wel jammer dat ik er niet bij was geweest. Trouwens, over Mars gesproken. Ik weet niet of je dat bericht nog hebt meegekregen. Dat stond vorige week, geloof ik, in de krant. Een vrouw, ik meen in Engeland, die had bij het opruimen van een huis van iemand die overleden was, had ze een Mars gevonden, hè? Zo'n reep, chocoladereep, van, ik geloof, 20 jaar oud. Die bleek toch even wat meer uit de kluiten gewassen zijn dan die reep die we tegenwoordig in de supermarkt komen. Ja, een sterk staaltje. Krimflatie heet dat, geloof ik. Je krijgt gewoon minder Mars voor je geld. Maar dit was een unit. Niet te geloven, het leek wel een baksteen. Goed, andere tijden, dames en heren. Wat staat je nog te wachten dit uur? Nou, in ieder geval de lekkerste muziek, die heb ik voor je in de aanbieding. Het laatste nieuws. Uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer een weerupdateje van Jan Visser. En ik merk dat mijn pijnstiller begint uit te werken. Dus ja, begin die... wel een beetje te voelen nu. Komt goed hoor, maak je geen zorgen. Je kan weer in de prijzen vallen als je over een beetje basiskennis van de muziekgeschiedenis beschikt. En misschien hebben we nog wel tijd voor een rondvraag, hè? Of wat er verder zoal ter tafel komt. Dat allemaal op deze dinsdag, het is 18 augustus, op nhnieuws.nl. Een verhaal van onze collega's van AT5 over de Spiegelstraat in Amsterdam. Ooit het kloppend hart van de kunsthandel. Maar tegenwoordig weer zo'n echte toeristische trekpleister, waarvan we er al zoveel hebben in Amsterdam. Ja, het straatbeeld daar is ingrijpend. Veranderd.
2: Ik zit hier bijna 50 jaar in de straat en ik zie dat er schoenenwinkels komen, pepernotenwinkels en dat alle antiquaires eigenlijk allemaal verdwenen zijn. Er zijn er nog maar een paar over.
3: Het is voor de straat natuurlijk wel jammer om te zien. Het zou leuker zijn als er een mooie galerie voor in de plaats zou komen.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.

0: Wat? Wat moet er?
1: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
2: Zo'n simpele vraag. En het antwoord is vaak ook heel makkelijk eigenlijk. Maar dan moet je wel het goede antwoord weten. En hij ging er vandaag dus niet uit. Ja, dat kan een keer gebeuren, hè. Dus ik ben nu heel vies aan het zoeken wat ik speciaal voor de gelegenheid dan altijd even uit mijn kast over. Nee, ik had hem verstopt in Big in Japan, het liedje van Alphaville. Hij zat dus niet verstopt in Manfred Mann's Pretty Flamingo. Nou, de oogst is een beetje karig. Saïda stuurt een appje met niet het goede antwoord. John belde en die had ook niet het goede antwoord. Geldt ook voor Rinette. Nou, en dat zijn normaal gesproken wel mensen die het gewoon weten. Dus dat doet mij toch een beetje realiseren dat hij een beetje ingewikkeld was. Nou, zou ik het gewoon zeggen? Het woord dat ik zocht, dat was history. Now it's history I see. Dus helaas, pindakaas, geen prijs vandaag. Morgen ga ik hem weer heel makkelijk maken. Ja. En dan weet je dat ook weer. Dus geen applaus, geen bellen. Morgen weer. En dan reken ik gewoon weer op jullie. Noem het trouwens ook weer de weekbreker van de week. Dus dan kom je ook weer aan bod. Dat alles leidt er wel toe dat ik meer tijd heb om een liedje te draaien. En dat is altijd goed nieuws, ja toch? Deze bijvoorbeeld.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie.
9: Thuis in
10: Het is 11:30. In Dirkshoorn is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De Michiel de Ruitertunnel in Amsterdam is nog altijd dicht vanwege technische problemen. Een onderdeel van het besturingssysteem moet vervangen worden. Dat kan volgens de gemeente wel even duren. De storing ontstond tijdens de ochtendspits van morgen. Wanneer de tunnel onder het Centraal Station weer open kan, is nog niet bekend. De tunnel is alleen dicht richting het oosten. In westelijke richting is hij wel gewoon open. De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van Lucky. Dat is die man die 3 jaar geleden werd gevonden, maar kan na een hersenbloeding niet meer communiceren. Sindsdien weet niemand wie die is. De politie doet dus al tijden onderzoek.
12: De informatie die wij opdeden in dit onderzoek gaf eigenlijk een heel breed beeld. Hij zou schat helemaal rijk zijn, maar tegelijkertijd zwierf hij door de straat in Amsterdam.
13: Ja, we willen toch heel graag dat hij geïdentificeerd wordt. Het is toch heel gek dat in Nederland het kennelijk mogelijk is om zoveel jaren, en hebben we toch misschien wel over 20 jaar, onder de radar te leven.
11: Nou, het is een verhaal dat tot de verbeelding spreekt, maar ook hartverscheurend is. Politie weet inmiddels dat hij onderdeel zou uitmaken van de boeddhistische gemeenschap in Amsterdam. Maar ja, intussen woont hij al 3 jaar in een verzorgingshuis. Hij heeft dus afasie, waarschijnlijk naar aanleiding van een hersenbloeding. 2 mannen uit Volendam staan vandaag voor de rechter in Den Haag. Ze worden verdacht van het produceren van synthetische drugs in een drugslab in Midden-Beemster. Tussen maart en juli zouden ze daar MDMA hebben gemaakt. Het lab werd ontdekt nadat het gebouw in brand vloog. In totaal zijn er toen 7 mensen opgepakt. De rechtszaak is in Den Haag omdat de verdachten zijn gearresteerd in onderzoek van de Haagse politie. Vandaar dus. Veel Amsterdammers hebben gisteren afscheid genomen van acteur Peter Faber. Faber overleed vorige week en was bij veel mensen geliefd. Niet alleen vanwege zijn werk op het toneel of op het Witte Doek, maar vooral ook voor zijn inzet voor kwetsbare jongeren.
14: Door met ze in gesprek te gaan. Geen oordeel. Gewoon in gesprek gaan en kijken waar ligt jouw kracht en die kracht omzetten in iets positiefs.
15: Peter heeft dat mij 1,5 jaar geleden ook zoveel gegeven van vertrouw op jezelf. Hetgene wat je doet, geloof daarin. En ja, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat je elke ochtend opstaat met de gedachte van let's go en laten we het doen.
11: Ja, let's go en laten we het doen. Een beetje de lijfspreuk van Peter Faber. De afscheidsdienst was gisteren in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. Ja, dan dit nog even. Volendammer Joey Veerman. Hij stapt officieel over naar Borussia Dortmund. Dat bevestigt de Duitse club zelf zojuist. Veerman tekent een contract tot 2031, voor 5 jaar dus. En Dortmund betaalt ruim 20 miljoen euro aan PSV. Dus hij is net gepresenteerd. En zo'n presentatie gaat dan van zo'n nieuwe speler, is wel even grappig, gaat dan tegenwoordig altijd gepaard met een gelikt videootje.
9: Ja, voor de socials.
11: Ja, precies. Leuke beelden. Veel bombastische muziek hoort er dan allemaal bij. Deze transfer dus natuurlijk ook. Waarbij Joey Veerman in het Duits wordt toegesproken door een fanatieke fan. En dat klonk zo.
16: Deine Geschichte wird unsere Geschichte. Denn wir Dortmunder, wir stehen zusammen. Mehr muss eigentlich nicht wissen.
17: Ik heb er helemaal niks van verstaan, maar ik heb er heel veel zin in.
11: Is dit nou toch? Een Volendammer en een Duitser met humor.
9: Ja, geweldig. Dat is, fantastisch. Nee, oh, ik ga het filmpje zo even kijken.
11: Ja, filmpje even kijken. Vind je wel op de socials allemaal. Veerman heeft er dus zin in, of zoals ze daar zeggen, Lust dazu. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
9: Dat is ja. Dat is wetter, jetzt. Jan Visser met het weer.
18: Het is bewolkt vandaag en van tijd tot tijd kan er wat lichte regen en motregen vallen. De temperatuur loopt geleidelijk op naar zo'n 20 tot 21 graden, lokaal misschien net iets meer. De wind is meest matig, waait uit het westen aan de kust echter en op het IJsselmarkenmeer een vrij krachtige, soms aan de kust een krachtige wind. Morgen vallen er enkele buien, soms pittige buien. Het wordt maximaal zo'n 20 tot 21 graden en de wind waait matig uit het zuidwesten.

0: Hij deed iets heel bijzonders afgelopen week.
1: Ja, meespelen met Zac Brown en zijn band. En Zac Brown is een behoorlijk grote naam in de countrymuziek. Ik zag het op het Instagram-account van Douwe Bob. Vond het allemaal dat hij dan toch een soort kinderlijke blijdschap heeft dat hij dat mag doen. Nou, dat is natuurlijk ook een grote eer, hè, voor zo'n jongen, dat hij ermee mag spelen met de grote jongens, zeg maar. Straks in Goedemorgen muziek van The Communards, de band van Jimmy Somerville. Maar ook muziek van een man die nog niet zo lang geleden hier in Nederland optrad. Ik zeg even uit mijn hoofd, AFAS. En ik kan me voorstellen dat iemand als Diederik van Vleuten en Umberto Tan daarbij waren, want die hebben allebei wel eens verteld over hun grote liefde voor deze zanger. Ik was er zelf niet. En ja, ik weet ook niet of het nou wel of niet een goed besluit is. Ik heb wat flarden gehoord. En nou ja, de jaren beginnen wel een beetje te tellen voor hem. Maar het is een man die prachtige liedjes schreef. Zoals You Got a Friend en Carolina in My Mind. Een van mijn lievelingsliedjes. Een liedje dat hij schreef toen hij platzak was en in Londen terecht was gekomen. En zijn, nou ja, zijn geboortegrond miste, hè, Carolina. Dus dat is een heel mooi liedje. Dat liedje, dat trok de aandacht van de Beatles. Die vonden het zo mooi dat ze hem een contract aanboden voor het platenlabel dat zij destijds hadden. Het Apple-label. Nou, toen ging het allemaal weer een beetje wat beter met James Taylor. Die ooit getrouwd was met zangeres Carly Simon. En de avond voordat dat huwelijk zou plaatsvinden werd James Taylor gebeld door Bianca Jagger. En dat was toen de vriendin van Mick Jagger. En die zei tegen James Taylor, die Carly Simon, waar jij morgen het ja-woord aan gaat geven, die heeft een affaire met mijn man gehad. Die hebben laatst met z'n tweeën achtergrondkoortjes opgenomen voor een album van de Stones. En daar is toen wat gebeurd. Dus ik zou zeer afraden dat je met haar trouwt. Maar James Taylor die wimpelde haar af. En die trouwt dus met Carly Simon. Nou, Bianca Jagger gaat niet lang daarna weg bij Mick Jagger. Want nou ja, die vertrouwde het allemaal niet meer. En dat huwelijk van James Taylor en Carly Simon strandt uiteindelijk ook na jaren. Volgens mij wel twee kinderen. Dus of dat verhaal van Bianca Jagger nou wel of niet klopte, ja, wie zal het zeggen? Dan komt op zeker moment dat hele bekende liedje van Carly Simon uit. You're So Vain. En dan wordt James Taylor genoemd als een van die mannen over wie dat nummer zou gaan. Mogelijk zou gaan. Mick Jagger ook genoemd. Paul Simon. Nou, uiteindelijk houdt Carly Simon de kaart op de borst. En pas jaren later geeft ze in een interview toe, nee, dat liedje ging niet over hun. En dat ging over Warren Beatty, de acteur. Daar heb ik namelijk ook een relatie mee gehad. Ja, die Carly Simon, die was er maar druk bij, zou ik maar zeggen, in die jaren. Dit liedje wat ik van hem ga draaien bestaat eigenlijk uit drie delen. Het eerste deel gaat over zijn vriendin, Suzanne, die zelfmoord pleegde. Ja, dat is een heel heftig verhaal wel. En dat gebeurde toen James Taylor op het punt stond om door te breken. Dus toen hebben ze dat van hem weggehouden. Hebben ze hem nooit verteld dat zij zelfmoord had gepleegd, omdat ze dachten, ja, dan komt die doorbraak van hem niet van de grond. Dat is het eerste deel. Het tweede deel gaat over verslaving en depressie, waar James Taylor heel mee kampte, onder andere toen hij in Londen zat. En het derde deel, nou ja, dat is dan, dan moet je zelf maar luisteren. Ja. Nou ja, dat derde deel is eigenlijk dat hij terugkijkt op de weg die hem naar zijn roem leidde. De piano op het liedje wordt gespeeld door zijn goede vriendin Carole King. En zij schreef ooit het nummer You've Got a Friend als antwoord op een regeltje uit dit liedje, wat ik nu van hem ga draaien. James Taylor is dit in Goedemorgen en Fire and Rain.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joen, wat ga je doen?
3: Oh, Joen. Wat doe ik nou?
0: Weet ik niet.
2: Ga iets doen, nee. Dat is,
0: geeft niet.
1: Moet je gewoon opnieuw goed slapen?
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Joen, wat ga je doen?
1: Oh, wat leuk.
2: Joen, wat ga je doen?
4: Dit is heel bijzonder.
2: Joen, wat ga je doen?
4: Ga ik nog even zitten?
2: Joen, wat ga je doen?
3: Je hebt twee knoppen die je kan indrukken.
0: A en B. En soms gaat het mis.
3: Zo moeilijk is het allemaal niet.
0: Ja, maar het blijft mensenwerk. Ik vind dat helemaal niet erg.
3: Nee, wij zijn nog niet overgenomen door AI.
0: Je bent geen robotje.
3: Nee, zo is dat. Dus, gelukkig niet.
0: En mijn gast, die komt, is ook zeker geen robot.
3: Nee.
0: Hij is jarig morgen, wordt 65 jaar.
3: Oh, wow.
0: Hij gaat zijn verjaardag bij ons vieren.
3: En gaat hij nog gebruik maken van dat ding dat hier staat?
0: Van die piano. Het is Cor Bakker. Ja, dat heb jij heel goed gehoord.
3: Okay.
0: Ja, Cor Bakker straks bij ons.
3: Leuk.
0: Een shoot hebben we op pad gestuurd. En die gaat wel naar een hele gekke plek waar hij zich, denk ik, heel erg thuis voelt. Doen we straks. En we hebben natuurlijk Pim Pam Pet met actueel getinte vragen. En mijn persoonlijk moment is heel spannend.
3: Oh, kijk eens.
0: Ja.
3: Dan ben ik heel benieuwd naar.
0: Nou, tenminste, ik dacht dat het spannend werd. Het viel uiteindelijk mee, maar ik vond het heel spannend.
3: Oké. Okay. Jeetje. Ik ga even bedenken wat dat was.
0: Ja, maar het is de bedoeling dat je blijft luisteren.
3: Ja. Zal ik doen. Dat is allemaal zo dadelijk. Veel plezier bij June. Ik draai nog de baby's. Geen echte baby's natuurlijk, hè. Every time I think of you. Toedeloe.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner?
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitjehoren.
14: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
15: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
16: Ik ben Margriet uit Schalen.
17: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: 11:55, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Het lijkt net alsof ik jarig ben op televisie met die slingers. Goedemiddag.
20: Ja, goedemiddag. Nou, de politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van Lucky. Dat is een man die 3 jaar geleden op straat werd gevonden, maar na een hersenbloeding niet meer kan communiceren. Sindsdien weet niemand wie hij is. Politie hoopt hem dus te vinden. Een groot aantal Nederlandse kranten is boos omdat ze een boete hebben gekregen nadat ze schreven over afslankmedicijnen. De inspectie vindt dat de kranten reclame maakten. En de Michiel de Ruitertunnel vlakbij Amsterdam is voorlopig dicht door een defect besturingssysteem. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians, dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
24: Rustig, adem in,
23: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
24: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Hey Raymond!
26: Je hebt minder last van een droge huid met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
27: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
25: Hey,
26: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
28: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
29: June tot 2.

0: heb ik nog even een belofte die ik wil inlossen, Maarten. Oh. Daarover gaat niet mijn persoonlijk moment. Ja. Maar dit heeft te maken met het persoonlijk moment van gisteren. Zie hier de snoepketting.
1: Oh ja, mag ik hem op?
0: Die is voor jou.
1: Oh, dankjewel. Was heel, jij schat mijn nekje wel heel dun in.
0: Ja, nou ja,
1: gaat dit goed komen?
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Je hebt een hele mooie
1: nek. Het is een soort choker, heet dat, hè, tegenwoordig.
0: Oh, prachtig, nu gaat iedereen aan jouw nek knabbelen.
1: Staat ik mooi
0: mijn, dit staat prachtig. Mijn persoonlijk moment heeft te maken met het volgende. Ja. Ik reed over de A1 hier naartoe. En ik zag op een gegeven moment in mijn rechter ooghoek, ergens bij een wegoprit, een politieauto staan.
1: Oh.
0: Oké. Okay. Reed ik te hard? Nee, ik reed deze keer niet te hard. Toch kwam die de weg op, ging die achter mij zitten.
1: Oh jee.
0: En toen dacht ik, nu krijgen we het.
1: Ja.
0: Politie stop, politie stop, politie stop.
1: Mevrouwtje.
0: Er gebeurde niks.
1: Oh.
0: Maar ik had er, en ik wist dat ik niks verkeerd gedaan had. En
1: ja.
0: Toch zat ik in de auto en ik keek op mijn kilometerteller. Heb ik te hard gereden? Heb ik rechts ingehaald? Hield ik mijn telefoon vast? Niet van het aller. En toch had ik stress. En toen dacht ik, volgens mij hebben we dat allemaal.
1: Ja.
0: Ben je wel eens aangehouden, Maarten?
1: Ja, ik moet gelijk aan een verhaal denken. Ik had op mijn scooter en toen was er een blaascontrole.
0: Ja.
1: Dat had ik nog nooit gehad in mijn leven. Dus die politieagent zei, nou, zet je scooter hier maar neer. En die pakt dat apparaatje. Maar die houdt dat dus, ik denk zo'n 20 centimeter voor mijn mond. Dus ik moest blazen.
0: Ja.
1: Maar wat doe ik? Van 20 centimeter afstand doe ik zo.
0: En dat schoot niet op.
1: Dus hij zegt, wat doe jij nou? Ik zeg, ik blaas. Ja, nee, je moet aan het tuintje blazen. Ik zeg, oh, maar ik had dus niet gedronken, maar daardoor leek ik heel dronken.
0: Ja, maar dat is, ja, je wordt toch een beetje nerveus.
1: Ik ben zenuwachtig. En ja. Ik denk, ik heb niet gedronken, maar ik heb wel mondwater. Krijg je dat soort dingen, zit ook alcohol in. Maar nee, het was allemaal goed.
0: Nou, ik heb de enige keer dat ik moest blazen was toen ik 7 maanden zwanger was van Maaike.
1: Ja.
0: Toen was ik wezen eten op de Albert Kuip. Daar reed ik zo'n fuik binnen met overal controle. Mevrouw, wilt u even blazen? Ik zei, meneer, kijkt u even
1: naar mijn buik. Nu
0: 7 meter. Hoe 7 meter?
2: 7 meter zwanger?
0: Ik heb een omvang van 7 meter. Nee, niet van dat alles. Keurig buikje. Maar 7 maanden zwanger hoeft toen niet te blazen. Ik moest wel blazen. Goh, ik verslik me er bijna in. Barbara, ben je wel eens aangehouden?
2: Ja, het was ook op een vreemde manier. Ik ging mijn zoon naar een schoolfeest. Of ik ging hem ophalen in het midden van het centrum van Zaandam. Toen reed ik, per ongeluk ken ik een straat in waar geen auto's mogen komen. Daar stonden 2 agenten. Toen vroeg ik heel lief van, oh, sorry, ik kom hier niet vandaan. Ik heb het idee dat ik hier niet in mag, maar waar kan ik dan wel wachten op mijn kind? Ik was gewoon in verwarring. Je mag hier niet staan. Ik zei, nee, maar dit is een vergissing. Oké. Toen kwamen ze dichterbij en zeiden, by the way, wat ruiken wij daar, vrouwtje?
1: Oh.
2: En ik had de hele avond gewoon heel braaf op de bank zitten wachten tot ik eindelijk die jongen kon op gaan halen.
0: Ja.
2: Niks, zei ik. Maar daarvoor had ik mijn ruitenwissers aangedaan, omdat het heel mistig was.
0: Oh, dat rook naar alcohol.
2: Dat denk ik. Ja, u ruikt ontzettend naar alcohol. Kom die auto uit. Het werd dus alleen maar erger en erger. En ik had nog nooit geblazen. Ik wist ook niet hoe dat moest. Toen deed ik dat per ongeluk verkeerd.
0: Ja, net als Maarten.
2: Ja, en dan gaat u nog 1 kans, hè. Dan gaat u goed blazen. Ja, ik kreeg totale paniek. En intussen was mijn zoon, die was nog nooit naar zo'n schoolfeest geweest. Die kwam er aanlopen met zijn vriend en die zag dat ik als een soort halve crimineel werd behandeld. Heel gênant allemaal.
0: Goed, mooie verhalen. Mijn vraag is dus, ben je wel eens aangehouden door de politie? En ik kan me niet anders voorstellen dat als dat gebeurd is, al heb je niks verkeerd gedaan, dat je daar toch hartstikke zenuwachtig van wordt. Maar een macht hebben die mensen eigenlijk, hè? 088 850 51 52. Nou, ik was ook bloedzenuwachtig, hoor, vanochtend. Nee, ik heb straks ook in de boeien afgevoerd.
1: Ja, snap ik.

0: En dat was The Edge of Heaven van Wham. Heeft de politie wel eens aangehouden? Dat is de vraag. Misschien omdat je gewoon je licht het niet deed. Of omdat er problemen waren met je auto. Of omdat je een verkeersovertreding begaan. Maar gewoon dat zo'n politieauto achter je zit. En dan met die verlichting, politie, stop. Of misschien wel een motoragent die je gewoon tegenhoudt. Nou, het zijn toch allemaal van die dingen waar je dan bloedzenuwachtig van wordt. Althans, ik wel. Debbie, goedemiddag.
1: Goedemiddag, June. Hoe gaat ie?
0: Ja, heel goed.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Nou,
0: en met jou?
1: Heel goed. Ik heb echt een heel grappig verhaal.
0: Wat dan, lieverd?
1: Jaren 80 studeerde ik kunstgeschiedenis dicht bij het Museumplein. Was dat Johannes Vermeerplein? En ik liep naar richting Vondelpark, zeg maar.
0: Ja.
1: En op het hoekje bij Rijksmuseum, Willemsparkweg, die kant daar.
0: Ja.
1: Nou, stak ik over. En het was rood.
0: Oh.
1: Amsterdams groen, zeg maar.
0: Ja, ja, precies.
1: En toen ik dicht bij de stoep kwam, stond daar agent. Die stond echt in de weg. Ik kon niet te gaan. Ik ben heel sexy, dus ik had helemaal niet opgemerkt natuurlijk. Ik zag hem pas toen hij van mijn neus stond, zeg maar. Ik van, goedemiddag meneer, ik wil graag de stoep op. En dan zei hij stapte opzij, zei u bent een overtreding. Zei ik van, nou, deze keer heb ik daar een hele goede reden voor. En hij was aan het schrijven, hè?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Oh.
1: Zei hij, zei, kijk maar. Als het rood kijkt, nu komt het verkeer van, nou, wees ik vanaf het Stedelijk Museum van een hoekje. Zeg ik, en nu komt het verkeer daar vandaan. Nu is het groen, maar nu komt het verkeer te Willemspark weg. En nu komt het, dadelijk komt het uit die bocht. Ja, hups, oké. Okay. Ja, en nu wordt het rood. En nu wordt het rood en nu kan ik oversteken. Zeg, we kunnen nog een keertje het rondje doen. Ja, ik deed het rondje nog een keer. En ja, het was gewoon, als het groen was voor mij, kon ik niet rijden, want er waren auto's. Zeg, maar, dus deze keer heb ik een hele goede reden waarom ik door rood oversteek.
0: En toen? Hoe liep het af?
1: Nou, hij zei toen van, ja, nou ja, het is een fout in de verkeerslichtregeling. Moet je volgende keer wel melden. Maar ik hoefde uiteraard niet te betalen, want ik kon het oversteken.
0: Nee!
1: Ik vond het echt zo'n toneelstuk, weet je wel, van goedemiddag, meneer agent. En hij is ook heel, heel beschaafd terug, weet je wel. Echt een toneelstukje.
0: Ja.
1: Maar ik had een hele goede. Deze keer, en hij wist ook dat ik gewoon altijd door. Deze keer heb ik een goede reden. Hij moest ook wel om lachen, hoor.
0: Ach, gelukkig. Nou, dus, goed afgelopen, geen bekeuring, maar wel een mooi verhaal. Dankjewel, Debbie.
1: Oké, dag, Joen.
0: Hartstikke leuk. Doeg! En dan gaan we naar Carla. Dag, Carla. Goedemiddag.
2: Hi June, goedemiddag.
0: Heb je ook een beetje een spannend verhaal?
2: Nou, het is niet met toeters en bellen, maar wel iets waar ik me een beetje nederig voelde. Ik was aan het lopen in een wijk en ik loop zo en ik zie iets op de grond liggen. En eigenlijk gedachteloos schop ik dat naar de weg toe. Dus het ligt aan de kant van de stoep.
0: Ja.
2: En net op dat moment komt er een politieauto aanrijden en die stopt. En hij zegt, doet het raampje open. Hij zegt, mevrouw, wil u dat even oprapen? En ik zeg eigenlijk heel dom, wat moet ik oprapen? Ja, wat u met wegschot. Ja. Oh, ik zeg, ja, dat deed ik eigenlijk gedachteloos. Ik zeg, maar dat is niet voor mij, zeg ik heel dom. En hij doet zijn gordel los, hij pakt zijn handschoenen. Ik denk, oh, dat gaat hij doen. Nou, dat vind ik toch wel heel aardig.
0: Ja,
2: maar, nou, niet dus. Ik kreeg die handschoenen in mijn handen. En hij zegt, ik wil nu eigenlijk dat u het op gaat rapen. Nou, June, ik was ook bevestigd. Ik voel een beetje lullen.
0: Ja.
2: Maar het erg is, ik pak het op. Het was heel vies. Was het een Durex glijmiddel?
0: Och, jemig. Echt waar? En dat moest jij opruimen?
2: En dat moest ik opruimen. Dat zag ik helemaal niet. En jongen staat er dan vreten te lachen. Ik zeg, nou ja, nou lach ik ook maar mee. Ik zeg, maar ik doe dit nooit meer. Ik zeg,
0: nee.
2: Ja, dus dat was mijn. Maar dan heb je toch
0: niks meer de weg opschoppen.
2: Ik zeker niet meer doen. En dan heb je toch wel ontzag voor de politie, hè?
0: Ja, precies. Van dat doe je het wel. Want je hebt ook geen brutale mond. Want dan heb je allerlei andere problemen.
2: Nee,
0: ach, jeetje. Wat een verhaal. Dus, dankjewel.
2: Nou ja, ik vond een beetje een grappig verhaal.
0: Ja, ik vond het een heel leuk verhaal. Dankjewel.
2: Okay. Nou, doe maar. Veel succes, hè.
0: Dag. Jos Blomqvist, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Joen.
0: Nou, Jos, kom maar op met je verhaal. Want ze zijn legendarisch.
3: Ik wou eerst even zeggen van die eerste mevrouw van dat kruispunt bij de Willemsparkweg. Daar ben ik vroeger klaar over geweest.
0: Oh, dus je kent het probleem.
3: Ja. Dus, maar goed. Ik reed een keer door Zaandam heen samen met Irene. Morgens vroeg om een uur of 10:30.
0: Ja.
3: En er was een fuik en we werden aangehouden. En ik moest blazen. Ik zeg, nou, ik zeg, er was een vrouwelijke agent. Ik zeg, mevrouw, ik zeg, als het nu verkeerd gaat, dan zou het toch wel heel erg met me zijn. Nou, dan zegt ze, nou, u moet dus weten wat wij allemaal meemaken 's morgens om 10:30.
0: Ja.
3: Ik zeg, nou ja, dat geloof ik. Ik bedoel, er zijn mensen die gewoon 24 uur per dag bezopen zijn.
0: Er zijn mensen die tegen die tijd pas naar huis waggelen.
3: Ja, dus nee, maar ik was zo verbaasd dat ik moest blazen. Dus ik dacht, ja, kom op.
0: Ja.
3: Het is 10:30 's morgens, kom op.
0: Ja. Nee hoor, gewoon doen.
3: Ik heb niet eens koffie gehad.
0: Nee, maar dat dacht ik ook toen ik 7 maanden zwanger was. Dat ik dacht, jeetje, hoezo moet ik blazen? Maar ja, gewoon doen, hè.
3: Ja, maar ik heb nog wel een leuke, hoor, dat ik aangehouden werd, als je tijd hebt.
0: Ja, nou, ik ga eigenlijk liever naar Marco, kan dat?
3: Nou, omdat jij het bent, anders kan bij mij alle kanten op, zelfs de goeie.
0: Ja, precies. Nee, want ik zie dat Marco anders aan het wachten is. En ik moet nog een extra plaat draaien en Maarten heeft nog wat appjes.
3: Het was heel kort, hoor, maar goed, geef niet.
0: Oké, doen we het de volgende keer, Jos.
3: Is prima.
0: Goed zo, niet teleurgesteld zijn.
3: Nooit, ben ik nooit.
0: Oké, hartstikke goed, doeg. Marco, want jij was aan het wachten, goedemiddag.
4: Ja hoor, ik zat rustig te wachten en te luisteren naar de andere verhalen. Hartstikke leuk allemaal.
0: Goed. Ja, en wat heb jij? Maar
4: ik ben ook een keer in een fuik gereden in Zaandam op de Peperstraat. Drankcontrole, natuurlijk had iedereen gesopen in de auto, behalve ik.
0: Ja.
4: En we werden dus niet aangehouden. Iedereen werd aangehouden, ik mocht door. En wij dachten, verdorie. Nou, rondje om. Nog een keer langs
0: hier.
4: Ben
0: je nog een keer gegaan?
4: Ja, natuurlijk, want ik wilde blazen, maar ik had niet gedronken.
0: Nee.
4: Nou, uiteindelijk weer niet aangehouden. En de derde keer werden we wel aangehouden. Alleen kreeg ik toen een bekeuring voor een kapot achterlicht.
0: Ach,
4: ja,
0: nee.
4: Ja, zegt die agent. Als je 3 keer langs rijdt met een kapot achterlicht, dan kan je de derde keer krijgen.
0: Ach, wat erg.
4: Ik hoefde dan nog niet te blazen.
0: Ach, wat dom,
4: dus,
0: zeg.
4: Ja, ach, €35.
0: Oké, nou, dat was te overzien.
4: Gulden was het nog. Het was in de jaren 80, dus dat viel te overzien.
0: Ja,
4: en later was een heel leuk verhaal op een verjaardag.
0: Ja, snap ik. En nu op de radio.
4: Ja, leuk toch weer.
0: Oké, hartstikke leuk. Dankjewel, Marco.
4: Oké, succes.
0: Hoi. Nou, jeetje, wat een verhalen, Maarten.
5: Ja, bijzonder. Ja, ook nog wat appjes. Remco, die had ooit de politie aan de deur. Helemaal agressief wilden ze naar binnen komen, maar bleken bij het verkeerde huis te staan. Oh. Ja, dan schrik je je dood.
0: Ja.
5: Treintje dan, die zegt, als ik de politie zie, dan schrik ik altijd. Terwijl ik weet dat ik helemaal niks crimineels doe. Ik denk dat het heel herkenbaar is, inderdaad. Danny heeft een neef die agent is en zegt, dan zit je toch anders op een familieuitje of een familiedag.
0: Oh ja, moet je ook weer oppassen.
5: Ja, inderdaad. En Nancy tenslotte, als tiener ooit eens de sleutel van mijn huis kwijtgeraakt, dus ik ben door het raam geklommen. Een voorbijganger belde de politie, maar gelukkig kon ik het uitleggen en geloofde de agent me snel.
0: Ja, zie je.
5: Ja.
0: Wat een je bent toch altijd een beetje op je hoede.
5: Ja, zeker.
0: Ja, we hebben 2 mensen van de politie, schuin tegenover ons. Die zien ook alles.
5: Dat gaat bij mij 2 kanten op. Of op behoeden of hitsig. Heb jij ook een beetje, toch?
0: Ja, zeker als de motoragent is.
5: Oh, hallo.
0: In uniform. Hallo, hou jij me maar eens even aan. In de boeien, geen probleem.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
3: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
2: Ik wel, bij NRV.
3: NRV?
2: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
3: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
4: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
1: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Hey Raymond!
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Hey, Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ik ben Siska uit Heilo.
11: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
12: Ik ben Bianca uit Naarden.
13: Ik ben Rob uit Heilo.
14: Ik ben Lisanne uit Amsterdam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Even kijken hoe laat het is. Het is 12:30 boven Karspel, 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
17: Goedemiddag. De schok is groot in Heilo, waar dit weekend in de oude pastorie een jonge vrouw van 19 dood werd gevonden. Ja, een 20-jarige man is aangehouden. Wat er nou precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Duidelijk is wel dat de 20-jarige man ook degene was die de politie belde. De politie gaat uit van een misdrijf en het slachtoffer komt uit Herogewaard. Nou, omwonenden, ja, die reageren vandaag nogmaals.
18: Ja, dan denk ik bij mezelf, in welke wereld leven we nu eigenlijk, hè? En ja, je probeert het allemaal goed te doen. En ja, je weet natuurlijk niet wat die verhouding was tussen beiden. Dat weet je ook niet. Iemand kan in een drift, in een hele grote driftbui, rare dingen doen.
17: Nou, een omwonende van de Nicolaas Beetsweg. Ja, in zekere zin is het een beetje speculatie, want we weten natuurlijk niet wat daar is voorgevallen. En ook niet wat de relatie was tussen de verdachte en het slachtoffer. Later wellicht meer daarover. De Michiel de Ruitertunnel in Amsterdam is nog altijd dicht vanwege technische problemen. Een onderdeel van het besturingssysteem moet vervangen worden en dat kan volgens de gemeente nog wel even gaan duren. De storing ontstond tijdens de ochtendspits vanochtend. Wanneer de tunnel onder het Centraal Station, ja, wanneer die storing is verholpen, is dus niet bekend. Hij is alleen dicht trouwens richting het oosten. Dan heeft de politie 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van Lucky. Dat is wel een heel bijzonder verhaal, oh ja. Werd gisteren bekend. Er is dus een man, die werd 3 jaar geleden op straat in Amsterdam gevonden,
16: ja.
17: Kreeg een hersenbloeding en kan eigenlijk niet communiceren en niemand weet wie hij is.
19: De informatie die wij opdeden in dit onderzoek gaf eigenlijk een heel breed beeld. Hij zou schat helemaal rijk zijn, maar tegelijkertijd zwierf hij door de straat in Amsterdam.
16: Ja, we willen toch heel graag dat hij geïdentificeerd wordt. Het is toch heel gek dat in Nederland het kennelijk mogelijk is om zoveel jaren, en heb je toch misschien wel over 20 jaar, onder de radar te leven.
17: Ja, betrokkenen bij dat onderzoek. Gisteren is dus een video verspreid van de man. En 140 tips binnen zijn gekomen. Ja. Ik vind dat een bijzonder verhaal.
16: Ja. Het is ongelooflijk dat je inderdaad zo lang onder de radar kan leven. En dat niemand jou mist. En dat je dus nu ook niet meer kan vertellen wie je bent en waar je überhaupt vandaan komt.
17: Ja, ik vond ook wel betrekkelijk laat dat er dan na 3 jaar zo'n video verspreid wordt. Ja. Maar misschien heeft dat met privacy en allerlei andere dingen te maken. Dan, 2 mannen uit Volendam. Die staan vandaag voor de rechter in Den Haag. Zij worden verdacht van het produceren van synthetische drugs in een drugslab in een bedrijvenpand in Medebeemster. Daar zou MDMA gemaakt worden. Nou, het lab werd ontdekt nadat in het gebouw een grote brand uitbrak. In totaal zijn 7 mensen opgepakt in deze zaak. Laatste berichtje, een droomtransfer voor Volendammer Joey Veerman. De voetballer stapt over naar Borussia Dortmund.
12: Oh, wat goed, joh.
17: Ja, geweldig. Hij tekent een contract tot 2031. Naar verluid betaalt Borussia zo'n 22 miljoen euro aan PSV. Nou, de Duitse club maakte het nieuws bekend met een grappige video met veel bombastische muziek. En Veerman wordt dan in het Duits toegesproken door een fanatieke fan. En daar reageert Veerman uiteindelijk op een grappige manier op. Zo klinkt dat.
13: Deine Geschichte wird unsere Geschichte. Denn wir Dortmunder, wir stehen zusammen. Mehr muss eigentlich nicht wissen.
14: Ik heb er helemaal niks van verstaan, maar ik heb er heel veel zin in.
17: Echt op zijn Volendam, vind je niet?
12: Fantastisch. Dat doet jouw toon het een stuk beter. Want die is natuurlijk onlangs naar een club gaan in Spanje. En die jongen die spreekt gewoon vloeiend Spaans.
17: Ja. Maar goed, de een is de ander niet.
12: Het is
17: niet,
12: wel heel
17: maar,
12: eerlijk van Joey.
17: En dat is ook wel weer charmant, toch?
12: Ik heb er niks van verstaan, maar ik heb er wel heel veel zin in. Fantastisch.
17: Ja, goede humor. Nou, dat is belangrijk. Later, ja, onze verslaggevers gaan Volendam in. Dus horen we straks nog wat leuke reacties.
12: Hartstikke leuk.
17: Sowieso meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
12: We gaan naar Jan Visser en die spreekt gewoon vloeiend Nederlands. Dag Jan, goedemiddag.
15: Dag Jeroen, goedemiddag. Dag.
12: Ik heb wel aardig wat regen voorbij zien en horen komen. Gelukkig.
15: Ja, zeker. Dat geldt vooral voor het zuiden van de provincie. Daar is toch aardig wat gevallen. Eens even kijken, er is zo'n 8 tot 9 millimeter op veel plaatsen. Nou, dat is best wel een redelijke hoeveelheid, hè. En in het midden van het land nog meer. Het meeste in delen van Zuid-Holland en Brabant. Hier en daar toch wel zo'n 14, 15 millimeter. Dus dat zijn mooie hoeveelheden. Maar ten noorden van het Noordzeekanaal waren de hoeveelheden kleiner. Maar ja, dat kan de komende dagen weer heel anders zijn. Dus met andere woorden, het is wisselvallig en dat blijft de komende dagen zo. En wat vanmiddag betreft, de bewolking overheerst. En af en toe valt er een buitje of wat lichte regen of motregen. Soms komt heel even een flat zonnetje is zichtbaar. En we zitten ook in wat zachtere lucht. De temperaturen zijn aan het oplopen, wat warmere lucht. Het was aanvankelijk zo'n graad of 16 June eerder vanmorgen. En nu is het hier en daar al bijna 20 graden. Onder meer op Schiphol en in Wijk aan Zee. En die temperatuur komt weer ietsje boven de 20 graden uit. En de wind hier is gedraaid naar het westen, is matig en aan de kusten op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Soms krachtig, windkracht 6 en vanavond neemt de wind dan weer af. Nou, de komende 24 uur trekt een depressie. Die ligt nu nog ten noordwesten van Schotland. Die komt geleidelijk dichterbij, trekt naar de Ierse Zee. De bovenlucht wordt bij ons langzamerhand kouder. En de eerste storingen trekken de komende nacht en onder invloed van die kou in de bovenlucht over onze omgeving. In de nacht betekent dat later in de nacht een toenemende kans opnieuw op regen. En dan morgenochtend gaat dat over in buien, soms pittige buien. De accent ligt wat op het midden van het land, maar ook bij ons toch wel buien. En dan kan er plaatselijk toch wel zo'n 10 millimeter vallen. En dan in de middag dan zien we de buiigheid weer wat afnemen en komt af en toe de zon tevoorschijn. Temperatuur morgen rond de 20 graden en een matige wind uit het zuidwesten. Nou, donderdag en vrijdag wordt de buienkans duidelijk nog wat groter. En dan vooral gaat het om de intensiteit van de buien, de zwaarte. En dat komt omdat het zeewater gaat meewerken, kou in de bovenlucht. Dan kans dus op flinke buien waarbij lokaal veel neerslag valt. En ook op zaterdag nog buienkansen. En de temperaturen blijven zo rond de 20, 21 graden uitkomen. En op zondag en maandag is het dan weer wat droger met wat meer zon.
12: Oké, goed. Maar we zitten nu wel een beetje op de temperatuur die we eigenlijk nodig hebben in deze tijd van het jaar.
15: Ja, eigenlijk er iets onder, hè? Zo'n 22, 23 graden is normaal. Maar ja,
12: we hebben
15: zo lang boven onze stand geleefd.
12: Ja, precies. Nou ja, en die regen hebben we gewoon dringend nodig.
15: Ja, zeker. Ja, want kijk, de bovenlaag is natuurlijk nu een beetje vochtig aan het worden.
12: Ja.
15: En beneden nog niet, want het zijpelt nog niet echt door naar beneden. Maar ja, iedere keer regen erbij, ja, dat helpt natuurlijk wel.
12: Ja,
15: gaat alleen niet
12: goed.
15: Heel erg hard, hè. Dan moet ook bijvoorbeeld moet het ook in Centraal-Europa flink gaan regenen, zodat die rivieren een boost krijgen.
12: Ja, en dat is nog niet het geval.
15: Nee, wel op beperkte schaal al. In Beieren is de afgelopen 24 uur plaatselijk min of 50 millimeter gevallen. Mm-hmm. Kijk, dat zet wel wat zoden aan de dijk natuurlijk.
12: Ja, oké. Mooi, de luchtdruk en de weerspraak.
15: Barometer staat op 1007 tot 1008 en de weerspraak luidt: als de koeien tezamen loeien, is er onweer aan het broeien.
12: Oké, ik vind hem leuk.
15: Oké.
12: Dankjewel, ben gek op koeien.
15: Ja.
12: Oké, dag Jan, tot dan.

0: Icky Breaky Heart van Billy Ray Cyrus.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
4: June tot 2. Pim Pam Pet.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Slingers in de studio. Moeilijke zin. Slingers in de studio.
5: Ja,
0: want Cor Bakker komt. Cor Bakker komt zo meteen hier. En die is morgen jarig. En dat gaan we alvast vieren.
5: Ja, gezellig.
0: Voor de rest spelen we nu Pim Pam Pet. Met actueel getinte vragen.
5: Zeker.
0: Oké, okay, de eerste van de vraag. Pers. Ja, heb je allemaal gemaakt. Daar ben ik hartstikke blij mee. Applaus, applaus.
5: Dankjewel.
0: Goed
5: dankjewel.
0: Gedaan, Maarten.
5: Nu gaat het komen.
0: Complimenten. Oh. Kort klapje. Ja. De selectievraag is de volgende. Ja, het regent weer na maanden. Vannacht, vandaag overdag, morgen, komende dagen. Noem iets vochtigs.
5: Ja.
0: Met de volgende letter.
5: Ja, maar kijk, het is of de vragen of het rad brengen. Die allebei.
0: Ik vond het zo leuk. Ik zet me hier al 5 minuten op te verheugen. Dat gewoon... En Maarten, ja, die is natuurlijk gewoon terug van vakantie. Die leeft in een hele andere wereld. En die deed niks met een rad. Nee, het is heel lief. Lief, ik wilde hem zelf ook wel halen. Maar ik verheugde me een beetje op dit moment dat jij erachter kwam.
5: Ja, dat
0: kwam,
5: snap ik.
0: Dat hij hier niet stond.
5: Ik moet er weer een beetje in komen.
0: Geeft niks, lieverd. Oké, noem iets vochtigs. Wat vind jij vochtig?
5: Billendoekjes, bijvoorbeeld.
0: Okay.
5: Of drinken. Er is heel veel vochtig in het leven.
0: Heel veel vochtig. Oké. Bladeren kunnen ook vochtig zijn als het geregend heeft.
5: Het wegdek.
0: Het is de N van Nico.
5: Nou, kijk eens aan. Ik weet niks. Jij wel?
0: Jij en niks weten.
5: Nee.
0: Noem iets vochtigs. Met de N van Nico. 088-850-51-52. Ik ben benieuwd naar de antwoorden. Ik ga niet dit introotje helemaal volpraten. Het vind ik zo'n heerlijke plaats.
5: Ja, je hebt genoeg gepraat. Het is mooi zo.
0: Oké.

0: Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Maarten, voorzitter van de jury, ik moest even lachen, want Barbara maakte een hele grappige opmerking.
2: Ja.
0: Ja, die heeft een gevoel van humor.
2: Zeker.
0: Echt, als je daarmee samenwoont, dan lig je de hele dag dubbel, denk ik.
2: Ja, ja, dat lijkt mij wel.
0: Echt heel leuk. Goed, we hebben vanwege de regen, na maanden van droogte hebben wij genoemd, iets vochtigs met de N van Nico.
2: Ja, natuurlijk een nevel.
0: Nevel, mooi.
2: Nachtcreme, een naaktslak.
0: Oh, dat even. Een naaktslak vind ik zo vies.
2: Ja, denk je dat er iemand is op de wereld is die zegt, nee, nou, een naaktslak?
0: Nee, okay.
2: Dat is wel een lekker ding.
0: Nee, gaan we door.
2: Okay. Een naad, de nail, nagellak, natuurazijn, nectarine of de natte droom?
0: Natte droom. Ja. Oké, die snap ik, maar wat is die naad?
2: Een naadje. Een natte naad.
0: Is dat een bilnaad of is dat dan een...
2: Dat denk ik. Een naad.
0: Of een naad in een broek of zo.
2: Ik denk dat eerste.
0: Ja, ik denk
2: dat. Want een natte broeknaad heb ik nog nooit gehad.
0: Nou, is het regen.
2: Jammer wel.
0: Petra en Roos. Sorry hoor. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Moesten jullie ook lachen? Ja. Ja, hij is weer terug, hè, maar het is niks veranderd. Ga gewoon door op de toon waar we gebleven waren. Oké, maar we hebben ook een serieuze tak van sport. Goedemiddag Petra en Roos.
3: Goedemiddag.
0: Dag. Petra, wat was jouw antwoord?
3: Neusspray.
0: Een neusspray, hartstikke goed. En Roos?
4: Nevel.
0: Nevel, keurig. Kunnen wij beginnen?
2: Ja.
0: Mooi. Voorzitter, heb jij de eerste vraag?
2: Ja, beschuit met muisjes, want Estefana Polman en Rafael van der Vaart die worden opnieuw ouders.
0: Ja, dat komt een beetje. Ja,
2: hebben ze bekendgemaakt op Instagram, zo gaat dat natuurlijk tegenwoordig. Toen dacht ik, waar denk je aan bij een samengesteld gezin?
0: Oeh, moeilijke vraag.
2: Ja, ja, maar dit zijn slimme dames. Ik heb ze hoog zitten.
0: Waar denk je aan bij een samengesteld gezin met de volgende letter? Het is de B van Bernard.
4: Brunch.
2: Een brunch.
0: Ja, nou ja. Nou, voorzitter, wat vind je van dit antwoord? Ja,
2: kun jij je antwoord ook verklaren? Nee, dat is...
4: Ja, samen brunchen. Iedereen is druk aan het werk. School, nou, dat soort dingen. Dus dan kan je toch even samen brunchen doen.
2: Roos, weet je wat ik wel... Ik keur hem toch goed. Oh? Want ik weet dat Estefana en Sylvie, natuurlijk de ex van... die zijn hartstikke goede vriendinnen. En die brunchen, lunchen en dineren nog wel eens samen. Hebben ze verteld in
0: nou,
2: hun
0: video. Nou, wat een fantastische verklaring. Ja. Nou, voorzitter. Dat weet je daar toch weer een mooie draai aan te geven.
2: Ook, dat bedoelde ze.
0: Nou, we gaan gauw naar vraag nummer 2. Op de wereldkampioenschappen hockey, die plaatsvinden in Amstelveen, spelen vandaag de Nederlandse mannen hun tweede wedstrijd tegen Argentina. Oh, dat is ingewikkeld voor Rob Jetten, want zijn geliefde speelt voor de vijand. Dat is een Argentijn. Leuke jongen trouwens. Waar denk je aan bij Rob Jetten? Jullie kennen wel Rob Jetten, toch?
5: Niet echt.
0: Nee? Onze minister-president?
4: Oh, die.
0: Ja, die. Oké.
2: Okay. Oh, die.
0: Goed. Is het weer een B? Waar denk je aan bij Rob Jetten met de B van Bernard? Niet aan een blos.
2: Oeh, ik hoor heel veel antwoorden. We doen eerst Petra, want die zei als eerste iets. Wat zei je?
5: Buitenland, daar gaat hij veel heen voor zijn werk.
2: Nou, dat is wel het commentaar, want die krijgt inderdaad dat hij veel te veel in het buitenland zit.
0: Ja,
2: ja, vind ik een goed antwoord. Ja, Petra was eerder, dus hoeven we niet eens te weten wat Roos zei.
0: Nee, ik denk... Klinkt harder dan je bedoelt.
2: Ja.
0: En brunch had ik niet goed gevonden nu. Nee, want Rob Jetten gaat vaak
2: brunchen. Maar nu staat 1-1, dus eigenlijk gewoon schone laag.
0: Ja, precies. Oké, okay. Vraag nummer 3.
2: Ja. De provincie Noord-Holland die trekt dit jaar 1,5 miljoen euro uit voor verkeerslessen op basis- en middelbare scholen. En daarmee kunnen dus alle scholen in de provincie gratis verkeerslessen krijgen. Nou, dat is een hartstikke goede ontwikkeling. Ik dacht, waar denk je aan bij een verkeersles?
0: Oh, oké. Okay. Waar denk je aan bij een verkeersles? Komt die aan, de volgende letter? Het is de M van Marie.
4: Ja.
2: Ja.
4: Nou, allebei stil. Ik weet het niet.
0: Nou, dan gaat nu de klok.
2: Ja, 3, 2, 1, boom.
0: Ja, oké.
2: Okay, klaar.
0: Ja, precies.
4: Okay.
0: Vraag nummer 4. Ja, maar Cor Bakker komt zo binnen, dus heb ik geen tijd voor hem. De cast van het derde seizoen van de videolandserie Maxima is vandaag officieel bekendgemaakt. De Argentijnse-Amerikaanse actrice Natalie Anna die neemt de rol over van Maxima van Defina Chaves. Waar denk je aan bij Maxima? Waar denk je aan bij Maxima? Onze eigen koningin Maxima met de volgende letter. Het is de G van Gerard.
6: Jeetje.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dan gaat toch die klok weer lopen, hè?
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nee, oké. Okay.
2: Nee, nou ja, dan blijft het nog steeds 1-1. Dus dan gaat het nu gebeuren. Danny
0: was geld goed geweest?
2: Geld.
0: Huh?
2: Nou, ja, nee, haak niet. Waarom geld? Zij heeft er niet. Jij ja, heeft wel veel geld.
0: Ja, nee, ik wil die.
2: Ja,
0: ja
2: zij heeft veel geld.
0: Ja, daarom.
2: Ja, had ik okay, goed gekeurd.
0: Jij.
2: Danny Vroger, kennen wij natuurlijk allemaal. Die vertelt in de podcast Tafeltje 4, heeft hij iets heel leuks verteld. Hij heeft namelijk een hele bijzondere hobby. En dat is, hij gaat in zijn eentje naar de bioscoop.
0: Nou,
2: toen dacht ik, een hobby.
0: Een hobby. In je eentje naar de bios. Ja, waarom niet? Wat is een leuke hobby? Het is de K van Karel.
7: Knikkeren.
2: Knikkeren.
0: Knikkeren.
2: Ja. Nou, dat was Petra, dus heeft zij gewonnen.
7: Geen probleem, top.
0: Oh, Petra, je hebt gewonnen.
7: Yay!
0: Het was een
7: tranen.
0: Het was een soort stuitbevalling vandaag.
7: Ja, hè? Niet.
0: Het was geen keizersnede, maar het was wel een beetje een stuitbevalling. Oké, okay, Petra, blijf van de lijn. Gefeliciteerd met je prijs. En Roos ook graag. Tot een volgende keer.
7: Tot volgende keer.
0: Fijne uitzending. Dag. Nee, dit is Bluff samen met Counting Crows.

0: Wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
5: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Ik ben Ria uit Zandpoort.
9: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
10: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
11: Met Mreke, een echte Haarlemse mug.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Minuut over 1. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Schoonmakers op Schiphol staken morgen uit onvrede over de nieuwe cao. Het ziektegeld wordt verlaagd en dat kan volgens de vakbond grote financiële gevolgen hebben voor de schoonmakers daar. De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van Lucky. De man werd 3 jaar geleden op straat gevonden, maar kan na een hersenbloeding niet meer communiceren. Dat was dus in Amsterdam. Sindsdien weet niemand wie hij is. En een acteur uit de serie Mokko Mafia hoorde vanochtend een celstraf, een voorwaardelijke celstraf en een werkstraf tegen zich eisen voor 2 geweldsuitbarstingen op voetbalvelden. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Gun jezelf een Holland America Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
17: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
17: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
20: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
22: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
23: Tot 2.

0: over 1 en er hangen daadwerkelijk slingers. En ik moet even kijken of het allemaal goed gaat hier in de studio. En het gaat het zeker, want we gaan hier feest vieren. Ja, ik zag even het achterhoofd van Nienke.
1: Oh,
0: de lieftallige vrouw van Cor Bakker voor de camera. Morgen is die jarig. Cor Bakker!
1: Ja, wat leuk, hè?
0: Wauw!
1: Ja, maar
0: 65.
1: Wel... Ja, het is... het klinkt zo oud.
0: Ja, maar kijk om je heen. Je dochter zit naast je, die is 13.
1: Ja, die is 13, ja.
0: Je houdt je hartstikke jong. Nienke zit hier op de bank en die houdt je ook heel erg jong.
1: Die is 23,
0: nee, dat bedoel ik. Nee, maar ik neem aan dat jij geen 65 voelt,
1: of wel? Nou ja, alhoewel. Afgelopen weekend hebben we het gevierd met de kinderen en de kleinkinderen. Ja? Ik heb nog 2 dochters en 4 kleinkinderen inmiddels. Dat was hartstikke leuk in Friesland. Maar ja, dan ben je echt opa. Hè? Opa hier, opa dat. Dus opa staat te springen en te dansen. En op een bootje en allerlei dingen gedaan. Heel leuk.
0: Ja.
1: Maar ik was kapot. Ze waren weg zondagavond. Ik moest echt met ijsklontjes op mijn hoofd in de stoel gaan zitten. En dan merk je wel dat je, ja, dan ben je een opa.
0: Oké, dat je net even wat ouder bent dan jouw eigen Nienke.
1: Ja.
0: Maar zijn er momenten, Cor, dat jij inderdaad wel 65 voelt? Oké, dit is een duidelijk voorbeeld met alle festiviteiten. Maar zijn er momenten gewoon, als je 's morgens je bed uitkomt, als je 's avonds gespeeld hebt en je komt terug of zo, dat je denkt, oh, Cor, oh, alsjeblieft.
1: Ja. Nou ja, kijk, vroeger ging ik gewoon door, hè. Dan ging ik 7 dagen in de week en dan ging ik 's ochtends om 6:30 soms de deur uit, vanuit de Kop van Noord-Holland, waar ik toen woonde, naar het Metropolitanorkest, 's middags radioopname en 's avonds theater. En dan lag ik erom. Nou, 1 uur kwam ik 's nachts thuis en dan moest ik vaak nog arrangeren, schrijven.
0: Ja.
1: Ging ik de hele nacht door, nergens last van. Nou, daar moet ik niet meer aan denken. Als ik nu 's avonds laat thuis kom, om 1 uur 's nachts, dan doe ik van tevoren nog even een dutje ergens in de auto op een parkeerplaats. Want ik trek het gewoon niet.
0: Nee.
1: Je energie is een stuk minder.
0: Ja, nou goed, dat heeft te maken met je energie, maar je bedrijft nog steeds topsport.
1: Ja, dat is wel zo, ja.
0: Nou, ik heb ik heb je eerder gesproken, zo alweer een tijdje geleden. Maar echt ongelooflijk zo vol als dat je agenda staat.
1: Ja, het is niet meer zo, geen 7 dagen in de week.
0: Maar vorig jaar was het gek weer.
1: Ja, het was een beetje te veel ook.
0: Ja.
1: Het is allemaal zo leuk.
0: Alles is leuk.
1: Ja.
0: Want, ik noem even een paar voorbeelden. Dat doe ik even uit mijn hoofd natuurlijk. Concertgebouw is kort geleden.
1: Ja. Ja.
0: Met onder andere Karin Bloemen.
1: Ja.
0: Dan heb je nog in de Rode Bioscoop gestaan.
1: Ja.
0: Ja, want ik volg je natuurlijk. Een soort gluurde ben ik. Vrienden van Amsterdam was in januari.
1: Dat was 14 keer in Ahoy.
0: Dat was inderdaad heel veel.
1: Ja.
0: Heel leuk.
1: Ja.
0: Maar wel topsport.
1: Ook, ja.
0: Het jaar ervoor in oktober was natuurlijk bij Paul de Leeuw.
1: Ja, ook 3 keer.
0: Dat was ook een gekkenhuis.
1: Ja.
0: En dan hebben we het nog niet eens over wat je verder doet. Hè? Podium Klassiek.
1: Ja, televisie.
0: Televisie.
1: En Maarten Heijmans natuurlijk, de tour. Die
0: 30 augustus, sta je weer in theater.
1: In Purmerend, hier in de provincie. Is daar weer ook een heleboel van
0: Spelen met koor.nl.
1: Ja, piano spelen met koor.nl. Ja,
0: dus... Zijn er momenten dat je nu denkt, oké, toch eens even overleggen met mijn Nienke. Ik word nu 65 morgen. Ah, misschien moet ik 1 dag in de week even niks doen.
1: Ja, nou dat doen we al hoor.
0: Ja?
1: Ja, hè? Toch Nienke? Ja, die

0: punt, ja. Ja, inderdaad, want je wil ook een beetje vrije tijd hebben. En ja, Brechtje, die naast me zit, die gaat nu weer naar school. En nou, ik vind het ook leuk om af en toe naar school te brengen of mee te gaan en dingen te doen. En dus ja, dat vind ik ook belangrijk.
1: Nou, ik vind ze mooi. Brechtje, als je ietsje meer naar voren gaat, dan kunnen we jou ook even horen. Je bent 13 jaar oud. En ja, het is mooi, als papa dus thuis komt, dan krijgen we straks jaren natuurlijk dat jij dan gaat stappen.
2: Ja, zeker. Soms doe ik dat ook wel met vriendinnen.
1: Ja.
2: Maar niet 's avonds later.
0: Nee, nog niet.
1: Ik heb jou een keer ook zien spelen in de Rode Bioscoop. En dat was de presentatie van het boek van je vader in alle toonaarden. Daar ging jij spelen.
2: Ja.
1: Hoe vaak doe je dat?
2: Ja.
0: Piano spelen.
1: Ja, piano spelen. Ja, niet toneel.
0: Nou.
2: Ook.
0: Ja.
2: Ja, ik zit ook op een musical school in Amsterdam. En ik heb ook een musical kamp gehad.
1: Welke kant wil jou op dan? Weet je dat nu als je 13 jaar bent?
2: Ja, ik heb al wel een idee. Naar de musicalwereld.
1: Ja?
0: Ze is helemaal gek van musicals.
1: Oh, wat enig.
0: En ze heeft net een musicalkamp van een week achter de rug.
1: Ja.
0: Over intensief gesproken. Hè. Dat was elke avond toen ik 1 uur 's nachts naar bed. Maar de hele dag les. Pia Douwens gaf er ook les. En
1: dat
0: zo.
1: Is goed, echt, joh.
0: Allemaal hele goede mensen. En heel erg leuk. Dat vindt ze. Dat is helemaal de passie.
1: Nou, dus tegen de tijd dat jij niet meer met mij te gast bent, dan schuift gewoon Brechtje aan en dan vertel jij over het vak in de musicalwereld.
2: Ja.
1: Ja. Nou, Cor, als ik even terugdenk aan gisteren. Imca Marine was hier.
0: Ja, leuk.
1: Ongelooflijk leuk mens. Onlangs 85 geworden.
0: Ongelooflijk.
1: Heeft net weer een nieuwe single uitgebracht. Daar heb jij trouwens ook mee gespeeld, zei ze.
0: Echt waar?
1: Ja, jij hebt met haar opgetreden,
0: oh, vroeger,
1: zei ze.
0: Vroeger.
1: Ja, niet onlangs.
0: Nee, ik dacht op die single. Nee.
1: Is dit zoiets wat jij voor ogen hebt?
0: Ja. Ja. Met een grote uitroepteken erachter. Ja, ik wil niet met pensioen gaan. Dat wil ik helemaal niet, joh. Ik heb nog nooit gewerkt in mijn leven, want mijn hobby is mijn werk geworden.
1: Ja.
0: En dus ik wil mijn hobby gewoon nog tot de dood, zal ik zeggen, tot je erbij neervalt, wil ik het blijven doen als het kan.
1: Ja, nou, volgens mij kan dat. Want ik bedoel, als je ziet wat jij doet, dan denk ik, jongen, dan ga je gewoon nog lekker 30 jaar mee door. Is dat wel een beetje de angst ook? Dat je denkt, soms lig ik in mijn bed en dan denk je, straks willen ze me niet weer.
0: Ja. Nou ja, kijk, Louis van Dijk was altijd mijn grote voorbeeld, hè, dat weet je. En ik heb heel veel met Louis gespeeld. Maar
1: heeft je ook altijd gestimuleerd in de carrière. Die zei, jij moet naar het conservatorium.
0: Ja, dat heeft hij voor gezorgd. En we zijn echt bevriend geraakt. Louis is 6 jaar geleden overleden, helaas. Maar ja, die heeft tot het einde toe nog gespeeld. Mm-hmm. Want ja, hij had dat ook, weet je wel. Hij werd doodongelukkig als hij geen piano kon spelen. Dat heb ik ook. Ik wil dat gewoon blijven doen. Dus dat is een goed, groot voorbeeld voor mij.
1: Nou, ik ben blij dat je dat zegt.
0: Ja.
1: Want dat willen wij allemaal.
0: Ja.
1: Ik ga even tussendoor iets draaien. Een versie van een hele mooie versie van het dorp.
0: Oh ja, met Karin Bloemen.
1: Karin Bloemen.
0: Ja, leuk.
1: En jou achter de vleugel. Ja. Ik vroeg vorige week aan jouw eigen Nienke, toen zij heel leuk inbelde over het onderwerp ijs. Wat vindt Cor lekker? Nou, Cor houdt van appeltaart.
0: Ja.
1: Ik heb appeltaart gebakken.
0: Niet.
1: Ja.
0: Nou, met bittere schat.
1: Dat heb ik zondag gedaan. Toen heb ik het in de vriezer gedaan.
0: Ja.
1: En ik heb het idee dat hij nu wel ontdooid is.
0: Met lief.
1: Oké, maar stel dat je nog een klein stukje ijs proeft. Ja. Don't blame me, alsjeblieft.
0: Appeltaart ijs, ook lekker hoor.
1: Cor Bakker, in deze versie met Karin Bloemen, met het dorp. Hoe lang geleden heb je dit?
0: Het is heel lang geleden. En omdat
1: Marco nu wel door jouw tuin heen.
0: Ja, maakt niet uit. Marco Bossato die zou dit eigenlijk zingen met de Metropoolorkest. Maar die had vliegtuigpech. Dus die kwam niet op tijd. Dan hebben wij dit helemaal opgelost met z'n tweeën. In een andere toon, maar gewoon met z'n tweeën.

0: Beeldschoon, ik kan niet anders zeggen.
1: Mooi, hè?
0: Heel mooi.
1: Karin is zo'n hele grote vriendin van mij.
0: Ja.
1: Letterlijk en figuurlijk. Ja. Nee, maar het is een schat van een vrouw, vind ik.
0: Ja.
1: En ongelooflijk talent. Van wat een podiumbeest is dat.
0: Ja.
1: Ik zeg echt mag.
0: Je mag haar zo lang al begeleiden.
1: Juist. En al jaren. En dat begon op de Kleinkunstacademie Academie in Amsterdam.
0: Ja.
1: Jaren terug. En ja, dat is toch steeds zo. En,
0: ja, ze is heel
1: feest
0: mooi.
1: Om met haar te werken.
0: Ze schuift heel vaak bij ons aan ook. Ja. En daar zijn we hartstikke blij mee. Allerliefste Karin Bloemen. Nou, weet je, als ik ben dus even gaan kijken bij jou op de site.
1: Ja.
0: We hebben nu Karin genoemd.
1: Ja.
0: En we hebben het even gehad over Imca Marina.
1: Ja.
0: Maar je hebt gespeeld met... je hebt begeleid Alette Adams, El Giro, Michel Legrand, Lionel Richie, Shirley Bessie, Mathilde Santing, Simone Kleinsma, Francis van Broekhuizen, Jenny Adrian en nog vele anderen.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen, Cor, dat je dan dat er momenten zijn dat je dan in de spiegel kijkt. Dat je denkt, jezus, wat heb ik dit goed gedaan. En nog steeds. Paul de Leeuw heb ik nog niet eens genoemd.
1: Nee, dat was toch het meeste. Nee,
0: dat was eigenlijk een beetje je grote doorbraak.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, ik ben er ook wel een beetje trots op, eerlijk gezegd.
0: Je bent ook geridderd, ook niet voor niks.
1: Ook niet voor niks. Nee, maar ik vind het dus toch geweldig dat je met al die grote talenten hebt mogen spelen, weet je wel. En ja, daar leer je alleen maar van. En dat is, ik kan er nog heel tevreden op terugkijken.
0: Ja, ben je ooit wel zenuwachtig?
1: Ja. als ik dingen moet doen waar ik niet echt boven
0: sta. Doe eens even wat.
1: Nou ja, als ik bijvoorbeeld. Ik heb nu eerder.
0: Vrienden van Amstel, was dat spannend?
1: Nee, dat is helemaal leuk.
0: Dat was gewoon heel gek.
1: Ja, weet je. Nee, als je een klus moet doen waarbij je veel noten moet lezen. Ik ben namelijk niet zo'n hele goede notenlezer. Ik kan wel zien.
0: Terwijl je boek heette In alle toonaarden.
1: Precies, dat kan ik allemaal wel. Maar als ik echt. Dus ik heb eerder zo'n klusje en dan moet ik heel veel noten lezen. En daar ben ik dan zenuwachtig voor. Gek, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Na al die jaren.
1: Ja, nou ja, ja. En dat wordt steeds erger. Dat heet het rode lampje vrezen. Dat heeft niks met de wallen te maken.
0: Nee.
1: Maar dat heeft met de studio ook. Hier hebben we ook een rood lampje.
0: Ja,
1: in de
0: dit lampje in een radiostudio ben je nooit zenuwachtig voor.
1: Nee, dat. Maar als je nou bijvoorbeeld muzikanten bij het Metropolenkest bijvoorbeeld. Daar heb ik 11 jaar in gezeten. Hartstikke leuk. Maar de oudere muzikanten. Die kregen daar steeds meer last van.
0: Ja.
1: Er ging dat rode lampje aan. Oh, kan ik het nog wel?
0: Is dat dan omdat. Nou, precies. Ja. Dat is toch die onzekerheid die dan ineens komt.
1: Ja. En daar heb ik eigenlijk nog helemaal geen last van. Maar wel met notenleppen, dat heb ik altijd al gehad.
0: Ja. Zegt Nienke dan iets tegen jou? Bemoedigende woorden?
1: Ja, ja. Die denkt alleen maar, waarom zeg je dan ja tegen zo'n klus? Ja, dat is ook waar.
0: Ja.
1: Moet ik ook kijken.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je dat ook af en toe nodig hebt.
1: Ja, precies. Een uitdaging. Kom op, zeg ik. Ik heb conservatorium gegaan. Ik moet het gewoon kunnen. Ja. Weet je
0: Oké, wel mijn cum laude afgrond in 1984.
1: Maar ja, in de licht.
0: Ja.
1: Lang geleden.
0: Ja,
1: waren de normen heel anders.
0: Ik heb de voorstelling gezien met Maarten Heijmans.
1: Ja.
0: Bijzonder mooi. Ramses en zo. Wat dat betreft draait hij. Nou ja, goed, jullie zijn bijna klaar. Maar er komt er nog eentje aan. 30 augustus in Purmerend.
1: Sowieso. En daarna ook nog een paar, hoor. Wat had stemproblemen.
0: Ja,
1: en dat is gelukkig helemaal goed gekomen.
0: Ja.
1: En dus die moeten we inhalen. Maar er komt ook een deel 2, hoor.
0: Ja. Wanneer is dat deel 2?
1: Ja, dat weet ik nog niet helemaal precies. Maar ik hou je op de hoogte. Dan komen we hier wel langs natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Nou, voor de rest sta je niet stil. En je ziet ook zeker niet stil achter je vleugel. De Gouden Jaren. Dat wordt natuurlijk ook een bijzonder project met Diederik van Vleuten. Hoe gaat dat eruit?
1: Erik van Muizen.
0: Oh ja, Erik van Muizen. Kom naar met Diederik van Vleuten.
1: Okay, een hele goede pianist.
0: Ja, oké, precies.
1: Nee, Erik van Muizen. We deden het vroeger met Sjaak Kleuters. We hebben dat 2 edities gedaan. Tot aan de corona. En toen hield het op. En wat is dat nou? Dat is. Kijk, wat zijn jouw Gouden Jaren nou bijvoorbeeld?
0: Mijn Gouden Jaren, daar zit ik nog steeds in, hoop ik.
1: Ook mooi, ja.
0: Ja.
1: Nou ja, maar
0: jullie blikken terug, hè?
1: Wij blikken terug naar de muziek van de jaren 60, 70.
0: Oh ja, dat snap ik wel.
1: Beetje jaren 50. Maar niet alleen de muziek, maar ook de beelden die daar horen. Een beetje polygoonjournaalbeelden. En dat is soms heel grappig als je dat terug ziet.
0: Ja, dat is wel heel leuk.
1: Nou, en hebben we zo'n hartstikke goed orkestje. Ja. Al zeg ik het zelf, onder mijn leiding met een paar hele goede zangers, goede muzikanten. Die spelen die muziek, die zingen die muziek. Maar je moet dan wel een presentator hebben. Dan hebben we Erik van Muiswinkel.
0: Oh, ja.
1: Die doet dan ook typetjes. En die.
0: Ja, oh, maar dat kan die wel.
1: Oh, geweldig. Dus dat, daar verheug ik me heel erg op.
0: Oh ja, de Gouden Jaren. Als je dat inderdaad zo ziet, muzikaal, dan kom ik toch bij de jaren 70 en 80.
1: Ja, Toch?
0: Ja.
1: Ja. Nou, 80 doen we dan net niet. Nee. Want ja, jij bent toch een heel stuk jonger.
0: Ja, ja, maar in ieder geval een paar jaar. Ja.
1: Krijgen toch de jaren 70. Maar dat doen we. Ja.
0: Ja, ja, maar de jaren 70 zijn voor heel veel mensen legendarisch natuurlijk. Nou. Kunnen mensen dan ook een beetje dansen of moeten ze toch een beetje blijven zitten?
1: Ze mogen zitten, ze mogen staan hoor, op de stoelen voor mij.
0: Oh, maar er komt ook nog iets anders aan. Dat is in februari. Daar heb je net iets mee opgenomen, toch? Een enorme Albert David Links.
1: Oh ja. Ja,
0: ben je het alweer vergeten? Nee. Ja, ik denk, kijk vanuit je agenda.
1: Dan kijk je. Nee, David Links, dat is een, geweldige zanger. Die woont in Parijs.
0: Ja.
1: Maar die is overgekomen naar Italië. En hebben we in het noorden van Italië...
0: Daar kom je wel eens?
1: Daar kom ik wel eens. Hebben we in een hele mooie studio met een prachtige vleugel. Nog veel mooier dan die vleugel die hier staat.
0: Ja, echt. Die is misschien die is ook niet zo mooi. Goed gestemd.
1: Nee. Maar heel mooi. Hebben we dus in 2 dagen tijd een cd opgenomen.
0: Wauw.
1: En dat is zo'n feest, joh. Want dat is natuurlijk zulk mooi repertoire met z'n tweeën om dat te doen. En we gaan ook een toertje doen in Nederland.
0: En wanneer komt die cd dan uit?
1: Ja.
0: Dat moet. Gekoppeld aan de tour.
1: Ja.
0: Oké, ik heb hier staan dat in ieder geval volgend jaar is dat, hè? Volgend jaar februari. En dan heb je nog de Gouden Jaren.
1: Ja.
0: Sta je nog bij Vrienden van Amstel of past dat dan niet?
1: Nee, die, dan niet. Maar dat mag ik toch niet zoveel over zeggen.
0: Maar wel
1: met Paul de Leeuw in de Ahoy. Met
0: wel drie keer,
1: verjaardag,
0: ja, precies. Ja. Wel drie keer dat met de verjaardag van Paul de Leeuw. Oh, ik weet dat als ik iets langer doorvraag dat jij je verspreekt. Maar dat gaan we niet doen. Nee. Blijf nog even zitten. Ja. Hoe is de appeltaart?
1: Ik neem nu een hap.
0: Ja, kijk even of die een beetje... Ik heb mezelf gebakken, maar ik heb hem even goed bewaard in de vriezer. Dus ik hoop dat hij lekker ontdooit. Ja, hou op.
1: Nee, dat is heel lekker.
0: Ik heb straks nog wat persoonlijke vragen voor je. Okay. Cor Bakker, morgen jaren 65 jaar. Zou je toch niet...

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Hallo, ik ben Mirjam en ik kom uit Horen. Horen moet je voelen.
12: Ik ben Frank en Malcolm is mijn stad.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Over 1:30 in Landsmeer is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Schoonmakers op Schiphol staken morgen uit onvrede over de nieuwe cao. Het ziektegeld wordt verlaagd en dat kan volgens de vakbond grote financiële gevolgen hebben voor de schoonmakers. Het is trouwens niet de bedoeling dat stakingen tot vertragingen voor reizigers zullen leiden. De schoonmakers verzamelen zich morgen op de luchthaven tussen 12 en 2. En zo'n 350 mensen doen er mee aan de actie. De schok is groot in Heiloo, waar dit weekend in de oude pastorie een jonge vrouw van 19 jaar dood werd gevonden. Een 20-jarige jongen is aangehouden. Hij was ook degene die de politie belde. Politie gaat uit van een misdrijf. Het slachtoffer komt uit Herengewaard. Ja, het gebeurde allemaal aan de Nicolaas Beetsweg en je hoort een van de omwonenden.
16: Ja, dan denk ik bij mezelf, in welke wereld leven we nu eigenlijk? Hè? En ja, je probeert het allemaal goed te doen. En ja, je weet natuurlijk niet wat die verhouding was tussen beiden. Dat weet je ook niet. Iemand kan in een drift, in een hele grote driftbui, rare dingen doen.
15: Nou, dat was een van de omwonenden. Of er inderdaad sprake is geweest van grote drift, dat weten we niet. Want we weten de toedracht niet. Ook is niet bekend of niet bekend gemaakt wat de relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer. Dan heeft de politie 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van Lucky. Lucky, moet ik zeggen. De man werd 3 jaar geleden op straat gevonden, maar kan na een hersenbloeding niet meer communiceren. Sindsdien weet niemand wie hij is. En de politie heeft nu een video verspreid. En hopelijk komen daar reacties op. Er komen dus ook reacties op. En hopelijk zitten daar serieuze tips tussen.
17: De informatie die wij opdeden in dit onderzoek gaf eigenlijk een heel breed beeld. Hij zou schat helemaal rijk zijn.
15: Maar
17: tegelijkertijd zwierf hij door de straat in Amsterdam.
18: Ja, we willen toch heel graag dat hij geïdentificeerd wordt. Het is toch heel gek dat in Nederland het kennelijk mogelijk is om zoveel jaren, dan heb je toch misschien wel over 20 jaar, onder de radar te leven.
15: Nou, de man heeft dus wel de bijnaam Lucky. Op onze website nanieuws.nl of op onze app, daar zie je ook een filmpje van deze man. En gevraagd wordt dus mensen die hem kennen of herkennen om contact op te nemen met de politie. Tot zover, June. Dankjewel. En dan het weerbericht met Jan Visser.
19: Over het algemeen blijft het vanmiddag bewolkt en kan er soms nog wat lichte regen of een buitje vallen. Heel af en toe komt ook de zon eraan te pas, zij het flets. De temperatuur schommelt meestal rond 20 tot 21 graden en de wind is matig en aan de kust vrij krachtig, ook op het IJsselmeer, uit het westen. Morgen gaan er buien vallen, soms flinke buien, maar in de middag neemt de buiigheid wat af en kan af en toe de zon tevoorschijn komen. Temperatuur morgen rond 20 tot 21 graden en een matige wind uit het zuidwesten.

0: En wij praten verder met de bijna jarige Cor Bakker. Geboren op 19 augustus 1961 in Landsmeer.
1: Ja.
0: Ja, ja, hoe lang heb je daar gewoond eigenlijk?
1: Nou, daar heb ik best een tijd gewoond. Toen mijn hele jeugd heb ik daar gewoond. En later heb ik eventjes op het IJplein in Amsterdam gewoond.
0: Oh ja, in Noord?
1: Ja, in Noord. Maar toen heb ik het huis gekocht van mijn ouders. Want daar stond een garage en die had mijn vader, die werd stapelgek van mijn
0: piano. Ja, dat staat ook in je boek, hè?
1: Ja, die heeft hij laten verbouwen tot zo'n studiootje met dikke muren. Dus ja. Dat was wel heel fijn dat we het konden overkopen. Dus heb ik daarna nog een tijd daar gewoond.
0: Mooi. En die verhalen staan onder andere in het boek In alle toonaarden. Ja. Dat je hebt uitgebracht weer een paar jaar geleden. Cor,
1: ja.
0: Morgen ben je jarig. Ja. Hoe gaat het gevierd worden?
1: Wij gaan het.
0: Want je hebt afgelopen weekend het al gevierd, natuurlijk met kinderen en kleinkinderen.
1: Ja. We wilden nu alleen maar dan de volwassenen. En dat zijn de collega's uit het vak.
0: Nee,
1: en,
0: leuk.
1: Ja, en de familie natuurlijk. En
0: ja, toch, leg je ook?
1: Ja, leg je ook, ja.
0: En je dochters?
1: Ja, komen uiteraard ook. Maar een mannetje van 100 komt er, dus dat is nogal wat.
0: En waar ga je dat vieren dan? Niet thuis?
1: Nee, niet net buiten Amsterdam. Een hele mooie locatie. Ja? En dan kan je ook. Alleen het weer zit niet zo.
0: Oh, is het buiten? Goed.
1: Het is ook wel buiten. Kunnen ook, maar we kunnen ook naar binnen, hoor. Maar ik had wel gehoopt dat het ook een beetje buiten. Nee, misschien valt het nog, trekt het nog een beetje op.
0: En noem even een paar namen.
1: Nou ja, Karin komt sowieso. Ja? Paul is helaas verhinderd, zei hij. Erik Scherder komt.
0: Oh, die zit vrijdag hier. Oh, ja. Leuk.
1: Ja, nou, hartstikke goed. Een heleboel muzikanten waar ik altijd heel veel mee speel.
0: Ga je ook spelen en optreden?
1: Nou, misschien wel. We gaan gewoon een setje, wordt er neergezet met een pianootje en wat geluid. En als mensen willen zingen. Of...
0: Ja, maar Karin gaat geheid zingen.
1: Ja, dat hoop ik wel. Ja, dan ga ik het ook spelen, weet je wel. Dus dat vind ik alleen maar leuk.
0: Nou, wat ongelooflijk leuk. En dat gebeurt dus allemaal morgen op de dag zelf.
1: Ja.
0: Heb je al cadeaus gekregen?
1: Ik heb een geweldig cadeau.
0: Oh, vertel
1: joh. Nou, dat was een enorme verrassing voor mij. Want ik heb hem al gekregen en ik heb hem al opgesoupeerd, dat cadeau. Ja. Namelijk, mijn dochters hebben in het geheim aan alle mensen...
0: De grote dochters?
1: Grotere, maar samen met Brechtje.
0: Ja?
1: Met z'n drieën hebben ze iedereen benaderd. Van jongens, als jullie iets willen geven... Kijk, hij houdt van een drop en hij houdt van een fles Bailey. Maar dat weten we nou wel.
0: Ja.
1: Kan je daar misschien iets bijdragen voor een hele grote wens van hem? Namelijk naar een... en dat was 4 dagen lang in Toscane. Kon je naar een soort bijeenkomst. Dat waren lessen van Jacob Collier. Dat zeg je misschien helemaal niet.
0: Nee, even niet.
1: Nou, Jacob, jij ook niet, hè? Nee, Jacob Collier, die is nu 32. Die volg ik al vanaf zijn 16e. Dan maakte hij al filmpjes op... je moet er maar eens kijken. Op YouTube. Ja. Die jongen is een... wereldberoemd fenomeen geworden. Echt, die speelt in stadions met 50.000 man.
0: Dat is een leuke gast. Ik zie hem al. Jacob Collier.
1: Ja, hij komt uit Londen en het is een genie. Het is een muzikaal genie. Dus het was een soort retraite, werd er georganiseerd.
0: Ja, dus je hebt 4 dagen lang met hem op kunnen trekken daar?
1: Ja, nou ja, in een prachtig hotel met allemaal ruimtes met 450 man.
0: Zo.
1: Uit 47 landen. Dus dat gaat van Canada, Argentinië tot Australië. Uit de hele wereld waren er mensen. En die zijn allemaal helemaal gek van die man. Nou, ik ben ook helemaal gek van die man.
0: Ja,
1: het is een genie. En het is zo bijzonder om dan van dicht...
0: Maar gaf hij lezingen of ging je muziek maken?
1: Ja,
0: of
1: alles. Hij gaf lezingen. Hij had ook een aantal mensen meegenomen die allemaal workshops gaven. Dus je werd de hele dag bezig gehouden met allemaal workshops. En hij zelf deed dat 3 keer per dag. Dus 2 enorme grote...
0: Ik zie hem hier dirigeren op een filmpje.
1: Ja.
0: Dat is dan toevallig een filmpje in San Francisco. Ja. Het lijkt wel alsof er gewoon in iedere vezel van zijn lichaam... het muzikale gevoel zit.
1: Die heeft een energie, dat hou je niet voor mogelijk. Dat is ADHD maal 100 ongeveer bij hem. En maar hij hoort alles, hij kan alle instrumenten, hij componeert.
0: Wat heb je ervan geleerd?
1: Dat is een hele goede
0: Je klinkt
1: vraag.
0: Helemaal opgewonden.
1: Ja. Wat heb ik van geleerd? Nou, ik heb eigenlijk voornamelijk... Ja, ik heb wel wat dingen, maar het gaat een beetje ver. Het is gewoon muziektechnisch wat dingen geleerd.
0: Wij zijn leken, hè?
1: Nou ja, maar dat is lastig om uit te leggen. Maar ervan geleerd, ervan genoten om... Kijk, zo'n genie komt maar 1 keer in 100 jaar. Wordt hij geboren, weet je? Dus we hadden Mozart, Beethoven, Bach, noem maar op, dat soort mensen.
0: En hij is van datzelfde kaliber?
1: Hij is wat mij betreft van dat kaliber. En dan zit je ernaast en je ziet het gebeuren voor je ogen. Nou, geweldig.
0: Ja. Wat een
1: cadeau.
0: Hè?
1: Ja, dus ik wist van niks, joh. Dus ik hoorde pas 2 weken daarvoor. Nou, Cor, je gaat dit en dit.
0: Echt?
1: Echt. Dat is Mijn dochters hadden het allemaal verzonnen.
0: Maar echt, Brechtje, wat een prachtige donus. Heb je samen met je zussen gegeven?
2: Ja. Ja.
0: Hoe kwam papa daarna terug, naar die retraite, om het zo maar te noemen?
2: Heel, heel blij. ja.
1: Enthousiast, hè?
2: Ja.
0: Ja. En dit is prachtig. En dan de verjaardag van morgen nog. Wat ga jij morgen doen? Ga je nog wat zingen of spelen? Is dat een verrassing?
2: Ja, verrassing.
0: Oh, zeg dan maar niks.
1: Ik ben benieuwd. Leuk.
2: Ik ga niks
1: doen. Ah.
0: Hoe vind jij het dat papa morgen 65 wordt?
2: Oud.
0: Oh.
1: Oud. Ja,
0: maar als je 13 jaar bent, is dat natuurlijk ook oud.
1: Dat is stokoud, joh.
0: Dat snap ik ook wel.
1: Ongelooflijk.
0: Ja. Maar zij wordt een hele bekende musicalster. Over een paar jaar zit zij hier en dan kom jij gewoon mee. Want dan speel je nog steeds. Een paar persoonlijke vragen uit de Vragenpot.
3: June's Vragenpot.
4: Vragenpot.
0: Ik weet niet wat erin zit, hè?
1: Even kijken. Wanneer wordt een huis voor jou een thuis? Oh, wat een goeie.
0: Ja, wat mooi.
1: Wanneer wordt een huis? Eigenlijk als je daar woont met degene die je lief hebt.
0: Oh.
1: Ja, vind ik.
0: Ja, vind ik heel mooi.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Want dan maakt het niet uit of je ergens op een industrie.
0: Maar dan moet er wel een piano staan?
1: Dat wel.
0: Ja.
1: Ja, als er geen piano staat.
0: dan wordt het huis ook geen thuis.
1: Ja, dat
0: ik vind het mooi. Met je geliefde. Nog een vraagje?
1: Wat hoop je door te geven aan de volgende generatie?
0: Je hebt kleinkinderen en je hebt een prachtige dochter van 13.
1: Ja, wat hoop je door te geven? Dat je van dingen moet kunnen genieten. Weet je, ik word wel eens beticht, dat zei Jacques Leuters laatst. Cor, jij verstaat de kunst van het genieten. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie eigenschap. Ik hoop dat ik die kan doorgeven van jongens. En dat heb ik eigenlijk ook weer een beetje van Jenny Arjan geleerd. Ik ben ooit begonnen bij Jenny.
0: Ja.
1: En als Jenny bijvoorbeeld een bloemetje langs de weg zag, al was het maar onkruid, maakte die uit. Zei, oh, mooi, oh, kijk eens dat. En die kan zo intens genieten van dat. Maar of het nou muziek is, of van alles, of van eten. Nou, ik kan ook wel heel erg genieten van dingen. En ik hoop dat ik, dat wil ik graag doorgeven. Gewoon de kunst van het genieten.
0: Ja. Vind ik heel mooi. Ja. Dat is ook een mooi compliment trouwens dat je krijgt. Hè?
1: Heel mooi compliment van Sjaak.
0: Oh, nou, dit geven wij ook weer door aan iedereen die luistert. We doen er nog eentje. Heb je het gehoord, Brechtje? De kunst van het genieten?
2: Ja, zeker. Ga ik ook doen.
0: Ja, doe je al toch, als het goed is?
2: Ja.
1: Oké, hier staat. Wat is de mooiste plek die je ooit hebt bezocht?
0: Oh.
1: Ik heb ooit dat reisprogramma gedaan, weet je nog? Cor op reis.
0: Cor.
1: En daar ben ik in 33 landen geweest. En een van de meest bijzondere plekken vond ik wel Darwin. Dat is in het noorden van Australië.
0: Oh ja.
1: Daar gingen we mee.
0: Met zo ver geweest.
1: Ja, daar gingen we met zo'n Range Rover gingen we mee. Zo'n man, weet je wel, zo'n Crocodile Dundee.
0: Ja.
1: En toen kwamen we in een soort oerwoud. En stonden we boven op een berg. Dat uitzicht zal ik nooit vergeten, want er was niets wat aan mensen refereerde.
0: Dus het was muisstil.
1: Ja, elk moment konden de dinosaurussen binnenlopen. Weet je, het was prachtig. Alleen maar natuur. Je zag geen huis, je zag geen auto, je zag geen mensen. Uiteindelijk, hoog in de lucht, een vliegtuig. Dat je denkt, oh ja, we zijn toch in deze eeuw.
0: En weet je nog wat je toen dacht?
1: Ja, toen dacht ik, wat een ongelofelijke schoonheid. En wat een mazzel dat we hier mogen staan.
0: Ja.
1: Ook weer genieten, weet je.
0: Prachtig. En wat een mazzel hebben wij dat jij hier te gast bent.
1: Nou, met de appeltaart.
0: Een dag met een zelfgewakken appeltaart.
1: Hartstikke
0: en dat lief. Allemaal de dag voordat je 65 wordt. Ik wens je heel veel plezier.
1: Ja, dank je wel. Hè.
0: Met je dierbaren. Uit de familiekringen natuurlijk. Ja. Met Brechtje, die musicalster wordt. En ook met je vrienden uit het vak. En ik hoop je heel gauw weer een keer te ontmoeten.
1: Zeker.
0: En dan hebben we het over alle optredens. Vergeet niet, 30 augustus in de Purmerijn.
1: Er zijn nog een paar kaarten.
0: In Purmerijn. Er zijn nog een paar kaarten. Oh, en Guus Meeuwis die knalt erin met een mooie titel voor ons samen, denk ik wel. Vrienden.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Nou, dank je wel, lieve jongen.
0: Fijn dat je er was.
1: Dank je wel.

0: Bakker, die blijft gewoon nog uren hier. Cor, we kunnen ook wel binnenkort weer een programma maken samen, hè?
1: Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het altijd gezellig hier.
0: Echt heel leuk.
1: Altijd. Ja, maar, doe maar hoor, bel
0: ja,
1: maar.
0: Ja, gaan we doen. Geweldig. Zometeen Nick Velderman, daarna Dennis Hoebe samen met Jomar. En die doen het programma vandaag de dag. Maarten, wie is er morgen te gast bij
2: ons? Van de ene ster naar de andere, Nick Schilder.
0: Nick Schilder?
2: Ja.
0: En die heeft de piano ooit gekocht van onze eigen Cor Bakker.
2: Precies.
0: Nou, dat gaan we morgen eens even horen. Dit is Fleetwood Mac. Fijne middag.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend wordt er weer gereisd tijdens de Grand Prix in Zandvoort. In Over de Top breken we een lans voor alle crewleden achter de coureurs.
2: Ja, want het is officieel gewoon een teamsport. En daarom komen wij met liedjes van groepen en bands. Zoals...

0: is ook zo lekker.
1: Wat een teams. Wat een teams.
2: Donderdagavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon.

0: Roestdaal.com.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Ik ben Romy en ik kom uit Zaandam.
5: Ik ben Trace, geboren in Duivendrecht. Woon nu elders, maar ik luister elke dag NH.
6: Ik ben Sissy en ik kom uit Birmingham.

0: Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Schoonmakers op Schiphol staken morgen uit onvrede over de nieuwe cao. Het ziektegeld wordt verlaagd en dat kan volgens de vakbond grote financiële gevolgen hebben voor de schoonmakers. Politie heeft 140 tips binnengekregen in een zoektocht naar de identiteit van Lucky. De man werd 3 jaar geleden op straat gevonden in Amsterdam, maar kan na een hersenbloeding niet meer communiceren en niemand weet dus wie hij is. En een acteur uit de serie Mokro Mafia hoorde vanochtend een voorwaardelijke celstraf en een werkstraf tegen zich eisen voor 2 geweldsuitbarstingen op voetbalvelden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis...

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Goedemiddag.
3: Met Nick Velderman.

Martin Garrix, Ed Sheeran bij NH met Repeated. Goedemiddag Noord-Holland. Oh, het is de dinsdagmiddag van NH. Reizigers naar Londen die kunnen over een paar jaar waarschijnlijk kiezen voor een andere trein dan de Eurostar. Ben jij wel eens met de trein naar Londen geweest? Of überhaupt met de trein bijvoorbeeld naar een andere Europese stad? Ja, ik dus niet. Ik schaam me daar misschien al een beetje voor, want tegenwoordig mag je helemaal niks meer zeggen. Hè? Want de CO2-uitstoot, die vlieg je om de oren. Maar heel eerlijk, ik ben niet de enige, want een Nederlander denkt ook om zijn centjes, hè? Hey, jij en ik, je denkt om de knaken, toch? Vaak is een vlucht dus goedkoper. Dus waarom zou je dan kiezen voor de trein, hè? Zoals die Eurostar die bijvoorbeeld dan naar Londen gaat. Ja, ik heb wel eens vergeleken, ook bijvoorbeeld naar Zürich in Zwitserland. Ik was vaak 130, 140 euro kwijt, enkele reis, toen de tijd, 5 jaar terug. En voor een vlucht kon ik voor de 5 of 6 tientjes en ik was er binnen een uur. Ja, weet je, dan is de keuze natuurlijk wel snel gemaakt. Ik bedoel, iedereen wil natuurlijk wel meedenken met het klimaat, maar het mag geen geld kosten, hè? Nee. Ik snap het sowieso niet hoor, dat dat niet goedkoper kan. Goed, terug naar het verhaal. Reizigers naar Londen die kunnen over een paar jaar waarschijnlijk kiezen voor een andere trein dan de Eurostar. Dat is namelijk nu nog de enige die daar rijdt. Spoorwegbedrijf Virgin Trains die heeft groen licht gekregen om dagelijks tot 20 retourritten te verzorgen. Tussen Londen, Amsterdam, Brussel en Parijs. Ik dacht, liedjes over treinen. Lekker makkelijk vandaag, toch? Kom maar door, 088-850-51-52. 088-850-51-52. Liedjes over treinen. Dan is dit Doe Maar bij...

is Desja bij NH met Austin. Zo, heb je dat verhaal meegekregen? Reizigers naar Londen die kunnen over een paar jaar waarschijnlijk kiezen voor een andere trein, de Eurostar. Spoorwegbedrijf Virgin Trains die heeft groen licht gekregen om dagelijks tot 20 retourritten te verzorgen tussen Londen, Amsterdam, Brussel en Parijs. Ja, de reden waarom ik nog nooit de trein heb gepakt is omdat het altijd veel duurder is. Nou, ik krijg best wel veel berichtjes met kritiek. Ho, ik zeg ook niet dat je niet met die trein moet gaan. Hè. Ik ben er voorstander van. Mocht het nou veel goedkoper zijn, dan ga ik zeker met die trein. Ik krijg hier ook bijvoorbeeld iemand die zegt, je kan ook met de gewone trein naar Hoek van Holland, dan met de boot naar de overkant en daar weer op de trein. Ja, dat kan. Alles kan, maar dat kost natuurlijk ook wel tijd, kost natuurlijk ook wel geld. Maar ik moet het zeker doen. Ik ben er ook wel voorstander van, hoor. Ik wil het absoluut, ik ben er niet tegen, hè. Oh, even, het gaat bijna mis hier. Dat ook niet. Goed, dankjewel voor de liedjes die hierbij passen. Liedjes over treinen, 088, 850, 51, 52. Clint Eastwood, Stop, daar trains ertussen. Wat dacht je van Hans? Die noemt onder andere dit liedje samen met Frank. Long Train Running, de Doobie.

0: Er is John Legend bij NH met PDA, We Just Don't Care. Het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Maar goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Ik zie dat al zo laat was.
0: Het is de hoogste tijd.
1: De tijd gaat snel.
0: Wat zit er zo meteen in, Bar?
1: Wat zit er zo meteen in? Nou, op Schiphol zijn de schoonmakers boos over de nieuwe cao. Ze gaan actie voeren. Hoe dat eruit komt te zien morgen, dat hoor je zo.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
13: Ik mag graag tuinieren.
14: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
15: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
16: Ik niet.
12: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
17: Ik ben Tim Doevers en ben molenaar op de mooiste molen op de Zaanseschans.
18: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
19: Ik ben Melin uit Hilversum. Thuis in heel
0: Noord-Holland. 1:08, momenteel in Horen is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Schoonmakers op Schiphol staken morgen uit onvrede over de nieuwe cao. Ja, het ziektegeld wordt verlaagd en dat kan volgens de vakbond grote financiële gevolgen hebben voor de schoonmakers. Het is niet de bedoeling dat de stakingen tot vertragingen voor reizigers zullen leiden. De schoonmakers verzamelen zich morgen tussen 12 en 2 op de luchthaven. Zo'n 350 mensen doen mee aan de actie. De Michiel de Ruitertunnel in Amsterdam is nog altijd dicht vanwege technische problemen. Een onderdeel van het besturingssysteem moet vervangen worden en dat kan volgens de gemeente wel even duren. De storing ontstond tijdens de ochtendspits vanochtend. De tunnel is alleen dicht richting het oosten. In westelijke richting is hij wel gewoon open. De schok is groot in Heiloo, waar dit weekend in de oude pastorie een jonge vrouw van 19 dood werd gevonden. Een 20-jarige man die is aangehouden. Hij was ook degene die de politie belde. Politie gaat uit van een misdrijf. Ja, het slachtoffer komt uit Herengewaard. Het gebeurde aan de Nicolaas Beetsweg en je hoort een omwonende.
20: Ja, dan denk ik bij mezelf, in welke wereld leven we nu eigenlijk? Hè? En ja, je probeert het allemaal goed te doen. En ja, je weet natuurlijk niet wat die verhouding was tussen beiden. Dat weet je ook niet. Iemand kan in een drift, in een hele grote driftbui, rare dingen doen.
1: Ja, of er sprake was van een hele grote driftbui, dat is dus niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk wat de relatie was tussen de verdachte en het slachtoffer. Wordt vervolgd. Twee mannen uit Volendam die staan vandaag voor de rechter in Den Haag. Zij worden verdacht van het produceren van synthetische drugs in een drugslab in een bedrijvenpand in Middenbeemster. Ja, daar zou vooral MDMA gemaakt zijn. Het lab werd ontdekt nadat in het gebouw een grote brand uitbrak vorig jaar. In totaal zijn er 7 mensen opgepakt. Laatste berichtje. Steeds meer Nederlanders wonen alleen of hebben een latrelatie.
0: Oh ja.
1: Ja, inmiddels wonen 5,7 miljoen volwassenen zonder partner. En het tekort aan woningen blijft natuurlijk enorm groot.
0: Het is dus best veel, hè?
1: Ja, en het ministerie schat dat Nederland dit jaar een tekort heeft van 384.000 woningen. En die groei van die eenpersoonshuishoudens zorgt natuurlijk voor extra druk.
0: Want stel je voor, als iedereen een partner zou hebben, dan heb je de helft van de huizen weer vrij, bij wijze van spreken, toch? Maar zit hier ook niet vrijstaande of er mensen zijn die single zijn bij, waarvan een partner bijvoorbeeld is overleden?
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat kan ook. En er zijn ook mensen die hebben wel een relatie, maar die willen toch liever allebei een eigen plek.
0: Ja.
1: Zie
0: je steeds vaker, hè?
1: Ja, mensen hebben dan wat behoefte aan wat space.
0: Ja, wat ruimte, hè?
1: Dat kan ik me wel voor. Dat is ook
0: eigenlijk ook wel.
1: Hoor.
0: Ja. Maar om nou helemaal zelf te gaan wonen, dat lijkt me dan ook weer een beetje saai. Ja. Dat vind ik er ook niks.
1: Ja, leuk. Stel dat er geen woningtekort was, gewoon een leuk pied-à-terre ergens
0: erbij.
1: Ja,
0: dat is dan wel leuk, ja.
1: Wie wil dat
0: niet? Beetje betaalbaar.
1: Ja,
0: hoor.
1: Oké. Okay. Nou goed, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barb. Weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Nick. Over het algemeen blijft het vanmiddag bewolkt en kan er soms nog wat lichte regen of een buitje vallen. Heel af en toe komt ook de zon eraan te pas, zij het flits. De temperatuur schommelt meestal rond 20 tot 21 graden en de wind is matig en aan de kust vrij krachtig, ook op het IJsselmeer, uit het westen. Morgen gaan er buien vallen, soms flinke buien, maar in de middag neemt de buiigheid wat af en kan af en toe de zon tevoorschijn komen. Temperatuur morgen rond 20 tot 21 graden en een matige wind uit het zuidwesten.

0: Sets and Years and Years bij NH met King.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, het moment om lekker gezellig even mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen, wat wil je liever horen? Leuk als je meedoet, ook gezellig als je meestemt. 088 850 51 52. Voor bijvoorbeeld keuze A, Maroon 5, This Love.

of keuze bij de Sugar Babes met Hole in the Head. Oké dan, nou, dat zijn ze twee liedjes waarop jij mag gaan stemmen. Wil je die keuze aan Maroon 5 met This Love of keuze bij de Sugar Babes Hole in the Head? 088 850 51 52.

0: Licht.
1: En de snelle bij NH.
2: NH.
3: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
1: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes, keuze A. Dan kies je voor Maroon 5 met This Love. En keuze B kon je ook nog kiezen. Dan kies je voor de Sugar Babes met Hole in the Head.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
1: Ja, spannend. Want het lag echt dicht bij elkaar hoor. 55% van alle stemmen kiest voor keuze A. Maroon 5 hoor je bij

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: Hallo, ik ben Marijke uit het prachtige Haarlem.
11: Hilco uit het zonnige Annapolona.
12: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
13: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Bijna 3 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Schoonmakers op Schiphol staken morgen uit onvrede over de nieuwe cao. Het ziektegeld wordt verlaagd en dat kan volgens de vakbond grote financiële gevolgen hebben voor de schoonmakers. Een acteur uit de serie Mokko Mafia hoorde vandaag een voorwaardelijke celstraf en een werkstraf tegen zich eisen voor 2 geweldsuitbarstingen op voetbalvelden. En FC Volendam heeft een nieuwe algemeen directeur, Jos de Cruijff. Hij is de opvolger van Piet van der Pol, want die is al na een jaar vertrokken. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft, heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
22: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
25: Goedemiddag.
26: Met Nick Velderman.

0: Er is Coldplay bij NH. Feels like I'm falling in love.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Ja, dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo is Suzanne uit Haarlem vandaag jarig. Suzanne is vandaag 66 jaar geworden. Suzanne, hartstikke gefeliciteerd. Speciaal voor jou een toetetje. Maak er een mooie dag van.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf op 088 850 51 52.

0: Shakira met Die Die bij NH.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1979. Het was koud. Ja, het was heel koud. Wat een hele strenge winter. Luister mee.
3: De winter van 1979 zal de geschiedenis ingaan als een van de strengste en door zijn afwisseling van dooi en vorst ook als een van de wispelturigste van deze eeuw. Automobilisten en schadeverzekeringsbedrijven hebben het wel geweten.
0: Ja, terug naar 1979, 18 augustus. Als je toen de radio hebt aangezet, heb je dit niet kunnen missen. Het liedje is opnieuw uitgebracht, maar dan als rapvariant. Ja, 2026. Nou, terug naar 1979. Anita Ward hoor je bij NH. Dit is

0: with No More bij NH met I'm Easy. Bar, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Hallo. Ik ben ook easy.
0: Jij bent easy?
1: Ja, ik heb een easy humeur vandaag.
0: Oh, dat is goed meegenomen, toch? Nee. Is dat vaak op de dinsdag dat je easy humeur hebt?
1: Dat neem ik me wel voor.
0: Over zo dan, Mul. Het is bijna 3:30, hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Je hoorde het vanochtend al even. De Volendammer Joey Veerman. Ja, die gaat naar Borussia Dortmund. Een droomtransfer. En onze verslaggever is even Volendam ingegaan.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Ik ben Jan en ik kom uit Averhoorn.
11: Ik ben Bo en ik woon met mijn baasjes Corrie en Paul in het mooie groene Heemskerk.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Bijna 3:30 momenteel. In Oudenschild is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Schoonmakers op Schiphol staken morgen uit onvrede over de nieuwe cao. Ja, het ziektegeld wordt verlaagd en dat kan volgens de vakbond grote financiële gevolgen hebben voor de schoonmakers. Het is trouwens niet de bedoeling dat de stakingen tot vertragingen voor reizigers leiden. Schoonmakers verzamelen zich morgen tussen 12 en 2 op de luchthaven. Zo'n 350 schoonmakers doen mee aan de actie. Een acteur uit de serie Mokromafia hoorde vanochtend een voorwaardelijke celstraf en een werkstraf tegen zich eisen voor 2 geweldsuitbarstingen op voetbalvelden waar hij betrokken was. Hij zou 2 jaar geleden in Nieuw-Vennep een speler in het gezicht hebben geslagen. Een paar maanden later zou hij in Amstelveen een keeper met een scooterhelm op het hoofd hebben geraakt. De acteur zelf zegt dat hij uit zelfverdediging handelde. Ja, zijn advocaat vraagt om vrijspraak. De rechter die doet op 1 september uitspraak. En de schok is groot in Heiloo, waar dit weekend in de oude pastorie een jonge vrouw van 19 dood werd gevonden. Een 20-jarige man is aangehouden. Hij was ook degene die de politie belde. Ja, de politie gaat uit van een misdrijf. Het slachtoffer komt uit Heerhugowaard. Ja, wat de relatie was tussen het slachtoffer en de verdachte, dat is nog onbekend. Ook is niet bekendgemaakt wie de 2 mensen zijn. 2 mannen uit Volendam staan vandaag voor de rechter in Den Haag. Zij worden namelijk verdacht van het produceren van synthetische drugs in een drugslab in een bedrijfspand in Middenbeemster. Daar zou vooral MDMA zijn gemaakt. Het lab werd ontdekt nadat in het gebouw een grote brand uitbrak. In totaal zijn in deze zaak 7 mensen opgepakt. En je hoorde het vanochtend al even, een droomtransfer voor Volendammer Joey Veerman. De voetballer stapt officieel over naar Borussia Dortmund. Hij tekent een contract tot 2031.
0: Zo.
1: Borussia betaalt ruim 22 miljoen aan PSV. Ja, de Duitse club maakte het nieuws vanochtend bekend met een grappige video. Je hoort namelijk een Duitse fan tegen Veerman praten. Die zegt allerlei dingen. En Veerman reageert daar op een grappige manier op. Moet je maar eventjes luisteren.
13: Deine Geschichte wird unsere Geschichte. Denn wir Dortmunder, wir stehen zusammen. Mehr muss eigentlich nicht wissen.
14: Ich habe helemaal niks van verstaan, maar ich habe heel veel zin in.
1: Altijd nou, Joey Veerman.
0: Ja, ja, dat is toch wel leuk. Beetje... Ik bedoel dat het wel lachen om Joey Veerman. Vind je ja. wel leuk.
1: Beetje zelfspot. We zijn ook even Volendam ingegaan. En dan even wat reacties uit het dorp zelf.
14: Nou, dat komt hij wel goed tot zijn recht, denk ik. Het is een goede voetballer. Geen praatjesmaker. Al denken ze dat wel. Koeman onder andere. Maar dat is niet waar.
1: Ja, even een reactie uit Volendam. Ja. Ja, want hij was natuurlijk ook wel een beetje boos of gefrustreerd. Teleurgesteld.
0: Met het Nederlands elftal bedoel
1: je? Ja, ja. Dus dit is een mooie opsteker.
0: Mooie kans voor hem, toch?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Moet hij doen. Hij gaat het ook doen. Hij heeft toch getekend. Wanneer vertrekt hij? Wanneer begint hij?
1: Het seizoen is al gaande.
0: Ja, daarom.
1: Dus ik denk op zeer korte termijn.
0: Want hij heeft laatst al voor PSV toch al gespeeld. Toen gaf hij volgens mij nog... Had hij een rode kaart of niet? Of geel, ik weet het niet meer.
1: Hij had heel snel een rode kaart.
0: Ja, hè? Ja. Ja. Vond het terecht, hoor.
1: Ik heb het gezien, het was niet heel opzettelijk.
0: Nee, klopt.
1: En hij zei zelf ook meteen, dat is wel pijnlijk.
0: Ja, ja. Dus daarom toffe pikken, kan ik wel zeggen natuurlijk.
1: Zo is dat. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bar. Het weer met jouw visser, Jan. Goedemiddag.
15: Goedemiddag, Nick. Over het algemeen blijft het vanmiddag bewolkt en kan er soms nog wat lichte regen of een buitje vallen. Heel af en toe komt ook de zon eraan te pas, zij het flets. De temperatuur schommelt meestal rond 20 tot 21 graden en de wind is matig en aan de kust vrij krachtig, ook op het IJsselmeer, uit het westen. Morgen gaan er buien vallen, soms flinke buien, maar in de middag neemt de buiigheid wat af en kan af en toe de zon tevoorschijn komen. Temperatuur morgen rond 20 tot 21 graden en een matige wind uit het zuidwesten.

0: Jack Johnson bij NH Upside Down.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en keuze B. Mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen? Stemmen 088-850-51-52 voor de keuze A. Bill Medley, Jennifer Warnes, I Had That.

nieuwe keuze bij Rich & Nell met Dance Around the World. Oké, nou wat wil jij? Stemmen voor die keuze A. Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life. Of toch liever die keuze B. Rich & Nell, Dance Around the World, 088-850-1150.

0: Sonmieu bij NH Dark Before the Dawn.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Twee liedjes. Keuze A, Bill Medley en Jennifer Warnes. Keuze B, kies je voor Rich & L.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 85% kies voor keuze A.
4: Nee.

Madly. Bill Medley. Bill Medley, zeker met Jennifer Warnes bij NH. The Time of My Life. Zometeen naar de 4 uur is het wederom weer tijd voor de tijd van je leven. Want dan is het tijd voor vandaag de dag. Ja, met Dan Oussoubé. Goedemiddag mensen. Zit nog Eagle Eye Cherry bij NH. Save Tonight. Gaan we zeker doen. Dag Noord-Holland.

0: Edson.
1: De Muziekmiddag.
2: Iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
2: En 80. De Muziekmiddag.
3: 1972.
2: 1985.
3: 1969.

0: 1968.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
4: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
5: In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
8: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
9: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
10: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
11: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 4:00, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De schok is groot in Heiloo, waar dit weekend in de oude pastorie een jonge vrouw van 19 dood werd gevonden. Een 20-jarige jongen is aangehouden. Hij was ook degene die de politie belde. Wie de twee zijn, is niet bekendgemaakt. Schoonmakers op Schiphol staken morgen. Dat doen ze uit onvrede over de nieuwe CAO. En voetballer Stijn Racing gaat officieel van FC Groningen naar AZ. Dat heeft AZ zojuist laten weten. De 23-jarige middenvelder tekent een contract tot half 2031. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de AWB verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 5 vertragingen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Dat doe je er 6 minuten langer over. A2 Amsterdam Sertogenbos tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum 8 minuten. En de A9 Amstelveen Alkmaar tussen Velsen en Akersloot. Daar is de rechte rijstrook dicht en doe je er een kwartier langer over. Dan de ring van Amsterdam. De A10 Amstel richting Koenplein tussen Amstel en Amsterdam Slotenvaart. Er staat een kapotte vrachtwagen. Rechte rijstrook is daardoor dicht en je doet er 5 minuten langer over. En de laatste, de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk tussen de aansluiting met de A8 en Markum binnen. Een vertraging van 9 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
0: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
16: Elke dinsdag ga ik naar de markt. Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
17: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
0: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
18: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Vandaag de dag
24: met Dennis Hoebee.

de Belstars. En als je de Belstars hoort, dan denk je, die kunnen waarschijnlijk één ding heel goed. En dat is bellen. Maar als je ze belt, dan nemen ze hun telefoon niet op. Is toch bijzonder. De Sign of the Times, vandaag als eerste.

0: Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo.
1: Heb jij er net zoveel zin in als dat je eruit ziet, alsof je er zin in hebt?
0: Nou, ik denk wel iets meer, want ik zie er niet bijzonder uit op dit moment. Maar ik heb er wel bijzonder veel zin in, dus ik ben er helemaal klaar voor.
1: Ja, we gaan er een mooi feestje van maken. Bar is er ook. En Bar is vandaag in een enigszins buiten haar nieuwsbulletins om. Enigszins in een recalcitrante bui. Dus daar kunnen we nog
2: is
1: veel van
2: zo?
1: Verwachten. Ja, weet je wel.
2: Ik ben nu al moe van mezelf, dus
1: is
2: ik ben
1: dat
2: weer
1: zo?
2: Rustig geworden.
1: Geen karikatuur van jezelf.
2: Ja, dat voert ver, dit hele verhaal. Soms ben ik wel een karikatuur van mezelf, ja.
1: Iedereen wel eens een beetje, denk ik.
2: Ja, maar het is goed als je daar bewust van bent.
1: Ja,
2: kan ook leuk zijn.
1: En anders ben jij er wel om ons daarop te wijzen, natuurlijk.
2: Zo is het.
1: Heerlijk. Nou, het is 18 augustus. Het is de dag dat in 1811 voor het eerst iedereen een achternaam kreeg. Dat moest van Napoleon. En dat is natuurlijk best handig. Want als je op een gegeven moment 24 Jannen hebt rondlopen, dan wordt het een beetje onduidelijk wie nou wie is.
0: Ik heb daar opeens een vraag over.
1: Oh, vertel.
0: Ik weet niet of we dit eruit kunnen zoeken. Kijk, Napoleon heeft dit ingevoerd, maar dat is dan nog niet gelijk wereldwijd geweest. Het was dan hier. Hoe komt eigenlijk de rest van de wereld aan een achternaam? Want dat is overal.
1: Allemaal door Napoleon.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Jij weet het ook niet.
1: Ik denk het.
0: Ja, hoe is dat? Is dat
1: ja, maar het Romeinse Rijk was natuurlijk handig. Ongeveer het grootste rijk ooit, hè? Dat is natuurlijk wel gewoon, dat is niet zo, dat was niet even hier alleen maar op een berg.
0: Nee, maar... Oh.
1: Maar goed.
0: Ja, ik weet het even niet.
1: 1811, hè?
0: 18
1: het is al een tijdje zo. We hebben ook nog wel een tijd om het uit te zoeken allemaal. Het is ook de dag dat in 1960 de anticonceptiepil...

0: dan?
1: Dat het een bepaalde mensen misschien dat het goed is geweest.
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Nee, ja, kijk, soms...
1: Zie je wel eens iemand?
0: Nee, dat is heel lullig. Wat je nu zegt is heel lullig.
1: Oké. Okay.
0: Nee, kijk, soms denk je wel eens bij... Soms is iemand niet zo aardig, toch?
1: Mm-hmm.
0: En dan denk je wel eens bij dat onaardige type... denk je, oh, was je maar doorgeslikt.
2: Echt? Ja?
0: Ja, heb ik wel eens. Sorry, dit kan niet.
1: We gaan het verder hebben over films en series. Want we hadden het gisteren even over Hayden Panettiere. Zij is overleden, actrice. Onder andere Heroes en Nashville. Ja, en toen zaten we er nog een beetje over door te praten na de show gisteren. En toen realiseerden we ons eigenlijk van ja, het is weer het moment, weet je. Het regent, je mag er weer gewoon 's avonds thuis onder een kleedje gaan zitten. Kaarsje erbij en een serie gaan kijken of een film gaan kijken.
0: Heerlijk.
1: En wij gaan eigenlijk op zoek naar films en series die je gezien moet hebben. En dat mag er eentje zijn die nu uit is, maar het mag er ook eentje zijn die 20 jaar geleden op de televisie was, of misschien wel 50 jaar geleden.
0: Ja.
1: Die tips willen we graag met z'n allen delen, dus heb je daar een idee over, dan mag je je melden. 088 850 51 52. Wat is nou echt een serie of een film die je gezien moet hebben?

0: eerste nieuwe album in de winkel. Ik heb hem al gepreorderd. Ik ben wel fan van deze Alex Warren. Dit is toch wel een van de grote supersterren van het moment, hè?
1: En hij is ook heel erg lief.
0: Is hij lief?
1: Ja.
0: Ken jij hem?
1: Ja, nou, nee, ik ken hem niet als mijn, maar ik zie wel hoe hij is op zijn TikTok-filmpjes. Hij is nog heel erg dankbaar voor alles.
0: Ja, maar hij heeft ook op straat geleefd, hè?
1: Oh, echt?
0: Ja, een paar jaar geleden leefde hij gewoon op straat. En uiteindelijk is hij...
1: Gewoon.
0: Hij was natuurlijk geen superster. En hij is van ver gekomen. En wow. Is super dankbaar dat hij dit dus nu allemaal heeft. Want laten we eerlijk zijn, het is de ene na de andere hit. Elk liedje dat hij uitbrengt wordt een hit. Het is één groot succesverhaal dit.
1: Oh, maar dat merk je dan, denk ik, in die TikToks. Echt leuk, ga maar eens kijken.
0: Alex Warren dus en zijn nieuwe single die heet Passenger.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
0: Ja, het is inmiddels 4:15 geweest. Veel mensen die houden ervan. Einde van de dag, werkdag erop zitten. Even lekker thuis op de bank met een biertje. En hoe heerlijk is het dan als je gewoon je eigen bier kan brouwen? Oh. Dat is toch bijzonder, hè? Als je gewoon een eigen brouwerij hebt. Edwin de Redelijkheid is zo iemand. Ik heb hem aan de telefoon. Edwin, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.

0: In de schuur, hè? In je eigen schuur, in je achtertuin, daar heb jij je brouwerij.
1: Dat klopt. Ik heb een aantal jaren geleden, dus in 2018, de schuur staan. En daar heb ik een Italiaanse installatie in geplaatst. En daar kan ik 100 liter per keer brouwen. Dus dat mag ik 2 keer per maand doen.
0: Nou, dat lijkt me een fantastische bezigheid. Hoe is dat zo gekomen? Jij werd wakker op een dag en je dacht, ik ga mijn eigen bier brouwen, want ik vind al dat andere bier niet lekker. Of is het anders gegaan?
1: Nou, ik had wel een historie met liefhebber van destijds toen de Belgische biertjes, toen het Pilsland Nederland eenmaal groot was. Maar we zijn ooit eens een keer tegen de amateurbrouwvereniging het woord wat aangelopen bij een regiomarkt hier in Hoofddorp. En die gaven daar toen een demonstratie hoe je zelf bier kon maken.
0: Ja.
1: En dat is me altijd bijgebleven. En op een bepaald moment dacht ik er weer aan terug. En toen heb ik mijn oude brugklasgenoot en mijn toenmalige vriend nog steeds gebeld van, joh, is het niet eens een keertje leuk dat wij dit samen gaan doen? En zo is in 2013 eigenlijk gaan rollen.
2: Oh, wat grappig. Dus eigenlijk is het een beetje een soort vriendengroep grap geweest. Op een gegeven moment groeit dat dus uit tot 2 keer 100 liter per maand. En dan moet je het aan de straatstenen kwijtraken. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, in het begin deden we niet 2 keer 100 liter. Hè. Dat doe ik sinds 2017 in mijn eigen brouwerij. Of 2018 in mijn eigen brouwerij. Mm-hmm. Maar daarvoor brouwden we als huurbrouwers bij diverse andere brouwerijen door heel het land. Raalte, Hillegom en onder andere uit Geest. En daar lieten we dan ons recept in het groot brouwen. En dat was als huurbrouwers, dus daar stond je zelf niet aan de roerspaan, zullen we zeggen. En sinds 2017 mag ik dat echter zelfstandig doen in Uitgeest. Daar ben ik opgeleid en sindsdien produceer ik al mijn bieren zelfstandig.
0: Is het moeilijk eigenlijk, bier brouwen?
1: Nou, ik zou zeggen, sluit je aan bij een vereniging en doe de cursus een keer. Want het is op zich niet moeilijk. Je moet wel heel goed natuurlijk de hygiëne in de gaten houden. Dat er geen besmetting bij je vergistingsproces komt bijvoorbeeld, of bij het bottelen. Dan heb je niks aan als je natuurlijk beneden in je kelder of in je trapkast ploffende flesjes hoort.
0: Nee, precies. Je wil wel dat het allemaal goed gaat. Nou zeg jij je kelder of je kast. Maar het is niet dat je zomaar een eigen brouwerij kan beginnen. Er zijn best wel wat regels waar je je aan moet houden.
1: Ja, dat valt voor kleinere brouwerijen op zich wel mee. Maar een van de zaken waar je zeker mee te maken krijgt is dat je maakt een accijnsgoed. Namelijk bier, daar zit alcohol in. En zodra je met alcohol een product maakt met alcohol erin, dan kom je in aanraking met de douane.
0: Ja.
1: En de douane moet dan vervolgens, die komt een paar keer langs om te kijken van, goh, waar ga je het produceren? Hoe ziet het er allemaal uit? Wat zijn je processen, met name van administratie? Waar kunnen we zien wat voor grondstof je hebt gebruikt? En zij weten ongeveer dan wel hoeveel alcohol je ermee kan maken.
0: Ja, maar er zijn ook dingen als, het moet vrij toegankelijk zijn vanaf de openbare weg. Voor als ze bijvoorbeeld een inval willen doen. Het moet allemaal. Het is niet zo dat je zegt van, ik heb nog even een kamertje over. We bouwen er even een brouwerijtje in. Hè? Het is wel
1: het moet echt een vrijstaand object zijn ten opzichte van je woonhuis. Het mag er niet eens tegenaan geplakt zitten. Heel gek. En het moet inderdaad vrij toegankelijk zijn van de openbare weg. Dus als zij het vermoeden hebben dat er wat duistere zaken spelen. Dat je wat joemelt met accijns of wat dan ook. Dan moeten ze zonder aan hoeven bellen, gelijk bij je binnen kunnen komen en zeggen, we willen nu de administratie zien.
0: Ja, nou, dat klinkt dus eigenlijk gewoon als een heel bedrijf. Is dit iets wat je nu fulltime doet? Of heb je daarnaast ook nog werk? Of zo verwerkt dat?
1: Ik ben tot 2017 in ICT werkzaam geweest. En toen was ik er eigenlijk klaar mee. En sinds 2017 doe ik niks anders dan bier.
0: Wat heerlijk zeg.
2: Waar smaakt dus je ook bier eigenlijk naar? Wat voor bier maak je eigenlijk? Waar smaakt het naar?
1: Ja, ik heb ongeveer zo'n 13 soorten los vast in het assortiment. Maar ik heb een heerlijke triple die ik al jaren brouw. Een blonde met hoppen uit de Elzas. Sinds een jaar of 3 heb ik ook een Weizen met vlierbloesem. Dus dat zijn allerlei smaken. Daar ga je gewoon een keer voor zitten en denk je, wat ga ik nu weer maken? En dan in één krijg je een creatief idee.
0: Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat er nu mensen zijn die zitten te luisteren en die denken, nou, ik heb hier wel zin in gekregen. Ik zou dat bier wel eens willen proeven. Waar kunnen ze terecht?
1: Ja, mijn brouwerij, zoals gezegd, is niet zo heel erg groot. Dus ik verkoop het hier in Hoofddorp bij een paar vaste verkooppunten die al mijn bieren hebben staan. En in Boezingerlieden bij een brouwartikelenwinkel. Die heeft ook al mijn bieren staan. Dus ik zou zeggen, kijk op de site van Beer en kijk waar het te koop is.
0: Ja, en dan ga je een heerlijke avond tegemoet.
1: Ja, en voorzichtig, hè, want je kan er, ze kunnen goed fout vallen.
0: Goeie tip.
1: Goed eten van
0: tevoren. Dus een kleine disclaimer erbij. En heb je de redelijkheid.
1: Ik zeg altijd, drink met maten.
0: Ja, precies, met een N erachter, hè?
1: Juist.
0: Ja, ik hoor het al. Edwin, dankjewel. En fijn dat je het even wilde komen toelichten. En heel veel succes met het brouwen van je eigen bieren. Ik heb het gevoel dat je hier nog wel even mee doorgaat.
1: Dank jullie wel en bedankt voor het interview.
0: Alsjeblieft. Lekker bier proeven. Staat wat voor jou zijn jammer?
2: Ja, ik wil deze wel proeven en anders doen we een lekker glaasje wit. Of gewoon allebei, kan mij het schelen.
0: Dan kan je nooit door elkaar drinken, hè? Dat weet je.
2: Wel hoor, dat is gewoon venijn.
0: Resistentie zie.

0: Het loopt langzaam ten einde. In Noord-Holland zijn de scholen inmiddels weer begonnen. En begint het normale leven weer een beetje. Dat heeft zo zijn nadelen, want het was natuurlijk even lekker vrij in de zon. En aan het vakantiepark, heerlijk aan het zwembad.
1: We hebben een goede zomer gehad.
0: Maar het is ook wel weer lekker dat we nu gewoon 's avonds even op de bank kunnen gaan zitten. Onder een dekentje, kaarsje aansteken, kopje thee erbij. En gewoon eens even lekker een serie kijken of een film.
1: Heerlijk, hè? Zonder je schuldig te voelen vooral.
0: Ja, en er is natuurlijk door de jaren heen heel veel gemaakt. Iedereen heeft zo zijn favorieten. Iedereen heeft wel die ene film of serie waarvan hij zegt... altijd op een verjaardag vertel ik tegen iedereen... die film of die serie, die moet je gezien hebben. Die moet je echt een keer gaan kijken. En door de streamingdiensten is er ook natuurlijk heel veel verkrijgbaar. We hebben tegenwoordig de schatkamer van beeld en geluid... waar je ook terecht kan voor heel veel dingen ook. Dus wat vind jij nou echt een serie of een film... waarvan je zegt, die moet iedereen gewoon een keer kijken. Als je de kans krijgt, ga dat doen. Deel dat dan met ons. Bel je eventjes met 088-850-5152 of je stuurt even een appje. En dan kunnen we het er zometeen samen even over hebben. Want ik ben wel benieuwd. Ik heb wel zin om een beetje geïnspireerd te worden over series en films.
1: Ik ook. Ik moet toch heel veel gaan kijken namelijk.
0: Kom maar door, zou ik zeggen.

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Ik ben Siska uit Heilo.
7: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
8: Ik ben Bianca uit Naarden.
9: Ik ben Rob uit Heilo.
10: Ik ben Lisanne uit Amsterdam. Thuis in heel Noord-Holland.
11: Half 5 geweest in Ausaan is het momenteel 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De politie heeft een man uit Monnikendam aangehouden voor betrokkenheid bij een gijzeling in Lisse. Daarbij werd met geweld iemand vastgehouden in een woning. Diegene raakte ook gewond. Meerdere spullen werden bij de gijzeling gestolen. En daarna sloegen de verdachten op de vlucht. Eerder werden al een minderjarige jongen en een minderjarig meisje aangehouden. Alle drie zitten vast. Voetballer Steijen Racing gaat officieel van FC Groningen naar AZ. Dat heeft AZ zojuist laten weten. De 23-jarige middenvelder tekent een contract tot half 2031. En Racing is nog wel herstellende van een zware knieblessure. Ook Ajax en Benfica hadden veel interesse in de speler. Racing werd geboren in Amsterdam en doorliep een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Almere City. Hij noemt zijn overstap naar AZ heel bijzonder. Het internationaal jeugdhockeytoernooi kan komend weekend vanwege de droogte niet in Amsterdam plaatsvinden. In Amsterdam geldt een sproeiverbod en daardoor kunnen de velden onvoldoende beregend worden. Het toernooi wijkt namelijk uit naar Houten en daar mag wel gesproeid worden. Het sproeiverbod geldt sinds afgelopen vrijdag en daardoor is het dus niet mogelijk om sportvelden, tuinen en weilanden te beregenen met water uit rivieren, meren en grachten. ANWB waarschuwt weggebruikers voor wegafsluitingen en files rond verschillende evenementen komend weekend. In onze regio gaat het dan om de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Voor de laatste editie zijn vanaf donderdag uitgebreide verkeersmaatregelen in en rond Zandvoort van kracht. En om opstoppingen te voorkomen is het dorp dan alleen per trein, fiets, te voet of met een speciale ontheffing bereikbaar. Laatste berichtje, het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot iets meer dan een jaar tegen twee straatrovers uit Amsterdam en Diemen. Ze opereerden op een fatbike en trokken luxe tassen en andere dure spullen uit de handen van nietsvermoedende slachtoffers. Ze hadden het onder meer voorzien op tassen van de merken Louis Vuitton, Chanel en Hermès. Ja, de 19-jarige Hamza bestuurde de fatbike en Anouar van 20 jaar zat vaak achterop. De ene zou betrokken zijn bij minimaal 7 straatroven en de ander bij 5. En vaag volgden ze dezelfde werkwijze in de PC Hoofdstraat, die luxe straat in Amsterdam. Ja, kozen ze hun winkelende slachtoffers uit. Vervolgens gingen ze hen achtervolgen om ze verderop in Amsterdam-Zuid dus te beroven van hun aankopen.
13: Jeetje, wat eng.
12: Ja, dat is best eng, toch?
13: Ja.
12: Dan komt er zo'n fatbike vlak langs je rijden en die rukt dan je mooie tas van je schouder.
13: Zo.
12: Een vriendin van mij die woont in Rome. En die stond een keer bij een jaar geleden bij het stoplicht met een open raam. En ze dacht dat iemand iets vroeg, maar die rukte zo haar dure ketting van haar van haar nek.
11: Zo, ja, dat zijn, ik bedoel, je moet er echt bijna overal op voorbereid zijn tegenwoordig. Hè? Je kan zomaar iemand kwade zin hebben en dit soort dingen bedenken.
12: Ja, ja, ja, ik weet niet, je moet niet bang door het leven gaan, maar het is, als je iets duurs hebt, moet je er wel voorzichtig mee zijn, ja, denk ik.
11: Beter heb je geen dure dingen mee.
12: Zo is dat. Of verberg ze in een Dirk van den Broektas of zo.
11: Ja, precies, ja. Je Rolex.
12: Zoiets, maar niet vergeten.
11: Nee, precies.
12: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
11: Dankjewel, Bar. En meer nieuws natuurlijk van jou vlak voor vijven. Gaan we naar Jan Visser, want wat voor weer kunnen we eigenlijk verwachten?
7: Over het algemeen blijft het vanmiddag bewolkt en kan er soms nog wat lichte regen of een buitje vallen. Heel af en toe komt ook de zon eraan te pas, zij het flets. De temperatuur schommelt meestal rond 20 tot 21 graden en de wind is matig en aan de kust vrij krachtig, ook op het IJsselmeer, uit het westen. Morgen gaan er buien vallen, soms flinke buien, maar in de middag neemt de buiigheid wat af en kan af en toe de zon tevoorschijn komen. Temperatuur morgen rond 20 tot 21 graden en een matige wind uit het zuidwesten.
11: Dan de ANWB verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 12 vertragingen. Totale lengte 55 kilometer. Dit zijn de 5 langste. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Naardenvesting. Daar doe je er 12 minuten langer over. A2 Amsterdam Sertogenbosch tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum 19. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en het Rotterpolderplein 10 minuten. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velsen en Akersloot. Daar is de rechte rijstrook dicht. En doe je er ruim een kwartier langer over. En de laatste de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Hoofddorp. Vertraging daarvan 11 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat. Thuis in heel Noord-Holland. NH. NH. When the going gets tough.

0: Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going, van de film The Jewel of the Nile. Was een grote hit in de 80's. Ik denk niet dat heel veel mensen de film zich toch kunnen herinneren, maar dit liedje in ieder geval wel. En dat was een liedje van Billy Ocean.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, door de bloedhitte die we de afgelopen weken voor onze kiezen hebben gehad, is het tv kijken en het film kijken en het serie kijken er misschien een beetje bij ingeschoten. Bij mij in ieder geval wel. Ja. Maar het moment is weer daar. We mogen weer gewoon 's avonds onder een dekentje lekker met een kopje thee, kaarsje aan.
2: Ongegeneerd.
0: Lekker een paar afleveringetjes van een serie of een film kijken. En wij zijn eigenlijk ook wel een beetje door het verhaal van Hayden Panettiere, die gisteren waar bekend van werd dat ze is overleden. Zij was uit de film of uit de serie Heroes en uit Nashville, wat ik toevallig allebei hele leuke series vond. De actrice, een van de actrices. En toen zaten wij daar een beetje over door te filosoferen van ja, wat is nou eigenlijk een goede serie? Wat is eigenlijk een leuke serie? Wat is nou de serie of film die je een ander aanraadt op een verjaardag of tijdens een feestje of als je gewoon even met je collega's bij de koffieautomaat staat? En daar willen we het met jou over hebben. Dus heb je daar een idee over, dan mag je je melden. Sterker nog, zouden we superleuk vinden. 088-850-51-52. Eerst maar even aan jou, Jomar. Wat is nou echt jouw favoriete serie of film aller tijden?
2: Ja, kijk, ik hou er heel erg van als ik weet hoe dingen aflopen. Dus ik kijk dingen 8, 9, 10 keer. Bijvoorbeeld. Ja. Ik kijk dingen echt 8, 9, 10 keer opnieuw. En dan pas voel ik me thuis in de serie. Dus bijvoorbeeld de serie Dertigers vind ik echt voor iedereen een ongelofelijke aanrader. Want het is echt zoals het leven kan zijn.
0: Ja.
2: Tenminste, iets meer drama, maar goed, over het algemeen. En als serie zou ik aanraden, of Engelse serie zou ik aanraden, The Fall. Ian Anderson. Dat is een hele spannende detective-serie.
0: Heb ik jou meer over gehoord het afgelopen jaar?
2: Dat komt omdat Gillian Anderson is echt zo'n heerlijk... Ze is sowieso een heerlijk wijf.
0: Ja.
2: Ze is bloedmooi. En ze heeft echt zoveel power. En ik hou gewoon heel erg van vrouwen met power. Ik vind dat echt ongelooflijk lekker om naar te kijken. Dus De Val, schrijf het op. Kijk het en kijk het opnieuw. En nog een keer en nog een keer en nog een keer.
0: Goeie tip. Schrijf er mee. Bar, wat is nou iets waar jij de tv voor aanzet?
3: Nou, dat is dan Netflix. Dat is een Zweedse serie en dat heet Bonusfamilie. En volgens mij zijn er er zijn verschillende seizoenen. En laatst heb ik alles nog een keer opnieuw gekeken. Nou, dat doe ik normaal gesproken nooit.
2: Lekker.
3: Maar het gaat dus over een samengesteld gezin. En het is gewoon heel grappig, heel herkenbaar, ontroerend. Wordt super goed geacteerd. En ja, het is ook gewoon heel geestig.
0: Leuk.
3: Ja, het is echt heel leuk. Het is echt een hele leuke serie. Elke keer kijk ik weer van, is er een nieuw seizoen? Of komt er nog een nieuw seizoen?
0: Ja,
3: heb je dat verlangen?
0: Ja, nee, zeker. Ja, en het is ook wel, als je eenmaal in een serie zit, dan hoop je ook dat er een volgend seizoen
3: ja,
0: komt.
3: Ja, en als dat niet zo is, dan is het een beetje of je leven voorbij is.
0: Nou, dat gaat het overdreven, maar...
3: Nee, maar dat gevoel heel even.
0: Ja,
3: als je in één keer per ongeluk al in de laatste aflevering zit.
0: Dat is wel jammer, ja. Dat vind ik ook wel.
2: Maar ga naar de psycholoog dan, hoor, als je dat gelijk
3: hebt. Nee, maar als het zo goed is dat het is afgelopen.
0: Ja, maar dat is wel jammer. Dan kan je wel een beetje een leeg gevoel krijgen.
3: Ja, okay,
0: dat is een beetje wat het is.
2: En waarbij heb jij
0: nou, ik zit nu toevallig in Lincoln Lawyer, dat vind ik heel leuk. Dat is op Netflix. Dat is niet per se heel diepgaand of hooggravend, maar wel echt wel leuk, gewoon vermakelijk. Er komt toevallig ook weer een nieuw seizoen van, dus daar kijk ik naar uit. Maar als je het nou hebt over wat ik echt heel erg goed vond, wat echt mijn favorieten zijn. Ja, de Sopranos staat voor mij echt helemaal bovenaan. Dat is echt zo'n goede serie over een Amerikaanse maffiafamilie eigenlijk. Oh. Tony Soprano aan het hoofd en hoe zijn leven gaat. Ook de mix tussen privé en zijn werkende leven, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Dat was heel goed. The Wire vond ik heel erg goed. En
2: die kregen we ook binnen,
0: ja. Bernard en Breaking Bad, dat vond ik ook. Breaking Bad vond ik ook zo'n goede serie. En daar heb ik heel lang over gedaan, omdat mensen tipten mij die serie. En dat begint met een terminale, ik geloof leraar, die geld nodig heeft. En toen dacht ik, toen ik dat hoorde, heb ik helemaal geen zin in. Terminaal, dit heb ik geen zin in. En toen zei iedereen, je moet doorkijken. Het wordt zo goed. En het werkt goed.
3: Ik ben gestopt inderdaad. Ik heb volgens mij echt maar één aflevering gekeken.
0: Ik zou echt toch even het moment pakken en even die eerste 3-4 afleveringen door. De sfeer draait helemaal om. Het is echt fantastisch. En ook supergoed geacteerd. Nou ja, dit zijn een beetje wat wij hier leuk vinden. Wat komt er nu zo al binnen, Jomar?
2: Nou, je noemde het net al, Bernard die belde en was heel enthousiast over The Wire. Sanne die zegt, iedereen moet Shawshank Redemption zien. Ik heb hem inmiddels 4 keer gezien. En iedere keer blijf ik hopen dat het anders afloopt. Een prachtige film. En Mark, die komt met een onwijze klassieker. Die zegt, Friends is het voor mij. En Linda, die zegt, Intouchable. Een film die grappig is, ontroerend en je ook nog eventjes nalaat denken.
0: Goeie. Allemaal goede tips. Ik dacht, het is misschien ook wel even leuk als we er gewoon even met iemand over praten die er ook verstand van heeft. Die er vanuit zijn werk ook wat over kan zeggen. Dat is Erik de Munk. Hij is entertainmentdeskundige bij RTL Boulevard. Erik, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Fijn dat je even tijd wilde maken voor ons. Ja, jij zit er een beetje op, zullen we maar zeggen. Jij hebt er met zeg maar professioneel oog naar films gekeken, naar series. Je zit een beetje in die wereld ook. Wat is nou een serie waarvan jij zegt, ja, als je nou toch even op die bank gaat zitten met dat kopje thee, met dat dekentje en dat kaarsje aan, dan moet je dat gaan kijken.
4: Nou, en dus precies wat je zegt, want ik had het gisteren ook al meteen. Ik dacht, oh, het weer is eindelijk omgeslagen. We mogen weer. In de zomer heb ik nergens zin in qua tv of film. Dus dit is, ik vind het geweldig dat dit gebeurt. Nou, wat ik sowieso zou kijken, en dat is echt mijn ultieme tip, zeg maar, ook voor de luisteraar, is de hele reeks van Harlan Coben. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat is een thriller-type. Dat is een superbekende schrijver. Maar al die boeken, die worden dus nu langzaamaan één voor één worden die in allerlei reeksen verfilmd voor Netflix.
0: Oh, wauw.
4: Dus dat is echt super spannend. En wat ik altijd wel lekker vind, is een soort spanningsboog. Dat je ook gewoon, dat je weet, ik zit hier gewoon één reeks dan af, 4, 5 afleveringen. En dan weet je gewoon dat het klaar is.
0: Ja, en dan komt er weer een nieuw verhaal.
4: Ja, en dan komt er weer een nieuw boek aan. En deze die dus net is verschenen, is dus Runaway. Nou, dat is gewoon super spannend. Dus daar zit je gewoon in. Die kun je eigenlijk, als je eenmaal begint, kan ik hem eigenlijk bijna niet meer stoppen. Dus je kunt erin één avond door als je van nachtwerk houdt. Dus dat is gewoon in ieder geval perfect. Die zou ik in ieder geval gaan kijken. En wat ik zelf heel leuk vind, wat ik hou heel erg van de politie-series en allemaal dat soort dingen. Dus eigenlijk een soort van de Amerikaanse versie van Baantje.
0: Mm-hmm.
4: Dat is de Amerikaanse serie FBI. Dat is op de Amerikaanse en de NBC is die al jaren.
0: Dus ja, dat is op Videoland, hè, staat die?
4: Ja, die staan dus nu allemaal op Videoland. Dus je hebt dan de gewone FBI, dan heb je ook nog de FBI International.
0: Ja, die vond ik heel goed. FBI International, ja, die vond ik goed.
4: En dat is gewoon te gek, want dat is ook weer gewoon 40 minuutjes en je gaat er gewoon voor zitten. Het is ook niet dat je denkt, oh, wat een diepgravende meesteracteur komen er hier nu voorbij. Maar dat hoeft ook niet altijd. Ik vind het ook wel lekker als je gewoon kunt zitten en gewoon kunt denken, ik kijk ernaar. Maar dat je niet meteen denkt, nou, als je 2 minuten even niet oplet, dat je de hele draad kwijt bent. Dus dat is in ieder geval, dat zijn mijn 2 grootste tips van nu en qua de film die ik dan heel erg, die ik zelf, die te gek zijn, die op zijn gekomen, is dus The Devil Wears Prada.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Jammer wordt enthousiast.
2: Dat is gewoon niet normaal. Die was zo'n goede tweede.
4: Precies. Kijk, het is natuurlijk zo vaak dat een sequel, of nog weer verder, dat allemaal gewoon tegenvalt. En dat je denkt, oh, ik kan er gewoon niet meer naar kijken. Vorig jaar is die reboot van Sex and the City eindelijk gestopt, want daar kon ik persoonlijk ook niet naar kijken. Oh, dat was natuurlijk vreselijk. Maar The Devil Wears Prada 2 is echt een voorbeeld van 20 jaar hè, na het origineel. Is die dus nu weer gewoon thuis te zien op dus Disney Plus. En ja, ik doe dan altijd gewoon een soort, nog steeds, nou, ook al heb ik die eerste 1000 keer gezien, een soort marathon. Hè. Dus dan kijk ik eerst nog maar even gewoon de eerste, dus de originele Devil Wears Prada. En dan gewoon daarachteraan de Devil Wears Prada 2. En dat is gewoon, vind ik persoonlijk gewoon heerlijk. En wat ik ook echt nog even wil zeggen, jullie hadden het er net al over. Gisteren was dat verschrikkelijke nieuws dat Hayden Panettiere dus overleden is.
0: Ja.
4: En die serie waar jullie dan hadden, Nashville in dit geval, ja, die is echt geweldig.
0: Goed, dus hè?
4: Die is dus al wat ouder, dus dat is, maar goed, dat doet er eigenlijk niet toe. Gaat over een countryzangeres en een soort rivaliteit. Nou, als je die dus nog niet hebt gezien, 6 seizoenen, dus dan kun je meteen ook even lekker vooruit op Videoland ook. Ja. Dus dan zou ik die zeker ook even aanslingeren.
0: We gaan een mooi weekend tegemoet, Erik. Hey, even wat in het algemeen. Hè. We hebben nu een beetje allemaal onze persoonlijke voorkeuren ook opgenoemd en gedeeld met elkaar. Maar waar moet een goede serie of film nou eigenlijk aan voldoen? Wat zijn nou ingrediënten die belangrijk zijn voor zoiets?
4: Nou ja, wat je in ieder geval, wat je veel ziet en wat gewoon ook de trend is. En dat, ja, ik weet niet of dat per se een goede ontwikkeling is. Maar wat we natuurlijk heel veel zien is dat vooral jonge mensen, maar ook mensen die gewoon nog ouderwets televisie kijken. Heel veel dingen worden zeg maar gemaakt voor dat je niet de opperste concentratie moet hebben. Kijk, vroeger was het zo dat we echt, of in ieder geval in mijn jeugd, ik ben halverwege de 40. Dat je dus nog met z'n allen voor die televisie zat. En dan was dat eigenlijk de aandacht. En wat je dus nu heel veel ziet, is dat mensen, ja, dat herkennen jullie misschien wel, in de telefoon gaan zitten, of op de iPad, of even, weet ik wel, wat anders aan het doen. En dus wat je gewoon ziet in heel veel series, is dat het plot heel vaak hetzelfde is. Dat het soms best wel voorspelbaar is, omdat je gewoon Ja, omdat mensen gewoon ook even af moeten kunnen haken. En dat is op tegen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf niet per se heel erg vind. Want ik vind het wel lekker. De serie moet wel gewoon goed zijn.
2: Klinkt ook saai, en, toch?
4: Ja,
0: maar je hebt het zelf ook, Jo. Maar jij zegt ook, ik wil graag weten hoe het afloopt. Ik wil weten dat het goed afloopt.
2: Ja, maar kijk, ik kijk dingen 8 keer. Dat is een beetje,
0: ook saai.
4: Nee, dat is ook zo.
2: Ik zet het aan als radio, zeg maar.
4: Ja, dat heb ik dus ook. Kijk, ik kijk dus nog bijvoorbeeld de Golden Girls. Kijk ik nog steeds elke dag terug. Dat is mijn behang.
0: Elke dag? Erik, elke dag
4: een aflevering. Elke dag minstens één aflevering. Maar het is dus wel inderdaad vaak zo dat als het een serie altijd goed loopt. Kijk, Netflix heeft natuurlijk zo'n heel algoritme. Hè? Het bekende Netflix-algoritme. Dus die volgen gewoon precies welke series goed bekeken worden. En ook op welk moment mensen afhaken. Dus dan kunnen ze natuurlijk heel goed monitoren van oké, hier moeten we aan werken. Of dit is een punt waar mensen afhaken. Of hier gaan juist meer mensen blijven kijken. Dus dat is waar ze heel erg op letten. En daardoor krijg je eerlijk gezegd wel een soort van dat heel veel series hetzelfde zijn. Of in ieder geval in basis hetzelfde. Maar ja, voor mij persoonlijk maakt dat gewoon niet zo heel veel uit. Nee. Maar als je dus inderdaad echt wel iets goeds wil zien, echt iets goeds, ja, dan moet je dus inderdaad, dat jullie het net over hadden, gewoon van die Zweedse teamies. Eigenlijk alles wat uit Scandinavië komt, bijna vind ik gewoon goed. Dus echt die hele Zweedse of die Deense series, ja, die zijn ook vaak rauw, donker. Maar goed, dan moet je dus wel echt zin in hebben, weet je? Dat is wel echt dat je denkt, oké, je moet dan daarna nog even een rondje gaan lopen om even uit die donkere
2: fout te komen. Het is niet relaxen, zeg maar.
4: Precies, het is geen friend.
0: Misschien ook nog even een goede eervolle vermelding. The Crown wil ik ook nog wel even genoemd hebben. Het was een serie waarvan ik zelf dacht van, nou ja, Koningshuis, Engeland. Maar uiteindelijk, weet je, als je er helemaal in zit, het is zo goed gemaakt.
2: En
0: bijna een soort soap is het waar je naar zit te kijken. Ja. Het is echt geweldig. Ik denk dat we genoeg tips voor nu hebben, Erik, om in ieder geval
4: de Crown. Vertel. Ik heb nog eentje. Dat is gewoon een van mijn favoriete series. Dat is wel een kostuumdrama, dus daar moet je van houden. Maar ik hou daarvan. Het is The Gilded Age.
0: Oké. Okay.
4: Ik denk dat jullie het al gezien hebben. Dat is dus op HBO Max. Daar staat hij op. En dat is dus met onder andere Cynthia Nixon. Die Miranda Hobbs speelt in Sex and the City. Ja, en het is echt een heel klassiek kostuumdrama. Maar wel à la Bridgerton. Met gewoon haat en nijd en intriges. Dus het is eigenlijk gewoon een soap in een kostuumdrama. En ik hou daar altijd wel gewoon van. Dat het niet te saai is, maar dat er echt wel heel veel gebeurt. Dus als je dat nog niet hebt gezien, of al ben je begonnen, de eerste 3 seizoenen staan op HBO Max en 4e seizoen is onderweg.
0: Nou goed, dat we die tippen toch nog even mee hebben gekregen op de valreep. Erik de Munk, entertainmentdeskundige bij RTL Boulevard. Fijn dat je even tijd voor ons wilde maken. En nog even 1 keer terug naar, wat was ook alweer die serie die je iedere dag keek?
4: The Golden Girls.
0: Ik denk, doe even de themasong.
4: Heel leuk.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
12: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
13: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
14: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
15: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
16: Ik ben Marco Hering, Amsterdam.
17: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 5:00, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De 19-jarige vrouw die zondag dood werd gevonden in Heiloo was een bekende van de 20-jarige verdachte. Welke relatie zij exact hadden is niet bekendgemaakt. De verdachte was ook degene die de politie belde. Het internationaal jeugdhockeytoernooi kan komend weekend vanwege de droogte niet in Amsterdam plaatsvinden. In Amsterdam geldt een sproeiverbod en daardoor kunnen de velden onvoldoende beregend worden. En het OM eist celstraffen tot iets meer dan een jaar tegen twee straatrovers. Ze opereerden op een fatbike en trokken luxe tassen uit de handen van nietsvermoedende slachtoffers in Amsterdam. Straks meer erover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Nou, we bij verkeersinformatie dan. Op dit moment zijn er 9 vertragingen. Totale lengte 37 kilometer. Dit zijn de 3 langste of opvallendste. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp. Er is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is daar 21 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velsen en Akersloot ook nog een keer 17 minuten. Dan de laatste, de N307 Horen richting Enkhuizen tussen de A7 Horen Noord en Westhout. Daar een vertraging van een kwartier. Heel veel sterkte als je vaststaat.
13: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
16: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
20: Ik mag graag tuinieren.
21: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
22: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
23: Ik niet.
16: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
24: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
25: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
24: Ja, werkt wel.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
25: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
26: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
27: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
28: Oké, we gaan.
29: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
30: Reis weer met Golden eSIM.
31: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
29: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
30: Reis weer met Golden eSIM.
32: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
33: Vandaag de dag.
34: Met Dennis Hoebee.

0: Candy Staten en Young Hearts Run Free hoorde je bij NH.
1: NH met Vandaag de Dag.
0: Ja, inmiddels 10 minuten over 5. We zijn er tot 7 uur met Vandaag de Dag. Zometeen onder andere nog de dagplaat. En wat gaan we nog meer eigenlijk allemaal doen?
2: Nou, straks krijgen we weer het laatste sportnieuws. En daar zetten we vandaag Volendammer Joey Veerman in het zonnetje. En daarna iets later hebben we weer een hele mooie uittip. Ik ga nog niet verklappen wat dat is. Maar het heeft iets te maken met koeien en tractoren.
0: Nou, dat klinkt interessant. Geen omgekeerde vlag, hoop ik, hè?
2: Nee.
0: Nee, oké. Heel goed. Hey, eerst even een ander echt bijzonder verhaal. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen als je gisteren en vandaag de media een beetje gevolgd heeft. Het Amsterdamse cold case team hebben namelijk beelden van een man vrijgegeven wiens identiteit nog steeds onbekend is. Wat is het verhaal? Nou, in mei 2023 viel de man neer op straat. Is naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek hij een hersenbloeding gehad te hebben. En sindsdien kan hij niet meer communiceren. En zit hij in een verzorgingstehuis in Amsterdam Zuidoost. Beelden zijn gedeeld. Hij wordt Lucky en ook wel de Canadees genoemd. En er zijn ongelooflijk veel tips binnengekomen bij de politie, bij dat cold case team. En ik ga erover verder praten met de politiewoordvoerder Marijke Stoor. Marijke, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Een echt tot de verbeelding sprekend verhaal dit. Iedereen die het leest, die is benieuwd, die wil doorlezen. Wat is het verhaal? Het is bijna een soort spannende serie. Jij zit daar middenin als politie. Ik vatte het net al een klein beetje samen. Het man is in elkaar gezakt op straat, is in een verzorgingstehuis terechtgekomen en heeft eigenlijk sindsdien niet meer kunnen communiceren. En jullie zijn nu heel hard op zoek naar de identiteit van die man.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Meneer Lucky kan niet goed meer communiceren met woorden. Collega's en ook zorgverleners hebben echt op allerlei manieren geprobeerd om dat toch mogelijk te maken voor hem. Denk aan spraakcomputers of letters aanwijzen. Maar dat mag allemaal niet baat.

0: Baker is de Canadees. We hebben andere namen gehoord waar hij zichzelf mee voor zou stellen. John, Lee, Louis. Mensen geven aan dat hij in contact eigenlijk altijd Engels sprak. En dan leek hij een Amerikaans of een Canadees accent te hebben. Ja, dus ons onderbuikgevoel is wel echt dat hij in ieder geval niet roots hier in Nederland heeft. Maar eerder in een Engelstalig land.
1: Ja, nou is het zo dat een cold case team doet normaal gesproken ja, toch wel meer moorden, vermissingen, schietpartijen, dat soort dingen. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om voor deze man aandacht te vragen?
0: Ja, dit is goed dat je dat zegt, want dit is inderdaad geen strafrechtelijk onderzoek. Dat is eigenlijk normaal ons core business, om het maar even zo te noemen. Dit is wat we noemen een sociaal onderzoek. In eerste instantie zijn we daarmee begonnen in het kader van hulp verlenen aan hen die het behoeven. Dat is toch ook onze kerntaak. En het rechercheteam bij Cold Case is er uiteindelijk mee verder gegaan. Omdat de zaak heeft hem gewoon echt aangegrepen. Wat jij aan het begin ook al zei, ik denk dat veel mensen dat zo voelen. Dus twee gepensioneerden. De collega's die hebben echt hun tanden erin gezet. En zij hopen niet alleen te achterhalen wie deze meneer is, maar ook of er nog mensen zijn, bijvoorbeeld familieleden, die van hem houden en die graag met hem in contact komen.
1: Ja, wij zaten hier gisteren op de redactie ook nog even over na te praten toen het bericht een beetje naar buiten kwam. En toen zei mijn collega nieuwslezer Barbara, die zei ook, ja, moet je je voorstellen dat je bijvoorbeeld op vakantie gaat naar het buitenland, dat er iets met je gebeurt en dat je gewoon zoek bent, omdat je dus niet meer kan communiceren. Er moeten ergens mensen zijn die hem, zoals jij ook zegt, waarschijnlijk missen, die van hem houden, die graag willen weten wat er met hem aan de hand is.
0: Precies, en kijk, dan gaan we nog heel erg uit van het scenario van dat iemand voor mensen verdwenen is. Maar ik denk dat we allemaal wel iemand kennen die gewoon er onbekend staat, dat hij op de Bonnefoy bijvoorbeeld naar een hoofdstad als Amsterdam vertrekt. Dus het zou ook heel goed kunnen dat er mensen in zijn thuisland denken dat alles wel goed met hem gaat. Omdat het altijd goed gaat en ze horen wel vaker niet zoveel van hem. En die dus helemaal niet op de hoogte zijn van dat dit met hem gebeurd is. Nou, en die gedachte, dat is natuurlijk gewoon heel erg naar. En we hopen niet alleen te identificeren wie hij is, maar ook in contact te komen met mensen die bij wie dit mogelijk speelt.
2: Ja, want het is niet zo dat deze zoektocht nu pas begonnen is. Nu met deze foto neemt het wel andere vorm aan. Waarom eigenlijk nu pas? Want jullie zijn, als ik het goed begrijp, al 3 jaar bezig. Waarom dan pas na 3 jaar een foto van deze man laten zien?
0: Dit is wel echt een hele grote stap. Meneer Lucky kan zelf niet goed aangeven, hè, door wat ik eerder zei, door zijn communicatievaardigheden op dit moment. Hij kan niet goed aangeven wat hij wel en niet wil. Om iemands beelden op deze manier naar buiten te brengen, dat doen we echt alleen als het een laatste redmiddel is. Omdat het gewoon een grote impact kan hebben op iemand. We hebben hem wel voorgelegd en we hebben hem de vraag gesteld meermaals. Wil je dat we je identiteit gaan proberen te achterhalen? En daar lijkt hij dan wel op zijn manier positief op te reageren, instemmend. En hij heeft een voogd, iemand die de beslissingen voor hem neemt. En die kent hem natuurlijk beter, langer. Die komt echt op voor zijn belangen. En die is ook erg blij met deze zoektocht.
1: Ja, nu zijn er best wel veel tips binnengekomen al. Hè? Ik las er ergens een getal 140, maar misschien zijn dat er inmiddels wel wat meer al. Zitten daar bruikbare dingen tussen?
0: Het zijn er inderdaad meer, een stuk meer al. Ondertussen staat de teller op 250. Dus wij zijn ook echt heel positief verrast over alle tips die we krijgen. Laten heel goed zien in deze wereld waarin toch wel veel ellende is, dat mensen ook nog steeds naar elkaar omkijken en echt wel willen helpen, ons helpen om bij zijn identiteit te komen. Die tips zijn super uiteenlopend. Het zijn meedenktips, dat zijn, zo noemen wij dat, dat zijn tips van mensen die vooral zeggen, joh politie, hebben jullie al aan dit of dat gedacht? Vaak hebben wij daar inderdaad wel aan gedacht. Maar neemt niet weg, we zijn ook blij met dat soort tips. Maar goed, er zitten ook heel concrete tips tussen van mensen die zeggen, joh, zou het niet deze persoon kunnen zijn met echt een naam? Maar daarin gaan wij niet over één nacht ijs. We moeten echt even goed gaan uitlopen. Al die verschillende tips, zit daar bruikbare informatie voor ons bij? En dan hopen we natuurlijk, vooral voor Lucky, uiteindelijk met een antwoord te komen op de vraag, wie is hij eigenlijk?
1: Nou, wij hopen dat, denk ik, mensen allen. Fijn dat je even tijd voor ons wilde maken, Marijke Stoor. En heel veel succes met alle tips nagaan. En ik ga ervan uit, zodra hier nieuws over is, dan zullen wij dit ook weten.
0: Zeker, ja.
1: Dankjewel.
0: Jullie bedankt.

0: Twee superstemmen bij elkaar. Miles Smit en Niall Horan. Drive Safe hoorde je bij NH.
1: Vandaag de dag.
0: Inmiddels 9 minuten voor 5:30. Hoogste tijd voor de sport. En die bespreek ik vandaag met sportredacteur Milton Pus. Milton, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag weer, Dennis.
0: Jij wilde het vooral even hebben over Volendammer Joey Veerman. Hoe kan het ook anders eigenlijk, hè?
2: Ja, Joey Veerman die heeft eindelijk, kunnen we wel zeggen, zijn buitenlandse transfer te pakken. De Volendammer die verruilt PSV voor de Duitse topclub Borussia Dortmund. Hij tekent een contract voor 5 jaar, dus tot de zomer van 2031. En heeft zo'n 22 miljoen euro gekost. En daarmee komt er een droom uit voor Veerman. En we zijn vanmiddag de Volendamse dijk opgegaan om daar de stemming te peilen over deze transfer.
3: Ik ben erg blij met jouw overgang daar bij de... Nee, Dortmund, hè? Russie Dortmund. Nou, dat komt hij wel goed tot zijn recht, denk ik. Dat is een goede voetballer.
4: Die jongen heeft dat dubbel het was verdiend. Dat is gewoon een geweldige voetballer. Wat door erg veel voetbalkinders niet erkend wordt. Die zien dat denk ik waarschijnlijk niet. Ik kan genieten van zijn spel.
5: Dat Joey naar Dortmund gaat, dan, nee, dat vind ik heel jammer. Ja.
2: Waarom dan?
5: Omdat we hem hier missen, hè? Kijk, dan blijven het alle nieuwe mensen hier. Maar ik vind het toch jammer. Ja, Joey is toch een van de bekendste. Kijk, we missen Muur ook al. Hè? Dus ik kan niet allemaal weggeven hier.
0: Nee. Nou is het wel zo, Milton. Je zei het zelf ook al een beetje. Hij hoopte hier zelf ook wel op. Hè, op een transfer. En veel Volendammers die vinden dus ook, zoals we kunnen horen op de dijk, dat het een mooie en verdiende transfer is. Waarom duurde het eigenlijk zo lang voordat hij vertrok bij PSV?
2: Nou, dat heeft te maken met verschillende factoren, Dennis. Hij wilde eigenlijk al 2 jaar geleden, dus in de zomer van 2024, weg bij PSV. Nou ja, ondanks, er was wel wat interesse, maar ondanks die interesse bleef hij toen in Eindhoven. Nou, dat zal ook wel ermee te maken hebben gehad dat hij daar vlak daarvoor een desastreuze EK had gespeeld met het Nederlands elftal. En op dat EK werd hij nog geslachtofferd door de bondscoach Ronald Koeman. Die haalde hem toen in de wedstrijd tegen Oostenrijk voor de rust al naar de kant. Ja, dat heeft hem natuurlijk best wel veel schade opgeleverd. En dat zal er ook wel aan bij hebben gedragen dat er best wel wat clubs in die zomer dachten van, nou ja, Joey Veerman laten we even voor wat het is. Nou ja, vorig jaar is Premier League club Brentford nog op de stoep gekomen in Eindhoven om hem naar Engeland te halen. Dat ging ook niet door. En zelfs nog afgelopen winter was de Turkse topclub Fenerbahçe heel ver en concreet om hem naar Turkije te halen. Maar ook dat ketste af. Dus ja, het zat hem ook niet mee voor Veerman de afgelopen jaren. Maar nu dan toch eindelijk naar Borussia Dortmund. En dat is, ja, al met al is dat echt een hele mooie stap voor hem. En hopelijk komt hij weer in beeld voor Oranje. Want dat is toch wel een smetje wat hem de afgelopen 2 jaar zeker heeft achtervolgd.
0: Ja, en als hij het goed gaat doen daar bij Borussia, dan moet dat haast wel goed komen. En een mooie club ook, denk ik.
2: Ja, zeker. Borussia Dortmund heeft een stadion, het Westfalenstadion, met 85.000 supporters. Ja, echt fantastisch. Dat is echt wel een schijntje in vergelijking met PSV, waar er zo'n 50.000 op de tribune zitten. En bij Borussia Dortmund heb je een fanatieke fanschaar. Dat is Die Gelbe Wand, de gele muur in het Nederlands. En daar staan echt ook 10.000 man volgens mij. En dat is echt heel erg iconisch. Ik ben daar zelf ook een keer geweest in het Westfalenstadion in Dortmund. En dat is echt heel indrukwekkend om te zien. Laat staan als je daar op het veld je kunsten mag vertonen.
0: Nou, mooie stap dus voor Volendammer Veerman. Levert het Volendam eigenlijk nog iets op tot slot?
2: Ja, zeker. Hij is daar al 7 jaar weg. Maar omdat hij daar zijn opleiding heeft genoten, heeft hij gespeeld onder andere van zijn 12e tot zijn 20e. Nou, daardoor krijgt Volendam nog zo'n 8 ton. Kunnen ze bijschrijven van die 22 miljoen euro. Dus dat is toch wel een lekker bedrag wat naar Volendam toe gaat.
0: Nou, lijkt me heerlijk voor ze. En een mooie stap dus ook voor Veerman. En deze begon Magijn dat te zingen. Ja, ik wou zeggen, in ieder geval fijn dat je ons even bijpraat. En wil je meer weten, dan kan je altijd eventjes naar NH Sport of naar NHNieuws.nl. Milton Pus, dankjewel. En om het allemaal maar even samen te vatten, het is voor Joey Veerman in ieder geval perfect.

0: leren mediteren, zen.nl.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: is de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Andrea uit het mooie Zaandam met de prachtige Zaanse Schans.
3: Ik ben Nico, ik kom uit Karnaal.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:30 in Boezingen-Lieden, is het momenteel 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De 19-jarige vrouw die zondag dood werd gevonden in Heilo was een bekende van de verdachte. Dat meldt de politie vanmiddag. De verdachte is een 20-jarige man uit Heilo. Hij was ook degene die zondag de politie belde. Welke relatie hij exact had tot het slachtoffer, dat is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat ze elkaar kenden. Politie gaat uit van een misdrijf. Er zijn inmiddels 10 tips binnengekomen en die worden nu onderzocht. Het internationaal jeugdhockeytoernooi kan komend weekend vanwege de droogte niet in Amsterdam plaatsvinden. In Amsterdam geldt namelijk een sproeiverbod en daardoor kunnen de velden onvoldoende beregend worden. Het toernooi wijkt uit naar Houten. Het sproeiverbod geldt sinds afgelopen vrijdag. En aan het jeugdtoernooi doen onder meer teams uit Canada, Zuid-Afrika, Australië en Maleisië mee. Dan heeft de politie een man uit Monnikendam aangehouden voor betrokkenheid bij een gijzeling in Lisse. Bij de gijzeling werd iemand met geweld vastgehouden in een woning. Diegene raakte daar ook bij gewond. Meerdere spullen werden bij de gijzeling gestolen en de verdachten sloegen op de vlucht. Er zitten ook nog 2 andere mensen vast. De ANWB waarschuwt weggebruikers nu alvast voor wegafsluitingen en files rond evenementen komend weekend. In onze regio gaat het dan vooral om de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De laatste editie dus. Vanaf donderdag gelden uitgebreide verkeersmaatregelen in en rondom Zandvoort. Om opstoppingen te voorkomen is het dorp dus alleen per trein, fiets, te voet of met een speciale ontheffing bereikbaar. Let daarop. En het OM eist celstraffen tot iets meer dan een jaar tegen 2 straatrovers uit Amsterdam en Diemen. Ja, ze opereerden op een fatbike en trokken luxe tassen uit de handen van nietsvermoedende slachtoffers. Ze hadden het onder meer voorzien op tassen van Louis Vuitton, Chanel en Hermès. Ja, duizenden euro's zijn die waard. Een van die straatrovers heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 7 straatroven, de ander bij 5. Ja, in de chique PC Hoofdstraat in Amsterdam kozen ze hun winkelende slachtoffers uit. Die werden dan achtervolgd om ze dus in Amsterdam-Zuid of verderop in het centrum van hun aankopen te beroven. Nou, de rechter doet over 2 weken uitspraak. En meer nieuws vind je bij ons in de app of op nanieuws.nl.
5: Dankjewel Bar, en meer nieuws van jou natuurlijk. Vlak voor 6 gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
7: Dennis, goedemiddag.
5: Ik zie, als ik nu uit het raam kijk hier bij NH, in de verte een heel klein zonnetje. Dat is goed nieuws.
7: Ja, flat zonnetje. Dat was het zo af en toe. Want het is ons, de zon schijnt echt door de wolkenlaag heen. Veel meer is het niet. Het was het ook niet vandaag. Als je kijkt naar het aantal uren zon, nou, dan is dat op 1 hand te tellen. Zeg het zelfs met 1 vinger. Kom je niet verder. Nu snap je. Weinig zon, veel bewolking. Af en toe ook wat lichte regen en motregen. Meer regen viel er vanochtend en de afgelopen nacht in het zuiden van de provincie. Hier en daar 9 tot 10 millimeter. Elders wat minder. Nou, dat gaan we eigenlijk vanavond ook wel een beetje krijgen. Dat kan lokaal een buitje vallen. En de bewolking, ja, misschien af en toe wat dunner. En dan de komende nacht neemt de bewolking weer toe en neemt ook de buienkans toe. Het werd overigens nog wel 20 tot 21 graden vandaag. Nou, morgen vallen er verspreid over de dag enkele buien. Er kunnen soms enkele flinke buien bij zitten. Verder een temperatuur van zo rond de 21 graden maximaal en een matige zuidwestenwind. En ook donderdag en vrijdag vallen er buien bij vergelijkbare temperaturen.
5: Nou, in ieder geval, de paraplu mag nog een paar dagen mee. En dat zullen we ook maar doen. Jan, dankjewel voor nu. En ja, jij meldt je over een uur natuurlijk weer. Dan nog even de ANWB verkeersinformatie. Het is druk inmiddels op de weg. 14 vertragingen, totale lengte 60 kilometer. Dit zijn de 3 opvallendste. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Amstelveen Stadshart en Bad Hoeverdorp. Er is een ongeluk gebeurd. Zijn 2 rijstroken dicht. Op dit moment 4 minuten vertraging. En de A9 Amstelveen Alkmaar tussen Velsen en Kooimeer. Ook nog een keer 28 minuten. De laatste, de N208... Sassenheim richting Velsen, tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22... vertraging van een kwartier. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Angie Stone maakte er nog gebruik van met Wish I Didn't Miss You. En dit was het origineel van de OJ's. The Backstabbers hoorde je. En ik draaide ook nog Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven.
1: En vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: Het is zomer.
0: Ja, het ziet er misschien niet per se zo uit buiten. Maar het is nog steeds zomer. En dat wordt gevierd. Dat doen we onder andere met leuke uittips. We hebben er eentje weer, hè?
3: We hebben een onwijs leuke. Een museumboerderij staat vandaag op de planning. De museumboerderij die heet de Anloop, als ik het goed zeg. Ja. Of anders de Anloop.
0: Dat is van Teun en Annie Steur, hè, uit Zuidermeer.
3: Dat klopt. Het klopt als een bus. Ik denk dat het ongelooflijk leuk is. Ik bedoel, wie wil er nou niet naar een museumboerderij?
0: Nou, verslaggever Gea Sigma die is al even langs gegaan. Die dompelde zich daaronder in oude schortjes en hoedjes. En de koegang en nog veel meer.
4: Hoeveel klokken hangen hier wel niet?
5: Nou, ik denk wel een stuk of 20 klokken.
4: Hebben jullie ooit geteld hoeveel jullie hier tentoonstellen?
5: Nee.
6: Een deel van de spullen komt uit hun eigen familie.
5: De kappendoos en het kaphoedje, dat komt ook echt van Teunse oma. Nou, hier hebben we dan de opkamer. Nou, hier hebben we allemaal wijwaterbakjes, ook in die 33 jaar. Alle jaren komen er wel weer een paar bij. En het spijkertje in de wand. En...
4: Hoe is dit toch ontstaan?
5: Nou ja, ik hield van oude spullen. En de mensen hielpen erbij. Die kwamen hier dan en die zeiden van... Oh, ik heb nog wel dit en ik heb dat nog wel. En kinderen geven er niks om. En hier krijgt het weer een plekje. En iedereen kan ervan genieten.
6: En nog is dit niet alles. Ook het achterdeel staat vol.
5: Hier stonden voorheen de koeien op stal. Water uit de welven, daar uit de grond vandaan. Dat pompen we op uit de grond.
6: In de schuur staat alles wat ze hebben gekregen en verzameld over het werk dat de mannen vroeger deden.
7: Ja, hier staat dan veel voor de bloembollenteelt. Hier hebben we dan alle namen op kistjes staan. Ja, hier heb ik dan ook weer de fietsenmaker, de olieboer, de melkboer.
4: Komen er nu alleen echt maar oudere mensen? Of,
7: Nee, we krijgen ook jongeren hoor. Maar als er oudere mensen komen, dan praat ik minder. Ja. Dan laat ik hun praten. Want we komen voor de gezelschap, voor de gezelligheid. En als jongere mensen praten, dan moet ik meer praten.
4: Dan moet u alles uitleggen.
7: Ja, en dan gaat Annie met de dames en ik ga vaak dan met de heren. We gaan aan de loop. En dan horen we vanzelf het praten wel. De een wil dit weten, de ander dat. En zo hou je het, is het een heel gezellig rondje hoor.
4: Je gaat aan de loop.
7: Ja.
4: Daarom heet het museum zo.
7: Ja, de aanloop.
0: Ja, daarom heet dat museum zo. Nu zijn wij, dus meteen voor ons ook duidelijk geworden. Aan de loop dus. Als je nieuwsgierig bent geworden, dan kun je even op de site museumaanloop.nl gaan kijken. En daar vind je dan alle informatie. Als je daar naartoe wil, even een afspraak maken. Want het is een klein museum. Ze hebben ook kleine prijsjes. Hè, dus het is heel erg.
3: Ja, het is allemaal heel erg lief. Van 0 tot 9 betaal je 2 euro en 10 plus 4,50 euro. Dus dat trekt het vel niet over je gok.
0: Nee, absoluut toch? Zo zeg jij dat, inderdaad. Mensen denken. Ze weten wel wat je bedoelt, denk ik. In december trouwens ook wel even leuk om nog te vernoemen. Of benoemen, kun je daar lekker 350 kerststallen gaan bekijken.
3: Echt?
0: Allemaal in museum dan een loop. Hartstikke
3: ik
0: leuk,
3: vind
0: toch?
3: Dat leuk.
0: Ja, ik vind het ook leuk.
3: Ik hou van kerststallen.
0: Ik ook.
3: En kerst. Het is nog een beetje vroeg voor de kerst. Ik hou wel van de kerst.
0: Kopje thee, tekentje, serietje.
3: Oh, sneeuw.
0: Ja,

0: Ja, Dua Lipa, ze is onlangs getrouwd. En voor haar man, hoe heet hij ook alweer? Calum, geloof ik.
1: Ai, die is knap.
0: Hij wordt genoemd, hè, als de nieuwe James Bond.
1: Nou, dat zou ik wel leuk vinden. Hij is echt zo'n Engelse gentleman. Die, nou ja, echt een onwijselijk ding.
0: Ja?
1: Ja, niet normaal.
0: Weet je ook alweer hoe die heet? Calum, toch?
1: Is het, ja, nee, het? Dat boeit me allemaal niet. Ik hoef zijn naam niet te weten. Man van Lipa. Kijken.
0: Nou, in ieder geval is zij voor hem the one.
1: The one.
0: En daarover gesproken. Wij kwamen een opvallend bericht tegen vandaag in de krant. Over een phoneboot in New York.
1: Ja, een soort fotoboot inderdaad. En daar ga je normaal in zitten voor een gezellig fotootje. Van een kiekje van de dag. Maar dat is nu niet helemaal het idee. Het is ingesteld om de liefde van je leven te vinden.
0: Wauw.
1: Ja. Ja,
0: ik zei phoneboot, maar ik bedoelde inderdaad een fotoboot.
1: Maakt niet uit.
0: Ja, precies. Dus je gaat zo'n fotoboot in. En je krijgt uiteindelijk niet alleen een foto. Maar je krijgt the one.
1: The one.
0: Wauw. Nou, daar gaan we dus op zoek naar muziek bij, denk ik. Dat wordt het idee.
1: Iets liefdeachtigs?
0: Nou, lijkt me een goed idee. Gaan we nog even over nadenken. Eerst de Eurythmics.

Dave Stewart, Annie Lennox, oftewel Eurythmics, Sweet Dreams Are Made Of These. Komen intussen al behoorlijk wat suggesties binnen voor mensen die wel een liedje weten over The One, over de liefde van je leven. En daar kun je ook nog even over meedenken. 088 850 51 52. En we gaan het zo meteen onder andere hebben over een herdenkingsdienst in een kwaletaria. Hoe dat precies zit, hoor je als je blijft luisteren. En dat zou ik zeker doen als ik jou zou willen adviseren. Eerst nog even een klein zomersdansje, omdat we de zon toch ook wel een beetje missen. Ondanks dat de regen ook best lekker is. Enrique Iglesias, dit is The Rhythm Divine.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeetmelietjes niet.
2: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
14: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
15: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit de Hoofddorp.
16: Ik ben Michael uit Amsterdam.
17: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
18: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Bijna 6 uur, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder, bijna avond.
21: Oeh, nog 1 minuut. Zo lang volpraten. Nou goed, laat ik beginnen. Het OM eist namelijk celstraffen tot iets meer dan een jaar tegen 2 straatrovers. Ze opereerden op een fatbike in Amsterdam en trokken luxe tassen uit de handen van nietsvermoedende slachtoffers. De 19-jarige vrouw die zondag dood werd gevonden in Heilo was een bekende van de 20-jarige verdachte. Dat heeft de politie vanmiddag bekendgemaakt. Welke relatie zij exact hadden, ja, dat is niet bekend. En het internationaal jeugdhockeytoernooi kan komend weekend vanwege de droogte niet in Amsterdam plaatsvinden, maar het wordt verplaatst naar Houten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Want voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door 2 reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dan de AWB Verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 10 vertragingen. Totale lengte 52 kilometer. Dit zijn de drie opvallendste. De A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Daar doe je er 16 minuten langer over. A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Velsen en Akersloot. Er is één rijstrook dicht. Bijna 20 minuten daar. En de laatste de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. Een vertraging van 16 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
23: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
24: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
25: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
26: Vandaag de dag.
27: Met Dennis Hoebee.

0: Ja, in een verkrapte vorm zou het ook best wel een liedje over de liefde van je leven kunnen zijn. I want you to show me the way. Dat is een beetje het onderwerp waar we naar op zoek gaan, hè, voor de dagplaats van vandaag. Vanwege die fotoboot in New York. Hè, waar je niet alleen een foto kan laten maken, maar waar er meteen, als je die foto maakt, een foto terugkomt. Je moet even een vragenlijstje invullen en dan krijg je je soulmate.
1: Maar mag ik wel even zeggen, als we zo gaan denken, dan kan zelfs schouders, knieën en teen opeens een liefdesliedje worden.
0: Mag je even uitleggen?
1: Als je zegt schouders, knieën, thema, dan doen we het samen. Een soort liefdesliedje.
0: Ja, ja, ja. Maar Show Me The Way is wel ook zo bedoeld. Hè? Van ik wil dat jij me graag de weg wijst. En dan komt het goed. En dan gaan we samen op pad. En zo. Dus iets meer romantiek dan hoofd, schouders, knieën, teen.
1: Als je zo hoofd, schouders, knieën, teen samen doet, vind ik het romantisch.
0: Kijk, niks nodig.
2: Vandaag de dag. De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, het is 6:10 en de ogen en oren van Noord-Holland. Dat zijn natuurlijk onze verslaggevers. Zij volgen het laatste nieuws op de voet. En ik ga contact leggen met mijn collega Rembrandt. Hij is namelijk in de provincie gedoken en is terechtgekomen bij een herdenkingsdienst in Heilo. En dat is niet op zomaar een plek, dat is in Qualitaria. Rembrandt, goedemiddag.
3: Ja. Ja, goedemiddag.
0: Of goedenavond eigenlijk.
3: Klopt inderdaad.
0: Ja, ja, Qualitaria is nou niet een plek waar je meteen denkt van, nou, daar gaan we eens een herdenking organiseren. Wat is daar precies aan de hand?
3: Het gaat dus om de herdenking van Joop Vet. Dat was een 66-jarige eigenaar van de Qualitaria Zijdelwaard in Uithoorn. En hij is onlangs dus overleden aan gevolgen van kanker. En Joop, ja, dat was gewoon een enorm geliefd persoon. En dat zag je vanmiddag ook wel, want er kwamen naar schatting zo'n 200 mensen naar de herdenking om hem in zijn oude zaak een laatste eer te bewijzen.
0: Kijk, dat is natuurlijk wel bijzonder als zoveel mensen daar naartoe komen om iemand die ze op die manier heel bijzonder vinden, ja, toch even in het zonnetje te zetten, postuum dan wel. Wie heb je daar precies gesproken?
3: Ja, ik heb daar eigenlijk met heel veel mensen gesproken. Maar ik heb onder meer een oud collega, een vaste gast en twee mensen gesproken die helemaal uit Texel waren gekomen om afscheid te nemen van Joop.
4: Zijn grappige, zijn humor, zijn mooie opmerkingen. En het was gewoon een bijzondere man.
5: Hij behandelde iedereen, hoor, trouwens, echt gelijk. En dat deed hij bij ons ook. Praatje. En we vonden het balletje CT's, hij zat het zo lekker bij hem. Een enorm lief mens. Goed hart.
6: Nou, we wonen nu 5 jaar weer op Texel. En de momenten dat we in deze buurt zijn, zijn we eigenlijk ook altijd even langs geweest. Volgens mij nam hij een hele belangrijke functie hier al. Ja. Hij stond gewoon altijd klaar voor iedereen.
0: Ja, zou je kunnen zeggen dat deze Henk Vet een sociale verbinder was?
3: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, het was echt een weldoener. Die ook samen met zijn vrouw heel veel deed voor de lokale gemeenschap in Uithoorn. Ze deed bijvoorbeeld heel veel voor het Hoge Heem. Dat is een bejaardentehuis daar. Ze deden gewoon alles om een steentje bij te dragen eigenlijk in de gemeenschap.
0: Nou, mooi dat er op deze manier afscheid van hem genomen is. Ruim 200 mensen daar in een Qualitaria. Hoe krijg je al die mensen binnen? Of stonden er ook nog wat mensen buiten?
3: Er stond een hele lange rij buiten. Dus er kwamen even wat mensen binnen om ook condoleantieregister om dat te tekenen. En

0: En The Look of Love. En ik draaide ook nog Bente 3-2-1. Ben je wakker, Jelmer?
1: Ja, sorry.
0: Je was nog even bezig.
1: Ja, nou, ik zat eigenlijk nog bij het begin van de uitzending in mijn draaiboek. Maar ik ben naar beneden gescrolld en ik ben er klaar voor.
0: Het was 6:50.
1: Waarom? Ja, jongens.
0: Maakt het uit.
1: Scroll een keer omhoog, scroll een keer naar beneden.
0: Zullen we de dagplaat dan maar gaan doen?
1: Ja.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Even samenvattend nog, ja, een bijzonder bericht uit NYC. New York City. Niet per se heel regionaal, maar je kunt alles zo regionaal maken als je zelf wil.
1: Hier mag het, hè? Bij
0: ja, nee, precies. En het is ook maar 6 uur vliegen. Dus wat dat betreft, je bent er zo. Er staat een fotobooth daar. En daar zijn de mensen echt rijen dik om daar naar binnen te gaan. Wat is namelijk het idee? Je kunt daar een foto laten maken.
1: Ja.
0: Dat doe je in een fotobooth. Dan kun je meteen een formuliertje invullen. En dan vind je je soulmate.
1: Ja, je poseert dus in het hokje voor een foto, vult een vragenlijst in en dan print hij dus een foto waarvan je denkt, oh, dat zou dan de soulmate moeten zijn. Op aanwijzing van deze foto of aanwijzing van deze vragenlijst en een foto van jezelf natuurlijk. En dan komt er poef.
0: Ja, maar het is niet zo dat er een adres bij staat en een telefoonnummer. Nee. Het is echt alleen de foto en een voornaam. Dus TikTok wordt op dit moment overspoeld van mensen met mensen die dus op dit moment op zoek zijn omdat ze daar in die fotoboot zijn geweest en daar dus alleen een fotootje en een voornaam hebben. Wie is dit? Dit is mijn soulmate.
1: Ik vraag me dan wel af of bijvoorbeeld ik nu ook daaruit zou kunnen rollen.
0: Ben jij daar in die boot geweest ook dan?
1: Nee, maar moet dat?
0: Ja, dat moet wel.
1: Oh, je moet wel in de boot zijn geweest.
0: Ik geloof het wel.
1: Oh, ik denk dat
0: het is niet zo dat hij van internet gewoon een foto trekt.
1: Ja, ik denk ze gaan gewoon met AI dan op zoek naar een beetje de kenmerken van het persoon.
0: Nee, volgens mij is het. Maar goed, dat zouden we iets meer onderzoek dan moeten doen.
1: Ja, daar hadden we kunnen uitzoeken.
0: Hadden we kunnen doen. Maar het idee is dus heel leuk. En het is dus super populair. En die New Yorkers die staan daar met z'n allen in de rij om dit te gaan doen.
1: Ja, en er is al een succesverhaal, hè?
0: Het is een absoluut succesverhaal.
1: Ja,
0: dus wij dachten
1: zijn er ook al stellen uitgekomen.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, echt top.
0: Het werkt als een malle. Nou ja, goed, we zijn dus daardoor op zoek naar liedjes die over je soulmate gaan, over de liefde van je leven, over liefde in het algemeen misschien wel. En ik had het er vanmiddag met de koningin van NH nog even over, June. En ik vroeg aan June, ja, wat vind jij nou echt een supermooi liefdesliedje? En toen zei ze, ja, deze, die vind ik zo mooi. Vind ik altijd zo prachtig.
4: Have I told you lately that
0: is ook gewoon heel mooi, hè? Van Morrison, Have I Told You Ladies. Ze zijn er ook nog bij, omdat we het gewoon vaker tegen elkaar moeten zeggen. Is dat mooi?
1: Ja, je bedoelt
0: Have I Told You Lately That I Love You?
1: Oh ja, ik zat even niet te luisteren.
0: Ja, nee. Redelijk de essentie van dit werk, hè? Dat je ook nog even luistert.
1: Sorry, ik zat even niet op te letten.
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Oh,
5: ja. Je wordt hier niet snel ontslagen, denk ik.
0: Nee, dat heb ik ook niet. Nee. Je kan echt alles doen waar je zin in hebt.
1: Ja.
0: Jammer. Heb jij ook nog een liedje waarvan je zegt, dat is een liedje voor mijn soulmate?
1: Absoluut, ja. Omdat mijn soulmate Martin Morero is, dacht ik aan de echte liefde.
0: Ah. Barbara wordt ook helemaal enthousiast.
5: Dat vind ik nou weer een fantastische keuze. Hij heeft het helemaal goed gemaakt, Jelmer.
1: Oh, ja, dankjewel. Ja, schat.
0: Ja, absoluut een liefdesliedje ook. Ik heb er ook nog eentje uitgekozen. Mocht je nog luisteren, Jelmer, ben je er nog bij? Ik koos namelijk voor Bruno Mars en Just The Way You Are. Vind ik ook een mooi liefdesliedje. Ja.

perfect, weet je wel. Dat is toch fantastisch. Bruno Mars, nou ja, dit zijn een beetje de voorzetjes, de suggesties. En daarmee willen we jou aan het denken en aan het werk zetten. Wat is nou een absoluut liefdesliedje voor jou waarvan jij zegt, die mag vanavond niet ontbreken? Geef hem door via 088 850 51 52. En wie weet wordt jouw suggestie wel gedraaid. 088 850 51 52. Hier is Wet.

0: Jelmer is inmiddels weer wakker, druk aan bellen. Heel veel mensen die zich melden met liefdesliedjes. Het zijn er veel, hè?
1: Het zijn er hartstikke veel. En ik luister naar de mensen.
0: Dat is fijn. Je schrijft ook op wat ze zeggen.
1: Ik schrijf ook op wat ze zeggen.
0: Ja.
1: Nou, dat is ook leuk.
0: Uiteindelijk zometeen een bloemlezing van Jelmer over wat er allemaal is binnengekomen voor de dagplaat vandaag. Liefdesliedjes 088 850 51 52.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Priscilla, ik kom uit Amsterdam-Zuidoost.
12: Ik ben Henk van Eyck, ik woon in Bergen.
13: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:30. In Hilversum is het momenteel 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
14: Goedenavond. Veel tips heeft de politie van Amsterdam binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van Lucky. De man werd 3 jaar geleden op straat gevonden, maar kan na een hersenbloeding niet meer communiceren. Sindsdien weet niemand dus wie hij is. Hij woont al 3 jaar in een verzorgingshuis. En de politie verspreidde gisteren beelden van de man in de hoop dat iemand hem herkent. Er is flink op gereageerd op die beelden, vertelt politiewoordvoerster Marijke Stoor.
15: Ondertussen staat de teller op 250. Dus wij zijn ook echt heel positief verrast over alle tips die we krijgen. Laten heel goed zien in deze wereld waarin toch wel veel ellende is, dat mensen ook nog steeds naar elkaar omkijken en echt wel willen helpen, ons helpen om bij zijn identiteit te komen. Die tips zijn super uiteenlopend. Het zijn meedenktips. Dat zijn, zo noemen wij dat, dat zijn tips van mensen die vooral zeggen, joh, politie, hebben jullie al aan dit of dat gedacht? Maar goed, er zitten ook heel concrete tips tussen van mensen die zeggen, joh, zou het niet deze persoon kunnen zijn met echt een naam?
14: En dat zei politiewoordvoerder Marijke Stoor op onze website. En aan nieuws.nl kan je zelf ook de beelden van de man bekijken. Het internationaal jeugdhockeytoernooi kan komend weekend vanwege de droogte niet in Amsterdam plaatsvinden. Daar geldt namelijk een sproeiverbod en daardoor kunnen de velden onvoldoende beregend worden. Het toernooi wijkt daardoor noodgedwongen uit naar Houten, vlakbij Utrecht. Daar mag wel gesproeid worden. En aan dat jeugdtoernooi doen teams uit Canada, Zuid-Afrika, Australië en Maleisië mee. Dan heeft de politie een man uit Monnikendam aangehouden voor betrokkenheid bij gijzeling in Lisse. Daarbij werd met geweld iemand vastgehouden in een woning. Diegene raakte ook gewond. En er werden meerdere spullen gestolen. De verdachte die vluchtte uiteindelijk. Er zitten ook al 2 andere mensen vast. De ANWB waarschuwt weggebruikers voor wegafsluitingen en files rond evenementen dit weekend. In onze regio gaat het dan om de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Voor de laatste editie van de Nederlandse Formule 1 race zijn vanaf donderdag uitgebreide verkeersmaatregelen rond Zandvoort van kracht. En om opstoppingen te voorkomen is het dorp dan alleen per trein, fiets, te voet of met een speciale ontheffing bereikbaar. Laatste bericht hierdoor het eerder al. Je hoorde het eerder al vandaag. Een droomtransfer voor Volendammer Joey Veerman. De voetballer die stapt officieel over van PSV naar Borussia Dortmund. Hij tekent een contract tot medio 2031. En Borussia betaalt ongeveer 22 miljoen euro aan PSV. Ja, dat was wel grappig. De Duitse club die maakte het nieuws bekend met een grappige video met veel bombastische muziek. En je hoort dan een Duitse fan praten tegen Joey Veerman. En zijn reactie daarop is heel grappig.
16: Deine Geschichte wird unsere Geschichte. Denn wir Dortmunder, wir stehen zusammen. Mehr muss eigentlich nicht wissen.
17: Ik heb er helemaal niks van verstaan, maar ik heb er heel veel zin in.
14: Aldus Joey Veerman. Wel grappig, toch?
0: Ja, heel leuk dit. Ja.
14: Meestal is het heel gelikt en iemand spreekt al de taal, maar hij zegt gewoon, ik heb er niks van verstaan.
0: Ja.
14: Maar ik heb er heel veel zin in.
0: Nou, ik vind het superleuk.
14: Ja,
0: en ook wel een keertje verfrissend en anders om het op deze manier te doen.
14: Sowieso. En ook een mooie overstap voor hem. Meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bar. En jij meldt je natuurlijk morgen weer.
14: Ja, nu
0: fijne
14: vrij.
0: Avond gewenst. Ja, lekker even wat sushi eten of zo.
14: Oh, dat is lekker, ja.
0: Ja, goed idee, toch?
14: Ja.
0: Nou, gaan wij naar Jan Visser, want wat voor weer krijgt Barbara eigenlijk mee naar huis?
18: Vanavond blijft het overwegend meest bewolkt weer en er kan een enkel buitje vallen. In de nacht komen er waarschijnlijk weer meer buien en het wordt niet veel kouder dan een graad of 16 tot 17. De wind waait uit westelijke richtingen en die zijn over het algemeen matig. Morgen hebben we te maken met buien. Er kunnen soms flinke buien tussen zitten. Zo hier en daar komt toch echter ook de zon nog even tevoorschijn en het wordt 's middags zo'n 20 tot 21 graden en de wind is meest matig uit het zuidwesten.
0: Ja, de ANWB verkeersinformatie dan. Er zijn nog 4 vertragingen. De A8 Amsterdam richting Zaanstad tussen het Koenplein en Zaanstad Koog. Doe je er 9 minuten langer over. A9 Diemen richting Amstelveen tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. A9 Amstelveen Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot 5 minuten. En de laatste de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 14 minuten vertraging. Sterkte als je vaststaat.

0: Ja, deze die zou er in principe ook aan voldoen, hè. I'm so in love with you. Orchestral Maneuvers in the Dark.
1: Oh, ja.
0: Ook wel OMD genoemd. Ja, we zijn op zoek naar liefdesliedjes. Er zijn er zoveel binnengekomen.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Het was keihard werk, hè, Jomer?
1: Ja, ik heb het zweet op mijn voorhoofd en tussen mijn naad staan. Dus het is super.
0: Ja, nou ja, dat is op zich... In dit geval super. wat is allemaal binnengekomen?
1: We beginnen met Gerrit. Whitney Houston, One Moment in Time.
0: Oh. Ja, was dat niet iets voor de Olympische Spelen of zo? Kan ik me eens van herinneren, maar... Heel mooi hoor, dit.
1: Het is wel mooi.
0: Ja.
1: Moeten door, hè? Nancy, die wil Queen

0: ook kippenvel, hoor, dit.
1: Het is zo heerlijk.
0: Ja.
1: Dat bij Nederlandse platen kan je al je gevoel erin gooien als je aan het meezingen bent. Ken je?
0: Ja. Nou, als je goed Engels kan, kan het ook met Engels, hoor.
1: Nee, maar dat voelt anders.
0: Vind ik niet.
1: Je moerstaal voelt anders dan in het Engels.
0: Ja.
1: Je kan echt... Snap je? Kijk, oh, komt hij. Ja, en nog één keer. Even.
0: Oh. Ja, dat is mooi.
1: Ja, dit is zo lekker. Maar we gaan door met Bernard. Want die gaat voor een Duitse plaat van Udo Jürgens. Ich weiß, was ich will.

0: Oh ja, ik hoor wat je zegt, maar ik versta er niks van.
1: Nee. Kijk, zie je, dat is moeilijk om je gevoel erin te gooien. Peter, die wil Treintje Oosterhuis met See What I Do.
0: Beetje soul erin. Lekker hoor. Ook mooi, ja.
1: Wilco nog dan, die wil graag een Nederlandse plaat. Van Herman van Veen, Ik hou van jou.
2: Hoe je ruikt, hoe je voelt, als je bij me bent. Ik hou van jou.
0: Ja, gevoelige zaar hoor.
1: Zeer
2: ik hou van jou.
1: Zal het niet druk met de instrumenten?
0: Nee, trouwens ook niet met de tekst. Het is wel mooi.
1: Ja, het is prachtig, maar is we gaan mooi. Voor een andere. We gaan namelijk voor de keuze van Jeanette. Het is Adele geworden met Make You Feel My Love.
3: Dagblad.

0: Nou, leuk dit, hè? Chef Special en Afraid of the Dark. There's a monster under my bed. Blijft de rest van de avond in je hoofd zitten. Dat kan ik je garanderen. Dat is met dit soort liedjes.
1: Nee, want ik heb daar de gouden tip voor. Als je een liedje in je hoofd hebt, moet je een ander liedje aanzetten. Dan is het weg.
0: Is dat zo? Is dat echt zo?
1: Ja.
0: Ik ga het toch eens proberen. Bij mij, ik heb wel vaak liedjes in mijn hoofd. En die blijven ook wel behoorlijk rondzingen altijd. Dus ik ga dat gewoon eens proberen.
1: Moet je echt een ander liedje? Ook even een ander segment. Maar gewoon even alles anders. En dan is het weg. Echt.
0: Nou, maar soms is het ook lekker toch om een liedje in je hoofd te hebben.
1: Kijk dan. Ja, dan is
0: het. Dan mag het.
1: Ik ging nu iets zeggen. Nee, maar dat.
0: Wat zou je zeggen?
1: Ja, welk liedje ik laatst in mijn hoofd had. Maar dat kan ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Want dat is best een erg liedje. Maar volgens mij zijn ze hier bij de ochtendshow geweest. Dus misschien kan ik dan wel zingen. En ik heb hem nu niet in mijn hoofd. Dus ik moet even op zoek naar de beat.
0: Ja?
1: Wat is het jammer.
0: Nee. Ik haat dat nummer.
1: Ja, die dus.
0: Ik haat dat nummer.
1: Ja, dat is vreselijk.
0: Dat kan je toch niet zingen?
1: Nee. Nou ja, dus doen we het.

0: Ja, dag doornemen, want 18 augustus, wat was dit voor een dag? Nou, het was in ieder geval de dag dat Pieter met Frank en Koen in de ontbijttafel bespraken dat je heel wat abonnementen open kunt hebben staan. Pieter die had tot zijn schrik nog een oude telefoonverzekering voor mobieltjes van de kinderen lopen. En die waren al jaren onopgemerkt geld aan het afschrijven.
1: Ik heb het nu allemaal opgezegd, denk ik.
2: Echt waar?
1: Ja, want dan moet je een mail sturen ook. Want je kunt dat niet met de knop doen natuurlijk. Hè, want het afsluiten van het abonnement is makkelijker dan het opzeggen.
2: Ja, dat is altijd. En dan laat je kind vandaag zijn telefoon vallen.
1: Daar ben ik ook bang voor.
0: Ja, het was ook de dag dat June vertelde in June tot 2 dat ze vanmorgen de politie zag. En dat doet toch wat met een mens.
3: Ja, je bent toch altijd een beetje op je hoede.
2: Dat gaat bij mij 2 kanten op. Of op mijn hoede of hitsig. Heb jij ook een beetje, toch?
3: Ja, zeker als de motoragent is.
2: Oh, hallo.
3: In uniform. Hallo, hou jij me maar eens even aan. In de boeien, geen probleem.
0: Nou, het boeit mij niet zoveel.
4: Ik dacht dat wij best een net station waren eigenlijk. Maar dat is niet zo.
0: Ja, dat heeft het af en toe dan is het even anders. We hadden het vandaag over series kijken. Dat mag namelijk nu het weer een beetje regent. En mag je gewoon weer met je dekentje op de bank gaan zitten. En entertainmentdeskundige bij RTL Boulevard, Erik de Munk, die gaf nog even dit met ons mee.
5: Ik ook echt nog even wil zeggen, jullie hadden het er net al over. Gisteren was dat verschrikkelijke nieuws dat Hayden Panettiere dus overleden is. Ja. En die serie waar jullie dan hadden, Nashville in dit geval, ja, die is echt geweldig. Die is dus al wat ouder, dus dat is, maar goed, dat doet er eigenlijk niet toe. Gaat over een countryzangeres en een soort rivaliteit. Nou, als je die dus nog niet hebt gezien, 6 seizoenen, dus dan kun je meteen ook even lekker vooruit. Op Videoland ook, ja. Dus dan zou ik die zeker ook even aanslingeren.
0: Ja, Erik de Munk dus van RTL Boulevard gaf behoorlijk wat tips. En we hebben lekker met hem zitten praten over allerlei series en films die allemaal op een lijstje terecht zijn gekomen. En dat lijstje gaat mee naar huis. En daar ga ik lekker vanavond aan beginnen.
4: Heerlijk.
0: Morgen dan vertelt Robert van Overdijk, directeur van het circuit Zandvoort, over de allerlaatste Formule 1 race die daar komend weekend gehouden gaat worden. Dus dat is dit geluid, ja. Voor iedereen die nog nooit een racewagen gehoord heeft, dit is nou een racewagen. En dat is wat er gaat gebeuren op het circuit in Zandvoort. Aankomend weekend dus voor de laatste keer. Maar we zijn nog wel reserve. Hè? Dus mocht er eentje uitvallen, dan kan het maar zo zijn dat er toch nog een race op Zandvoort gehouden gaat worden. Jelmer, het zit erop voor vandaag.
4: Het zit erop. En wat gaan we eruit met een heerlijke plaat. Dit vind ik zo mooi.
0: Ja, dat is goed, hè?
4: Dit is zo goed.
0: Toto, even opgetrommeld. Stop loving you.
4: Ja, oh, lekker.
0: Fijne dinsdagavond. Wij melden ons morgen om 4 uur weer voor een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag. En morgenochtend vanaf 6 uur de ontbijttafel. Daartussenin, tussen nu en morgenochtend 6 uur, de NH Muziekmix. Met nu Toto, Stop Loving You.

0: weekend wordt er weer geraced tijdens de Grand Prix in Zandvoort. In Over de Top breken we een lans voor alle crewleden achter de coureurs.
1: Ja, want het is officieel gewoon een teamsport. En daarom komen wij met liedjes van groepen en bands, zoals deze.

0: Oh, deze is ook zo lekker.
1: Wat een teams.
2: Wat een teams.
3: Donderdagavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
7: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: Ik ben Henk uit Broek op Lange Dijk.
10: Ik ben Gaby uit Medemblik.
11: Ik ben Rutger uit St. Pancras.
12: Ik heet Bente en ik kom uit Hoorn.
13: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
14: Ik ben Banne uit Amsterdam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7 uur.
17: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
18: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
17: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend wordt er weer geraced tijdens de Grand Prix in Zandvoort. In Over de Top breken we een lans voor alle crewleden achter de coureurs.
2: Ja, want het is officieel gewoon een teamsport. En daarom komen wij met liedjes van groepen en bands. Zoals

0: Oh, deze is ook zo lekker.
1: Wat een teams.
2: Wat een teams.
3: Donderdagavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
1: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
2: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
3: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 8 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
7: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
6: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
8: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
6: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen. Dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: Hoi, met Anneke uit het zonnige Uitgeest.
1: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
2: Ik ben Francine uit Haarlem.
3: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
4: Thuis in heel
5: Het is 9 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbaar aanklager.
7: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
6: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
8: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijingaam vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
6: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer aan.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Mario uit Velzenbroek.
1: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenshoog.
2: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
3: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum. Thuis in heel
4: Het is 10:00.
5: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
6: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
5: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
7: We hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook nog mogelijkheden om te werken.
5: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: Ik ben Sammy en kom uit Oudekerk aan de Amstel.
1: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
2: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Oudorp.
3: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: en uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeetmelietjes niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Tanja uit Omdijk.
1: Ik ben Ewout uit Hilversum.
2: Ik ben Erika uit Grotebroek.
3: Ik ben Peter uit Bussum.
4: Ik ben Dieneke uit Kleinerood.
5: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur.
8: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1972.
1: 1985.
2: 1969.
1: 1976.
2: 1984.
1: 1968.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
2: Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
1: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
2: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
3: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
4: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkaspel.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeet-me-liedjes niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
1: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.